0: Dag Melissa, met Vincent van Q Music. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Melissa, jij hebt een vraag.
1: Ja, jij had gisteren iets gezegd over Milkeef, maar ik heb het niet zo goed gehoord.
0: Gisteren heb ik gezegd, Reggie en Linda van Milkeef hebben heel erg goed nieuws. Daarvoor moet je luisteren naar Maarten en Dorothee. En ze hebben gisteren aangekondigd dat Reggie en Linda samen met ons, met Q-Music, een podcast hebben gemaakt over 30 jaar Milkeef. 7 afleveringen. Elke aflevering duurt een half uur over de geschiedenis van Milkeef. Ben je fan, Melissa?
1: Hele grote fan, al 30 jaar lang.
0: Aha, voilà, dan moet je zeker naar die podcast beginnen luisteren. Dus dat is een Q-podcast, heet gewoon 30 jaar Milkeef. Dus die kan je overal beluisteren, waar je maar wil. Op qmusic.be, in de Q-app. Maar ook op, Apple Music of Spotify. Of de podcast-app van Apple. Al die dingen, je vindt hem wel.
1: Oké, zal ik zeker doen. Zal ik niet markeren.
0: Heb je al tickets voor hun concert eind deze maand?
1: Ik denk dat ik al een van de eerste was die al tickets had.
0: Heel goed. Voor alle anderen, voor mensen die nog geen ticket hebben. Maarten en Dorothee geven vanaf vandaag tickets weg voor hun concert. Het concert van Milkeef in de Afalsdoom. Melissa, mag ik jou een hele fijne ochtend wensen?
1: Ja, voor u ook. Vincent, bedankt om het bericht nog een keer te herhalen.
0: Heel graag gedaan. Merci. Dag.
1: Dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vanaf vandaag kan je dus tickets winnen voor Milk Inc. in de AFAS Dome bij Maarten en Dorothee. En ik heb gisteren geprobeerd om tickets te kopen voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion en het was me niet gelukt. In het begin was ik nummer 13.888. Dat betekent dus in de wachtrij. Dus er waren 13.888 mensen voor mij. En dan duurde het heel lang. Veel te lang. Dus ik voelde het al aankomen. Maar uiteindelijk waren er dus geen tickets meer. Maar dan werd er meteen daarna een tweede concert aangekondigd. En daar heb ik dan uiteindelijk tickets voor kunnen kopen. Dus ik ben heel blij. Ik ga naar Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion in augustus. Goed jongens, ik wil graag weten wie er meedoet vandaag. Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Zinzi uit Aartselaar, die is onderweg naar zijn werk op Brussels Airport. Hij zegt, ik ben tarmac-operator. Hey Zinzi, heel veel succes vandaag. Kelly uit Deinze zegt, goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Hey Kelly, goedemorgen. Nancy uit Anzigem zegt, goedemorgen Vinnie. Tof dat je tickets hebt kunnen scoren. Kom erbij en dans. Jawel, kom erbij en dans. Kenny uit Wervik zegt, goedemorgen Vinnie, ik ben net vertrokken richting Reims met 28 ton aan stalen platen. La Douce France, hier I come. Mario uit Sint-Niklaas zegt, goedemorgen Vincent, geniet van een lekkere koffie en straks gaan werken. En Chris uit Gerardsbergen die zegt dat de eerste rit al achter de rug is en die is nu al op weg om de tweede te gaan laden. Wauw. Ook nog een berichtje van Deborah.
2: Goedemorgen Vinnie.
1: Hai.
2: We zijn al wakker en we gaan er een farmlab op geven.
1: Heel goed.
2: Iedereen een fijne werkdag gewenst. En groetjes aan alle...

zometeen de foute 128, maar dan heel traag. Een volledig instrumentaal nummer met in de hoofdrol trommels. En je gaat sowieso mee luchtdrummen op je stuur als je in de auto zit. Hoor je zometeen na

0: sterkste stijger in de Q-top 40, Jamie Miller.
1: De foute 128, maar dan heel traag.
0: Ja, bij een normale hitlijst hoor je alle nummers direct na elkaar. Bij mij hoor je elke dag maar één nummer. Vandaag nummer 105. Daar staan twee gasten uit Denemarken. En 25 jaar geleden haalden ze allemaal trommels en djembes uit de kast. En dat bleek een gouden set. Ik heb het over Savri Duo.
1: Nummer 105.

Gisteren zat ik op café, gisternamiddag. En ik was aan de praat geraakt met iemand die er ook zat. En hij vroeg mij wat mijn job was. Dus ik zeg, ik ben radiopresentator, elke ochtend van 4 tot 6. En hij vroeg dan, en ga je dan om 6 uur naar je echte job? Dus ik zeg, maar nee, radiopresentator zijn is mijn echte job. Wat denken mensen dat je doet op je werk en wat doe je echt? Dat is bij mij heel simpel. Mensen denken dat ik maar 2 uur per dag werk, van 4 tot 6 tijdens mijn uitzending en dat ik daarna naar huis ga. In werkelijkheid werk ik tot 1 uur of 12, 1, soms 2. Dus mijn vraag voor jou vandaag is, wat denken mensen dat je doet op je werk en wat doe je echt? Mag je nu laten weten in de Q-app. Vertel me wat je elke dag doet op je werk. En nu back your music.

0: mensen dat je doet op je werk en wat doe je echt? Paige uit Antwerpen die zegt, mensen denken dat ik alleen maar koffietjes schenk, maar eigenlijk ben ik verpleegkundige, brandweervrouw, gastvrouw, entertainer, kinderopas. Zij is stewardess op een vliegtuig. Ja, dat is meer dan alleen maar koffietjes schenken, dat denk ik ook wel inderdaad. Stefan, goedemorgen.
1: Ah, Vinny.
0: Hey, Stefan, hallo. Hallo. Zeg, wat denken mensen dat je doet op je werk?
1: Mensen kunnen niet veel weten van mij als ze mij niet kennen. Hè?
0: Nee, maar goed, als ze jou wel kennen. Je bent heftruckchauffeur.
1: Ik ben heftruckchauffeur in Coca-Cola, ja. Ik zit nu in een nachtclub.
0: Bij Coca-Cola. Dan denk ik dat je de hele dag lang Coca-Cola drinkt.
1: Nee. We kunnen wel alle dranken van cola drinken, maar het is niet altijd cola. Het is soms water ook. Dus,
0: Oké. Het is misschien wel gezond om af en toe iets anders te drinken.
1: Tuurlijk. Al die suikers is niet goed, hè.
0: Maar als je heftruckchauffeur bent, dan verplaats je paletten. Is het zoiets?
1: Ja, dus de chauffeurs komen met de blikken van de fabriek bij ons binnen. En wij lossen die. En dan gaan die bij ons in ons magazijn en die worden dan op de lijn gezet om af te vullen.
0: En daar ben je nu op dit moment mee bezig?
1: Ja, ik ben nu een chauffeur aan het lossen.
0: Ah, en elke keer in de nacht ook? Je werkt altijd in de nacht?
1: Ik werk in drie ploegen. Vroege, late en nacht, maar ik probeer zoveel mogelijk nacht te doen. Dus,
0: Oké. Ja, verdient meer, hè? Ja.
1: Ook, ja, maar het is voor mij voor mijn gemoedsrust is het gemakkelijker in de nachtwerk. Het is niet zoveel controle.
0: Nee, dat is absoluut waar. De baas is er nooit.
1: Ja,
0: dat is,
1: ja,
0: dat is hier ook zo.
1: Ik vind het al 4 tot 6, dus ja,
0: absoluut.
1: Geen baan,
0: hey, merci, Stefan. Fijne ochtend.
1: Goed, geen probleem. Dat vind ik.

0: Deze namiddag is je laatste kans op een plek op de Q-guestlist van Miley in LA. Luister dus naar Vincent Live tussen 4 en 7.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En daar brengt ze sowieso haar nieuwe single, hè? Die heet

0: Als ze zeggen waar ik werk, zeggen ze niet al te veel.
1: Nee, dan denken ze dat je niks doet op je werk.
0: Ja, ze zeggen toch wel ambtenaren, hè.
1: Oh ja, maar wat doe je eigenlijk echt? Wat is je echte job?
0: Onderhoud de herstelling van de sporen.
1: Ah, oké, dus bij Infrabel is dat dan?
0: Ja.
1: En wat houdt dat dan in? Wat doe je de hele dag? Of nacht?
0: Ja, vooral veel nachtwerk, hè. Onderhoud de herstelling van de dag, ja, kun je eigenlijk weinig doen buiten wat voorbereidingen, hè.
1: En heeft dat dan te maken met dat er dan overdag treinen rijden?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ah ja, dus dan alle dingen die moeten veranderd worden aan de sporen, dat moet 's nachts gebeuren. Tuurlijk.
0: Ja.
1: Wat heb je bijvoorbeeld afgelopen nacht gedaan?
0: Bijstand bij de vernieuwing.
1: En wat betekent dat?
0: Ja, dat was soms bijstand moeten gaan verdienen bij die mensen om die mee te helpen, rode borden en zo te plaatsen.
1: Oké.
0: De instelling af te bakenen en een kraan op te zetten.
1: Alright, kom meer bij kijken dan je denkt, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, merci Glenn, fijne ochtend.
0: Ja.
1: En dan nog even naar Mario uit Sint-Niklaas. Dag Mario, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Denken mensen dat jij doet op je werk?
2: Ik werk bij de ophaling van de vuilkaars. Ik doe papier, karton, PND, GFT en snoeihoudophaling.
1: Oké, dat doe je allemaal. En als je dat tegen mensen zegt dat je bij de vuilkaar werkt, wat denken ze dan dat je doet?
2: Dat je gewoon loopt achter de vuilkaar.
1: Dat je gewoon een beetje loopt achter de vuilkaar, ja. Terwijl het veel meer is dan dat. En het is ook echt zwaar werk, hè, want sommige vuilzakken zijn toch echt zwaar. Hè.
2: En de containers, hè, papier.
1: Ah ja, voilà, inderdaad, ook containers. Ja,
2: dat bestaat dus.
1: Ja. Dankjewel, Mario.
2: Oké, dag.

werk en ze hebben gelijk. Hey, dankjewel, Thomas. Een heel erg goedemorgen. Het is de start van een nieuwe maand. Het is 1 oktober vandaag. Gisteren was het de internationale dag van de podcast en hebben Maarten en Dorothee een nieuwe Q-podcast gelanceerd. 30 jaar Milk Inc. over de geschiedenis en het succes van Milk Inc. En vanaf vandaag kan je tickets winnen voor hun concert eind deze maand in de AFAS Dome. Freddie Mercury, die ken je. Dat was de legendarische zanger van Queen. Die is al bijna 35 jaar geleden overleden. En er worden verschillende voorwerpen van hem geveild vanaf vandaag. Een piano bijvoorbeeld. Vandaag is er een nationale testdag van B-Alert. Zo'n B-Alert, dat is een bericht dat kan worden uitgestuurd bij een noodsituatie. Dus de kans bestaat dat je vandaag een bericht krijgt, maar dat het, dan weet je dat het een test is. Dan weet je dat het werkt als je zo'n bericht krijgt. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

voor die B-Alert, je moet je daarvoor inschrijven. Je krijgt dat niet sowieso. Je moet je inschrijven op bealert.be. En ik denk dat ik dat gedaan heb een paar jaar geleden. Maar ik ben niet zeker. Ja, we zullen het zien, hè, vandaag.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens zijn vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers en spelers te beschermen, zegt de overheidsdienst Economie.
2: Vroeger waren er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En zij moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert dat onderzoek samen met Finland. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaring in het westen en centrum van het land, maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden vandaag. Morgen en in het weekend vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, smakelijk als je aan het ontbijten bent. Zometeen Taste van Sabrina Carpenter. Na Bruno Mars.

Gisteren ben ik langsgegaan bij ons oma en ons oma is 102 jaar en ze heeft mij een nieuw woord geleerd. Zal ik je straks nog vertellen. Een synoniem voor nazomer. Eerst gaan we samen zingen, want er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: meer dan je denkt.
1: Zoals Zenzi uit Aartselaar. Dag Zenzi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Zenzi, waar ben je op dit moment?
2: Ik ben nu op mijn werk.
1: Ah, en in een kamer met heel veel lawaai, toch? Er zitten veel, collega's
2: zit,
1: van jou.
2: Ik zit in de... Wij noemen dat ons kot hier.
1: Ons kot, ja. En waar is dat kot? Ah ja, op Brussels Airport dan.
2: Ja, op Brussels Airport.
1: Ja, en nu zijn jullie nog even gewoon aan het praten met elkaar, koffie aan het drinken, om dan zo meteen te beginnen werken.
2: Inderdaad.
1: En kan je even uitleggen wat je doet, Zenzi, op Brussels Airport?
2: Ik los laatste vliegtuigen.
1: Wat zeggen ze, de collega's?
2: Ja, ik moest een goeiendag zeggen.
1: Ah ja, goeiendag collega's van Zenzi, hallo. Oké, dus jij lost en laat de vliegtuigen.
2: Ja, dat klopt. En soms ook met de collega's ga ik ook mee pushen. Ik doe een beetje van alles.
1: Maar wat betekent dat pushen?
2: De vliegtuigen vannacht naar de taxi wil brengen en naar de runway.
1: Een belangrijke job, hè, Zenzi? Ja. Want als het fout loopt, dan loopt het fout, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Jij bent ook verantwoordelijk dan voor de bagage van mensen?
2: Ja, een deel wel.
1: Dus als een bagage, als een valies kwijtgeraakt, dan zou dat wel eens jouw schuld kunnen zijn, of niet?
2: Dan kan dat inderdaad mijn schuld zijn.
1: En dat proberen we te vermijden, hè? Ja,
2: inderdaad. We doen ons best om alle bagage in het vliegtuig te krijgen.
1: Ja, maar daar ben ik zeker van. Met hoeveel zijn jullie? Hoeveel collega's heb je?
2: Toch wel. Ik doe meestal ochtendshiften, maar we zitten met heel veel werknemers.
1: Oh ja, jullie werken in ploegen uiteraard, want er zijn vliegtuigen de hele tijd. Elk uur van de dag zijn er vliegtuigen. Oh man, toch. En ze vliegen allemaal boven mijn hoofd, boven mijn appartement. Oh, zot word ik er soms van. Maar goed, Zenzi, dankjewel. Ik wens je een hele fijne ochtend. De groeten aan alle collega's.
2: Dankjewel.
1: Dag.
2: Dag.
1: Yo.
2: Dag.

0: morgen.
1: Shelly Roll en I'm Good. Wim uit Arendonk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Vinnie.
1: Wim, je hebt een vraag.
2: Ja, Samson nummerken, hè?
1: Ah ja, donderdag, Samsonderdag. Ah ja, dat is goed.
2: Ja.
1: Goed, ja, we smijten het dan in de groep. Welke Samsung Classic wil jij graag horen zo meteen? Laat maar weten in de Q-app. Dankjewel om eraan te denken, Wim.
2: Oké, goed, dag.
1: Yo. En nu Shaggy bij Q-Music.

0: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dansend op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zou mee te springen.
0: 30 jaar lang.
3: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
5: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met

0: better with you.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of

0: Magnetic en de Bauza. Omar uit Antwerpen, goedemorgen.
1: Hey Vincent, goedemorgen.
0: Hey, donderdag. Ja, Samsonderdag. Wat mag het zijn voor jou?
1: Voor mij de Samsung Rock graag.
0: De Samsung Rock, je bent absoluut niet de enige die je doorstuurde. De Samsung Rock heb ik nog niet gedraaid, hè. De voorbije weken. En dat begint natuurlijk met de vraag, hebben jullie er zin in? En dan zeg jij, Omar...
1: Ja,

Donderdag is Samsonderdag en dat zal zo blijven tot iemand het vergeet. Dus ik leg de verantwoordelijkheid volledig bij jullie. Een nazomer heet tegenwoordig een Indian Summer, wat compleet belachelijk is, want vroeger heette dat een oude wijvenzomer. En gisteren kwam mijn oma met nog een andere naam op de proppen. Die zal ik zo meteen vertellen.

0: by somebody else.
1: Vorige week hebben we mooi weer gehad en deze week ook al. En maandag mooi weer, dinsdag 28 graden. Gisteren was ook niet verkeerd. En dat wordt dan een nazomer genoemd. Of met een schoon Vlaams woord van tegenwoordig, Indian Summer. Want we vergeten alle schone Vlaamse woorden en vervangen ze dan door Engelse woorden. Zo weinig creatief zijn we dan. Een tof synoniem van nazomer is oude wijvenzomer. Dat wist ik al. Maar gisteren was ik op bezoek bij ons oma. En ons oma is 102 jaar, dus die weet heel veel. En ze zei dat de nazomer in oktober ook wel eens Theresicuszomer werd genoemd. Omdat 1 oktober de naamdag is van de heilige Theresia en 15 oktober is de naamdag van een andere heilige Theresia. Dus als het mooi weer is tussen 1 en 15 oktober, dan is dat een Theresicuszomer. En op school had ze daar ook een liedje over geleerd. Maar dat moet je weten, als je 102 jaar bent, dan zat je dus op school in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat is lang geleden. En ze zongen liedjes 3 dagen per week in het Nederlands en 3 dagen per week in het Frans. En er is dus een liedje over de heilige Theresia. En Ozoma heeft het voor mij gezongen, een liedje dat ze heeft geleerd toen ze jong was, zo'n 90 jaar geleden.
2: Dat was een zonder invoegen als wij rond waren. Als wij jong waren, hè. Theresica. Theresa bleef vaillante, aujourd'hui rayonnante. C'est nos années, Jésus, et rien de plus.
1: Mooi, hè. Theresicuszomer, een nazomer tussen 1 en 15 oktober. Een woord dat eigenlijk nooit verloren mag gaan, vind ik. Summertime sadness wordt dan Theresicuszomer sadness. Dit is Lana Del Rey bij Q Music.

mijn oma, ze kan goed zingen, hè. Treseke Sommer, Sadness, Lana Del Rey. Zometeen goed nieuws voor fans van Suzanne en Freek. Goed nieuws voor fans van K3. En ook nog goed nieuws voor fans van Miley. Vertel ik je zometeen na tijdens Swims en Mr. Know-It-All in de vroege ochtend van Q-Music.

0: vijf over half zes. Een heel erg goedemorgen. Het is donderdag 1 oktober 2026. Vandaag brengen Suzanne en Freek een nieuwe single uit. Dus die ga je hier zeker nog wel horen bij Q-Music. Een nieuwe maand en dat betekent het moederschapsverlof van Marten van K3 is voorbij. Vanaf nu maakt ze weer deel uit van K3 en Klaasje opnieuw niet meer. Als je nog kans wil maken op een plek op de Q-guestlist van Miley in L.A., dan heb je deze namiddag een laatste kans bij Vincent Live tussen 4 en 7. En wij zorgen voor alles. Hotel daar, vervoer naar daar, dus de vlucht. En ook natuurlijk de plek op de Q-guestlist van dat concert. En hoe zit het met het weer vandaag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint met regen in het oosten, opklaring in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen. Maximaal rond 20 graden vandaag. Morgen en in het weekend vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Sounds better with you. Vincent van Geel.

0: gisteren was er die ticketverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. En het was me in eerste instantie niet gelukt om tickets te kopen. Toen ik begon, waren er 13.888 mensen voor mij in de wachtrij online. En dus toen dacht ik al, ja, het gaat uitverkocht zijn nog voor het aan mij is. En dat was ook effectief zo. Maar er werd dan heel snel een tweede concert aangekondigd. En dan heb ik me meteen in die wachtrij gezet. En kijk, de tickets zijn binnen, dus Dorothee en ik gaan naar Clouseau. De vrijdag, dus het tweede concert. Heidi uit Kortemark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is jou ook gelukt?
1: Ja, dat is mij ook gelukt.
0: Heel goed, dan zien we elkaar in het Koning Boudewijn Stadion die vrijdag.
1: Oké.
0: Doei.

Love. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus alles wat je wil zeggen is nu welkom. Een bericht voor het thuisfront bijvoorbeeld, dat je onderweg bent naar huis na de nachtshift. Of een berichtje voor je man of je vrouw omdat je net vertrokken bent en hij of zij nog niet wakker was toen je bent opgestaan. Alles wat je wil zeggen stuur je nu door in de Q-app. Zometeen de Q-topschijf Patient Zero van Taylor Swift. Eerst Snap and Rhythm is a Dance.

0: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
1: Daar gaan we. Katrien zegt goedemorgen Vincent. Zoals iedere morgen starten we de dag tussen onze koetjes. Margriet zegt goedemorgen. Bijna weekend werkt ze. Iedereen vandaag. Jens uit Laanaken zegt goedemorgen België. Goedemiddag Bali, Indonesië. Ik wil graag de groetjes doen aan iedereen die thuis in België is. Van wafelbakker Jens van Laanaken. Sandra uit Zwevegem zegt goedemorgen Vinnie. Nog 7 uur en mijn werkdag zit er weer al op. Dan nog een berichtje van Jiri uit Antwerpen. Die zegt, hey Vincent, goedemorgen. Ik ga vandaag naar Luxemburg om tabak in te slaan. Francis uit Jabbeke zegt, laatste dag werken en dan verlengd weekend. Met mijn vriendin en haar neven en nichten, let's go. Cindy uit Pelt zegt, goedemorgen. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis van Leuven voor een onderzoek. En ons moedertje vergezelt mij. Merci, moetie. Sylvia uit Nieuwerkerken zegt, op weg naar laatste stagedag in mijn laatste jaar verpleegkundige. Robbie uit Oudenburg zegt, Kevin, Borm en Birgen van Afval Alternatief, voorzichtig op de baan, hè. En Bram uit Isegem zegt, dikke proficiat aan mevrouw Kati, vanaf vandaag officieel met pensioen. Kijk, zo gaat de tijd heel snel, hè.

Gisteren hebben Maarten en Dorothee een nieuwe Q-podcast gelanceerd. 30 jaar Milk Inc. De geschiedenis van Milk Inc. in 7 podcastafleveringen. En vanaf vandaag kan je bij Maarten en Dorothee tickets winnen voor hun concert eind deze maand in de AFAS Dome. Met andere woorden, Maarten en Dorothee komen eraan.

0: Een hele goede morgen. Nieuws van 6 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en mentaal minder weerbaar dan de oudere generaties. Dat blijkt uit een bevraging van Ziekenfonds Helam. Vooral 55-plussers vinden hun jongere collega's minder weerbaar. Die geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk ervaren. Volgens experts komt het vooral doordat jonge werknemers geleerd hebben om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Want die houden zich niet altijd aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt de overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
0: Dat is een goed idee. Ik zit daar zelf ook mee te struggelen. Ik krijg echt om de 2 weken... Oh, papa, minecoins. Papa, mag ik dit, deze uitbreiding, deze expansion? En ik leg hem dat dan helemaal uit, dat die mannen dus op die manier
1: ja,
0: in
1: proberen,
0: onze broek zagen. Ja, maar ja, de spel is van 2009. Die guys die kunnen moeilijk... Ja, die moeten hun geld blijven verdienen. Ze zijn nu ook een pretpark aan het bouwen in de UK. Een Minecraft pretpark.
3: Dat heb je met een boek niet voor, natuurlijk. Hè.
0: Nee.
3: Zoveel gedoe.
0: Maar dan zegt hij zo, ja, 6 euro. En dan praten die mannetjes. Dan denk ik, ja. Dan heb ik hem die 6 euro gegeven en nu leert hij wel Engels. Dan vraagt hij constant, wat wil dat woord zeggen, wat wil dat woord?
1: En nu wil hij naar dat pretpark.
0: Ja. Gaan we nog geld kosten, die Minecraft. Hè? Dat is... Hij toont mij altijd filmpjes van, oh papa, hier, kijk, ze zijn het aan het bouwen, blablabla. Ik vind het goed dat ze zich daarmee bezig
1: houden. Ja, er loopt dus een onderzoek
0: naar. Ja.
1: Een luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël. Zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak gisteren tijdens een vlucht een piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël ging daarna wel uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om dat vliegtuig te laten neerstorten. Veel wolken vandaag, af en toe regen, ook tot 20 graden. Morgen en dit weekend blijft het droog met wat zon en maximaal rond 21 graden.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: De Die Die Donderdag is hier. Die is trouwens veelbelovend.
4: Music. Maarten en Dorothee.
0: Jens Die Die is onderweg.
3: Jens, wat? Die...

0: zag al langs een foto van een Fransman die op de foto ging met iemand die al, ja, volgens mij toch een paar dagen op straat had geslapen. Zo leek hij, zo zag hij er toch uit. Maar het was een van de gasten van Daft Punk. Die lopen zo echt heel schoffel. Liep die zo door de straten van Parijs, was het, denk ik. Ja, dat
1: was gewoon een random iemand die een selfie daarmee had genomen.
0: Ja, omdat hij die toch had herkend. Hè. Maar ja, eigenlijk blende die in, hè, met die masker.
1: Is dat daarom dat je ook zo undercover gaat in het weekend met zo...
2: Het is donderdag 1 oktober.
1: Het vallen de shorts en petten en sandalen met kousen in.
0: Dat valt net meer op.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Twee iconische duo's in de krant vanochtend. Clouseau gaat al zeker twee keer in het Koning Boudewijnstadion optreden volgende zomer. En die beide concerten, ja, die waren gisteren meteen uitverkocht.
0: Hoppa.
1: En in het nieuwsblad Milk Inc. vult eind oktober de AFAS-doom een paar keer. Daar vieren ze 30 jaar Milk Inc. En daarom is er ook een nieuwe Q-podcast. Elke aflevering gaat over een hit uit 30 jaar Milk Inc. Dus ze vertrekken van de hit. En dan gaat het over hoe het in die periode met hen ging, hoe die hit tot stand is gekomen.
0: Het is een beetje zoals de 10 meest gegoogelde vragen. Die hit is een soort van ankerpunt, maar eigenlijk is het gewoon een gesprek over... Ja, dat kan over van alles gaan natuurlijk. Hè. Niet enkel over die hit, hè.
1: Nee, klopt. Was, ja. Kan je beluisteren in je favoriete podcast-app.
0: Het is vandaag trouwens nationale testdag voor Be Alert. Dat je het weet, dat is het alarmsysteem van de overheid dat jou waarschuwt bij noodsituaties zoals stormweer, brand, kan van alles zijn, grote stroompannen, dat soort dingen. Als je ingeschreven bent, kan je een sms'je, telefoontje of een mail krijgen vandaag. Als je ook zo'n waarschuwing wil bij een echte noodsituatie, je kan je gratis inschrijven via bealert.be. Ik heb dat voor thuis en voor Vilvoorde. Omdat dat zo de twee plekken zijn waar ik het meeste ben.
1: Ah, had ik nog nooit over nagedacht. Ik heb het gewoon ook voor Brussel, voor bij mij thuis, maar niet voor Vilvoorde, denk ik.
0: Ah ja, we zijn hier toch vaak. Dus ja, dan is het toch logisch.
1: Het is super logisch. Ja. Ik had er gewoon nog nooit aan gedacht.
0: Ah, bij deze, een reminder.
1: Vanochtend ook een verhaal in de krant over Sabine de Pre. Zij was 37 jaar. Ze was manager, had een goede job. Mama van 3 kinderen toen ze borstkanker kreeg. En dat die ziekte tot lang erna haar brein zou aantasten, dat had ze helemaal niet verwacht dat dat zo in elkaar zat. Ze moest bijvoorbeeld wekkers zetten om niet te vergeten dat ze haar dochter nog moest gaan halen. Of haar medicatie vond ze dan plots terug in de diepvries. En ze heeft nu een nieuwe gratis app gemaakt, waarmee ze dus andere Vlamingen wil helpen die ook een chemobrein hebben, zo noemt ze het.
0: Oh.
1: En Claro, zo heet de app die je kan helpen met reminders en zo.
0: Ja, ik ben voorstander, ik ben een technologielover, dus dat soort dingen, dat kan mensen heel erg helpen. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Wist dat niet, dat je zo van dat herstel en van het vechten tegen zo'n ziekte, dat je daar zo... Dat je geheugen daar zo van kan.
1: Wist ik ook niet, ja.
0: Bijna de helft van de Vlamingen drinkt nooit of bijna nooit alcohol. Er is een duidelijke daling tegenover 4 jaar geleden. Dat is veel, hè? Bijna de helft. Kom op tegen kanker heeft dat onderzocht. Minder of geen alcohol drinken wordt nu steeds normaler. Wij ervaren ook minder druk om een verantwoording af te leggen als je niet drinkt. En ik denk dat wij dat als millennials dat toch aan de lijven hebben ondervonden.
1: Ah, ja, zo. Het omgekeerde
0: 2008,
1: dan.
0: 2019, ja. Als je dan op café ging. Oh ja, kom op, pak troekje. En dan nu is dat, ah ja, nee, ik drink niet, ah ja, ça va. Allee, bedoel, dat is heel normaal geworden.
1: Maar het zijn heel veel dingen die daarin samengaan, hè, wat jij nu net zegt. Maar ook, er zijn veel meer alcoholvrije opties.
0: En lekkere, hè.
1: Voilà.
0: Die van Shoef is ook goed, de 0,0, heb ik gisteren gedaan.
1: Ja, die heb ik nog niet geproefd.
0: Ja, heel lekker. Ja,
1: ja, ik vind het wel, wat ik nog lastig vind, want ik ben er ook wel heel bewust mee bezig, wat ik lastig vind is echt zo in een bruin café zitten.
0: Ja.
1: En dan niet een biertje bestellen.
0: Ja, dat is zo, het ziet echt er wel hetzelfde
1: in
0: uit.
1: In mijn hoofd link ik dat zo aan. Oh, café, lekker biertje.
0: Maar dat
1: we
0: is
1: drinken
0: het.
1: Erin.
0: Het zit in je hoofd,
1: natuurlijk.
0: Gewoontes. En dat kan je makkelijk omturnen. En dat zijn veel mensen dus nu aan het doen. Onder meer inderdaad met die alcoholvrije alcohol.
1: Echt heel goed. Bijna de helft drinkt nooit of bijna alcohol. Wauw.
0: Ja, als je ziet, het zorgt voor verkeersslachtoffers, familiaal geweld, ziektes, dood. Ja, dan is dat misschien nog geen slechte evolutie.
1: Voilà,
0: natuurlijk.
1: Bij deze een sfeervol begin van de donderdag.
0: Yay, na een paar warme dagen en onweer vanochtend. Een druilerige ochtend. Nog altijd zacht, maar een beetje herfstig. Een dekentje van country is dan wel heel erg welkom.

0: You did not sign up for this. Yeah, I try. Goeie muziek van Judith. En haar debuutalbum Panic First. Verschijnt morgen vrijdag 2 oktober. Panic First is ook al een intense titel natuurlijk. Ik weet niet wat dat zegt over Judith, maar... Dat is toch een intense titel. Panic First.
1: Ja, misschien heeft het iets te maken met hoe ze dat album heeft gemaakt. Of zo. Ja, ik weet het niet. Hè. Ook Willem heeft daaraan meegewerkt aan dat album. Die ken je misschien nog als onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen en van de muziekbingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: We kunnen het hebben over die Panic First, want morgen brengt hij ook Judith mee, deze hit van Clouseau. Daar gaat ze. Moet country worden. Dus zeer benieuwd hoe dat gaat klinken. Resultaat morgen 7:45.
1: En vandaag hebben wij de OG's in de show, Koen en Chris Wouters. Hun show in het Koning Boudewijnstadion was gisteren in een half uur uitverkocht.
0: En het is zo grappig, die mannen kunnen dat dan zelf zo precies niet geloven, hè?
2: Ja, we hebben dus een Koning Boudewijnstadion uitverkocht, blijkbaar.
3: Dat is niet te geloven, dat is niet te bevatten.
2: Dankjewel.
3: En het fijne nieuws is, geen paniek als je er nog niet in geraakt bent, want we gaan meteen een tweede show die we stiekem van gedroomd hadden, in verkoop zetten.
2: Vrijdag 6 augustus.
3: Hey, we hebben een stadion uitgekocht,
1: maar... Maar dus ja, ook dat tweede concert, 6 augustus, was meteen uitverkocht.
0: Gaan ze dan weer een filmpje maken?
1: Ja,
0: allee,
1: wat,
0: het tweede stadion.
1: Wat met de mensen die nog geen ticket hebben? Ze zijn ook aan het bekijken, ja, kunnen we er nog een bij doen of niet? We gaan het hen vragen, iets over 8.
0: Op de laatste dag van september, gisteren, is het gebeurd. Matthias Diependalen heeft het Vlaams parlement toegesproken.
4: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Septemberverklaring. De Q-musical.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
5: Jij bent de slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
10: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet? Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
12: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In de thee.
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is loesje.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vonderbouwideeën.be.
17: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
20: Nu ook in je Maxizo-winkel.
21: Hallo!
20: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Sleep Life.
23: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
24: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
25: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
26: Xina.
25: Info in je winkel of op xina.be.
27: Q. Music.
28: Maarten.

0: Omi en cheerleader, 6:55. Wat wist jij 86.400 seconden geleden nog niet en nu wel? Wat ben jij de voorbije dag te weten gekomen? Laat dat weten in de Q-app.
1: Ja, in de Q-app zijn ondertussen heel veel mensen blij met deze herfstige ochtend. Tom uit Antwerpen die stuurt ook een berichtje in de Q-app.
2: Hey Maarten en Dorothee. Ik was gisteren zo blij dat de winterperiode, herfstperiode er stilletjes aan aankomt. Er was gisteren terug beuling terug in de winkel. Ah, zo van genoten gisteren. Beuling met appelmoes. Voor degene dat beuling niet kennen, zwarte pens. Die in de zomer niet te verkrijgen in de winkel waar ik meestal ga. Maar vanaf gisteren terug wel. Ah, zalig.
1: Oh, je hoort zo echt het smakelijke geluk, hè.
0: Ja.
1: Met, oh, en dan zo mijn rode koolstoemp.
0: Mm. Een man die content is met kleine dingen, dat vind ik mooi. Dat is ja, het geheim, denk ik, van een lang en gelukkig leven.
3: De Q-Musical met Born en Arne.
0: 1 oktober vandaag op de valreep was het gisteren dan toch tijd voor de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Minister-president van Vlaanderen Matthias Diependalen heeft de deadline maar net gehaald. Onze muzikale hofnarren hebben hun deadline wel met verve gehaald.
3: Born en Arne presenteren Septemberverklaring, de Q-Musical. Onze Vlaamse politici hebben nog niet kunnen genieten van een welverdiende nachtrust. Want de septemberverklaring bleek alweer een zware bevalling.

worden dus genomen tijdens uitputtende onderhandelingen in het holst van de nacht. Maar moet dat echt 's nachts? Kan je niet gewoon wat vroeger beginnen en beter plannen? Nee, het is lekker macho en

0: nooduitgang van Meteor. 6:58. Een hele goede morgen. Dank je om te luisteren. Het is hoog tijd voor het korte nieuws. Delphine, vooraan in jouw nieuws. Jonge werknemers zijn blijkbaar minder mentaal weerbaar.
1: Dat vinden toch 2 op de 3 Belgen, ja. Vooral 55-plussers geven dat aan, dat ze hun jongere collega's vaak overgevoelig vinden. De jongeren vinden zelf ook wel dat hun generatie meer mentale druk ervaart. En meer dan de helft van hen vindt ook dat er te weinig aandacht is op het werk om burn-outs te voorkomen. Volgens 2 op de 10 jonge werknemers, 3 op de 10 jonge werknemers ligt bij een burn-out trouwens die verantwoordelijkheid bij het werk zelf. Bij de 55-plussers vinden 4 op de 10 dat. En in onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie eigenlijk van de noodwet van vorig jaar. Omdat die blijkbaar niet volstaat om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Er zijn nog altijd 2661 plaatsen tekort. En door die nieuwe wet krijgen er nu bijvoorbeeld meer veroordeelden een enkelband. Er worden meer gedetineerden zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar een land van herkomst. En ook minder geïnterneerd. Dus mensen die bijvoorbeeld ontoerekeningsvatbaar zijn, mogen in de gevangenissen belanden. En het weer, we krijgen veel wolken vandaag, af en toe ook regen en het wordt 20 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg 11 minuten extra richting Brussel E40. Tussen Aalst en Ternat ook 11 minuten erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra.
0: De geniale Fateless sample komt eraan na ja, toch wel wat inspirationele... Food for thought. Het is echt zo dat je denkt van, ja, eigenlijk is dit wel van toepassing op mijn leven.
2: Oké.
0: Ja? In de doordink. Niet in mijn leven persoonlijk, maar ik denk dat iedereen dat wel voor zichzelf kan bedenken zometeen. Als ze luisteren naar de doordenker.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's doordenker.
2: Lach om het verleden. Leef in het nu.

0: Bibi Rexha en Faithless. Goedemorgen, 7 over half 7.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: Tickets voor Forever, de show van Lil Kink in de Avansdome. Reggie heeft zijn gitaar meegenomen. Hij zorgt voor een spelletje om die tickets weg te geven. Vanochtend spelen wij tussen 8 en half 9.
2: Wij maken ook ruimte voor de vraag waarvan je dacht dat we ze nooit zouden stellen. Hoe komt het dat eeuwenoud zout toch een vervaldatum heeft?
0: De teletijdmachine van Jens de Donker is klaar voor een nieuwe tijdreis. Wij zijn dat zelf ook. Jens wandelt binnen net na 7:30.
2: Sowieso, we zeiden het al, ook nog Koen en Chris Wouters bij ons in de show iets over 8.
0: En wat wist je 24 uur geleden niet en nu wel? Bijvoorbeeld aan hoeveel hits Benny Blanco heeft meegewerkt. Benny wie? Kent je Benny niet? Wij gaan nu Benny beter leren kennen. Eerst de Jonas Brothers.
2: Okay. Ja. Ja.
1: Eén topartiest. Eén wereldstad.
3: Los Angeles.
1: En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live.
3: Q-music.
1: Q.
3: Sounds better
1: with you.
4: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina, ja aan je dromen.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
14: Op, alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Hier Pipa de kat.
16: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
15: Hallo, beste katten en honden.
16: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
15: De dierenwinkel met de lage prijzen.
16: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
15: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
16: Ze zal het wel doorkrijgen.
15: Tot binnenkort.
17: Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Goed voor het beestje?
16: Goed voor het baasje.
19: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
2: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immos Koopman!
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
15: Panzers for Life!
19: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
1: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
1: Voorwaarden op leonidas.com.
5: Hey, we're the Jonas Brothers.
3: And you're listening to Q Music.
1: Maarten en Dorothee.

0: Jonas Brothers. Goedemorgen, 7:15.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Aan hoeveel hits Benny Blanco heeft meegewerkt. De Benny, dat is een Amerikaanse muziekproducer. Getrouwd met Selena Gomez. Veel krollen. Echt heel veel.
2: Krullen bedoel je?
0: Krullen, ja.
2: Ja.
0: Krollen. En een, zo'n zwarte stoppelbaard. Zo ziet er een beetje showvol uit, maar... Ja, dat is niet normaal. En dat is ook pijnlijk. Even oud als ik ben, ongeveer.
2: En wat is dat daar pijnlijk aan?
0: Als je kijkt wat hij allemaal al gepresteerd heeft, ook op heel jonge leeftijd, wat hij allemaal al gemaakt heeft. Dat is onwaarschijnlijk. Deze heeft hij meegemaakt. Dat is Ed Sheeran met Justin Bieber. Maar dan Ed werkt heel vaak samen met een Benny. Dus hier ook. Al vieren. En wat zo wonderlijk is aan deze Teenage Dream, dat is begin jaren 10. En dan was een Benny dus ook nog heel jong en die wist niet hoe hij het tempo van zijn muzieksoftware hoger moest zetten. Dus in beginjaren, alle hits die hij gemaakt heeft zijn 120 bpm.
2: Hey, maar dat album van Katy Perry is een doodvermoeiend album, ja? Want overal zit die kick de hele tijd.
0: Ah ja? Maar een Benny wist ook niet hoe dat de muziek deftig moest maken.
2: Maar ja, wel... Grote hit.
0: Maar dat is toch prachtig dat je dan toch zegt, maar ik ga het toch doen. En dan, ja, zo, niet van, ik kan het nog niet. Nee, gewoon, hup, doen. En dan... En iedereen wou met een Benny werken.

0: ook vrij aan het begin van zijn carrière. Ik word er heel gelukkig van, omdat je hoort hem beter worden terwijl hij wereldhits maakt. Dat is zo wonderlijk en zoveel inspiratie, vind ik dat.
1: Ja, dat is ook wat Q-luisteraars al een aantal jaren mogen meemaken. Hè. Ze horen jou.
0: Maar dat is toch echt
1: doen
0: waar.
1: Om beter te worden.
0: Dat is toch echt waar.
1: Dat is echt waar. Ja, echt een zot lijstje.
0: Worden allemaal beter, ja.
1: En dan moeten we ook

0: school ook wel. Hè. Ik ben vroeger in Opwijk wel naar school geweest. Ah. Dat is in Dendermonde en ik woon er in Lebbeke. Dus het is ook een optie geweest. Dat is inderdaad een hele grote school. En waarom specifiek Hoefalize? Wat gaan jullie daar doen?
1: Gisteren hebben wij bijvoorbeeld al het terrein verkend. En vandaag gaan wij onder andere een bostocht doen, taalspel spelen en wetenschapsproefjes doen.
2: Maar dat is dan onderverdeeld. Het is niet dat je met 500 man een wetenschapsproef gaat doen. Nee.
1: Nee, dat klopt. Wij zijn onderverdeeld in twee teams eigenlijk. En terwijl het ene team bijvoorbeeld vanochtend ochtendgymnastiek heeft, gaan de andere ontbijten en daarna wisselt het om.
2: Zeg, hoe was de nacht?
1: Voor ons vrij kort, maar goed geslapen.
2: Ja, ja, is dat dan nog feestje met de leerkrachten of toch snel bed in?
1: Dat begint met een nabespreking met de leerkrachten, ja, maar daar wordt zeker nog wel een hapje gegeten en iets gedronken.
0: Oh, ja, ja, ja. Wel, het waren de appetjes gisteravond.
1: Het waren frituurhappetjes en een kaasplank.
0: Oh, my.
2: Daarvoor alleen dan zouden mensen ze meegaan naar Hoefalize.
0: Toch?
2: Heerlijk.
0: Ja. Oh, ja. Ja, dus het worden waarschijnlijk nog korte nachtjes en pittige dagen. Maar het is wel heel cool dat jullie dat doen. Hè? Want ja, je moet toch maar met 60 mensen dat doen. Je daarvoor inzetten om die 500 leerlingen zo'n leuke tijd te geven. Dus dat is wel heel cool, Hannelore.
1: Ja, dat vraagt veel organisatie. Maar wij doen dat met heel veel liefde voor onze leerlingen.
2: Ja, daar zijn we van overtuigd. En het weekend is toch een beetje rustig, hoop ik.
1: We proberen.
2: Zorg maar voor genoeg.
0: Ja, stel je voor, nu zo 5 brunchen en nog hier en daar.
2: Ja, ja,
0: amai.
2: Het is erom.
0: Maar het zal misschien sowieso rustiger zijn dan met 500 leerlingen op reis zijn. Dat is misschien ook waar.
1: Dat is zeker.
0: Hannelore, veel succes en vooral heel veel plezier. Salut, hè.
1: Salutjes.

0: Choosin Texas. Goedemorgen. Op 4 augustus volgend jaar staat Clouseau als eerste Belgische groep in het Koning Boudewijnstadion. Dat concert was gisteren supersnel uitverkocht. Ze deden er meteen een tweede bij op 6 augustus, ook meteen uitverkocht. En ze bekijken met de organisator of er nog een derde show bij komt. Wordt het 3 op een rij of nog zotter?
1: Q-Q-Music. 4 op een rij.
0: 2 dagen op rij, 4 op een rij. Het is echt zot. Miel uit Zulte deed mee op zijn 10e verjaardag. Het was, denk ik, nee, ben ik zeker, de meest enthousiaste kandidaat ooit in dit spel.
2: Zon, licht.
0: Oh! Oh! Zijn die serieus?
2: Ik was echt warm aan het denken.
3: Ja! Weetje, kom aan, Dorothee.
2: Ja, het is heel erg, maar ik had eigenlijk gehoopt dat deze fout misschien was een keer minder vreselijk, maar oké.
0: Kom aan, Miel, wat is je gevoel?
3: Goed, voorlopig.
0: Goed, hè. Leraar.
4: Oh, kom aan, Ella. School.
0: Miel!
3: Ja!
0: Kom aan, Miel! Let's go!
3: Let's go!
2: Oh, wij hebben wat een pakken van mijn hart.
0: Miel! Het is gebeurd, jongen.
3: Ja.
0: Oh, wat een topkerel. Wat een topkerel. Zo genoten van... Of het ook nog derde keer goede keer is, ontdekken wij samen om 7:20.
2: Ja, het is ineens beslist.
0: Hoe het is ineens beslist?
2: Ja, nee, maar het komt echt net binnen. Delphine van het Nieuws krijgt het ook net door. Clouseau doet er een derde concert bij. Het is, the word is out, op zaterdag 7 augustus. Ja, dan, ze blijven maar geschiedenis schrijven en records breken. Derde keer Koning Boudewijnstadion. Tickets zijn te koop vanaf woensdag 7 oktober. Dus dat is volgende week woensdag. Maar er was al wel zo'n wachtlijst, hè, waarop je sinds gisteren ook al kon inschrijven.
0: Oh, zou Tomorrowland dat ook niet kunnen doen? Zo, het weekend is vol, dus we doen er een tweede weekend bij. Oh, een derde, een vierde, een vijfde.
2: Ja, want een tweede weekend dat doen zal, hè?
0: Nee, ik weet het. Ah. Ja, goed, ja, kijk. Maar wel goed voor de fans van Clouseau die nog geen ticket hebben kunnen bemachtigen. Dus derde show.
2: Vermoedelijk ook dat niet lukken voor de derde show. Die zal ook wel snel uitverkocht zijn. Ja, maar we blijven
0: we gaan dit spelletje toch niet
2: op de voet volgen.
0: Nu de terugkeer van de Mac. De enige echte Mac. Macklemore. Met Ryan Lewis. Zet de radio zo luid dat het lijkt alsof het plafond het niet gaat kunnen houden. Dat is de missie. Dat is de opdracht. Like the ceiling can hold us. Alright, okay. Alright, okay. Alright, okay. Alright, okay. Alright, okay. Dit is hem. De ochtend van Q en je leuk.

0: Straks bij Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens en Donker.
1: Wat er volgens mij in deze ochtendshow nog ontbreekt, dat zijn natte dieren. Daar breng ik verandering in om 7:15. Een zeiknat paard. Let's go.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, is goed gedaan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
10: Goedemorgen, 7 uur. Delphine heeft het nieuws.
11: Goedemorgen. De buitenschoolse kinderopvang scoort goed in ons land. Amper 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen, omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of omdat begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet, een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagt om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Door de nieuwe wet krijgen veroordeelden bijvoorbeeld sneller een enkel band. Maar de vakbonden die geloven er niet in, zegt het ACLD.
12: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruitgeholpen.
11: Op dit moment vorig jaar sliepen er een goede 300 gedetineerden op de grond. Nu, ondanks die eerste noodwet en extra bedden, zijn dat er al dubbel zoveel. 2 op de 3 Belgen vinden hun jonge werknemers overgevoelig en minder mentaal weerbaar dan de oudere generaties. Dat blijkt uit een rondvraag van ziekenfonds Helam. Vooral 55-plussers vinden jongere collega's minder weerbaar. De jongeren zelf merken ook dat hun generatie meer mentale druk ervaart. Volgens experts hebben jongere werknemers wel beter geleerd om hun mentale gezondheid te letten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken zoals Minecraft, Candy Crush en Call of Duty, want die houden zich niet altijd aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt de overheidsdienst Economie.
13: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn waarbij je aankopen doet in het spel zelf en de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
11: Er lopen in totaal 11 onderzoeken. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak toen tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En Clouseau doet er nog eentje bij. Als je te laat was voor tickets voor een optreden in het Koning Boudewijnstadion. Er komt nu een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris zo net zelf aangekondigd in een persbericht. Hun eerste twee concerten waren in Engeland. enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die het Koning Boudewijnstadion mag vullen. Veel wolken vandaag en af en toe regen. Het wordt 20 graden. Morgen en dit weekend blijft het droog met wat zon en maximaal rond 21 graden.
14: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E314. Is een ongeval gebeurd tussen Aarschot en Wilselen. Daarop moet je 35 minuten extra rekenen. Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. Daar is ook een ongeval gebeurd. 25 minuten extra. Binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. En dan nog op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Een kwartier erbij tellen.
0: Music. Maarten en Dorothy.
15: Ra ra ra, wie was Russia's greatest love machine? Ra ra Rasputin, Boney M en Majestic gaan we mee beginnen. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, 7 over 7.
1: Het is donderdag 1 oktober.
2: Op de valreep was het gisteren dan toch tijd voor de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ja, er is al heel veel over gezegd en verteld. Hè. Op de voorpagina van het laatste nieuws staat eigenlijk nog ja, wat toch nog een grote verrassing was gisteren. De VRT, de openbare omroep, moet nog meer besparen. Tegen 2029 moet de openbare omroep jaarlijks 7 miljoen extra inleveren en de werkingsmiddelen worden niet meer geïndexeerd. Dus ja, eigenlijk ligt dat bedrag dan hoger. Hè? Dat is zoals een spaarboekje waar je geld minder waard wordt.
0: De RTBF doet het dus blijkbaar met 70 miljoen meer. En die hebben veel minder kijkers en eigenlijk minder goede programma's. Dus,
2: De vakbonden kondigen al acties aan. En de VRT-directie is ja, uiteraard verbaasd. Hè, want er is een beheersovereenkomst. En nu wordt dus teruggekomen op gemaakte afspraken.
0: Ik vraag me toch af wat dat is met deze ploeg. Allee, ik bedoel, wat zijn die nu eigenlijk aan het doen? Vorig jaar...
2: De Vlaamse regering bedoel je dan?
0: Ik ben teleurgesteld in deze Vlaamse regering. Ik had er echt meer van verwacht. Ik bedoel, vorig jaar was het van, we gaan naar 2% hè, met de registratierechten voor de aankoop van een woning. En nu gaan ze na een jaar al terug naar 3% met het idee van, we hebben minder inkomsten. Ja, dan denk ik, boys, wat had je nu verwacht?
2: Maar zo wordt het in het algemeen nog duurder, want huizen waren ook al een stukje duurder geworden, omdat de registratierechten dan toch naar beneden gingen.
0: Ja, de IMO rekent dat mee. Hè,
3: En zij zeggen dan, we komen al van 10%, dus we zijn naar 2 naar 3, het is nog altijd veel minder. Maar wat is het nu?
0: Ik mis echt een visie in deze ploeg. Wat is dat nu ook met de VRT? Allee, je maakt met die mensen van de VRT een afspraak voor 5 jaar. Heel die mediasector schikt zich ernaar, daar wordt over gepalaverd. Ik bedoel, van hier zijn er ook mensen die met de minister daarover praten. Dat is gewoon, en dan heb je eindelijk een beheersovereenkomst.
2: Wat bedoel je van hier? Je bedoelt dat gewoon, bij VTM?
0: Dat is heel veel gelobby, hè, want hoeveel reclame mag de VRT uitzenden? Dat heeft dan weer een impact op VTM, op Q-Music en zo. Allee, ik bedoel, voor ons zijn reclameinkomsten heel belangrijk. De VRT gaat nu zeggen, maar wij moeten toch meer reclame kunnen uitzenden nu, meer uit de markt halen. Wij moeten misschien VRT Max een stukje betalend beginnen maken. Enfin, dat heeft zoveel effect op heel die sector. Maar je hebt dan een afspraak voor 5 jaar.
2: Ja, want dat het effect heeft op een sector, dat geldt voor heel veel sectoren, hè, waar wel gesnoeid wordt, maar het gaat vooral, vind ik, over het principe van, je hebt al een afspraak waar je op terugkomt.
0: Tuurlijk.
2: Iets helemaal anders dan, kijk...
0: Ja, tuurlijk.
2: We moeten het ergens gaan zoeken.
0: Voilà, tuurlijk. Ja. De media is niet belangrijker dan een andere sector. Maar inderdaad, je hebt een afspraak gemaakt, komt er nu op terug.
2: Voilà.
0: En dan denk ik, boys, kom aan, visie. Ho.
2: Oei,
0: wat zet je aan het doen? Maar als je dan nachtenlang zo ligt te palaveren met tabellen die je uiteindelijk fout invult omdat je wazig aan het kijken bent. Ik ben teleurgesteld. Ik vind dat echt tegenvallen. Ik had er meer van verwacht. En je hebt toch helemaal niet, je hebt helemaal niet het excuus van, het is met verschillende taalgroepen en moeilijk. Nee, los het gewoon op. Allee, ik bedoel, we zijn toch allemaal... Ik snap het niet. Ik ben teleurgesteld. Goed, vandaag begint een veiling voor grote fans van Queen in Londen. Verschillende dingen van zanger Freddie Mercury worden geveild. Een zwarte vleugel uit een studio in München waar Queen in de jaren 80 muziek heeft opgenomen. En Freddie Mercury componeerde op die piano onder andere... Ja, dat is wel tof om in uw living te zetten natuurlijk, hè. Als je dat kan zeggen, daar heeft die Crazy Little Thing Called Love op gemaakt. Ook een microfoon van de Freddy, handgeschreven songteksten en zelfs een teddybeer die hij ooit cadeau gaf, worden verkocht. Komt uit een collectie van een goede vriend. Hij zegt, jongens, dat mag hier weg, want die herinneringen blijven voor altijd. Dat is een mooie uitleg voor... Ik wil echt graag wat cashen. 3 miljoen pond zou het kunnen opleveren.
2: Ja, vandaag gaat trouwens een professionele jury op zoek naar de beste bolognese saus van een keurslager in Vlaanderen. En die krijgt dan een kristallen kroon voor beste bolognese saus. Onder andere chef Wout Bru, die proeft vandaag mee.
0: En vanochtend in het nieuws de kwaliteit van opvang van kleuters voor en na school. De kwaliteit van die opvang was op heel veel plekken nog een blinde vlek. Daar heeft een inspectie de afgelopen maanden verandering in gebracht. Resultaten zijn goed. 1 op 20 plekken voor kleuteropvang krijgt een buis van de inspectie, maar 19 op 20 doet het dus goed.
2: Ja, Delphine, bij jou gaat Lucie soms naar die opvang, hè?
3: Ja, ze heeft daar eigenlijk zelf om gevraagd. In het begin zorgden we altijd dat we haar heel laat afzetten op school, dat ze daar nooit naartoe moest en dat ik haar altijd vroeg kon gaan halen.
0: Ja.
3: Maar toen zag ze die kindjes soms in de rij staan om naar de opvang te gaan en dan zei ze zo, ik wil ook eens in de opvang.
2: Had dat zo het gevoel dat ze misschien nog iets miste?
3: Ja.
2: Dat ja, gebeurde.
3: Dat zou wel blijven spelen, denk ik ook. Dus we hebben dat dan gedaan. En eigenlijk loopt dat super vlot. Vindt ze dat heel leuk dat ze na school nog een beetje kan spelen. En ik merk zelfs dat ze dan iets minder gestrest thuis komt. Of dat er zo wat minder drama is als ze thuis is. Omdat ze nog langer heeft kunnen spelen op school.
2: Ja, ze is zo wat extra uitgewaaid nog.
3: Ja.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Dorothee, ben jij als kind zo naar de naschoolse opvang gegaan?
2: Ja, ook zo wel eens regelmatig. En ik vond dat eigenlijk plezant. Want ja, het is echt wat jij zegt. Wij speelden dan nog een beetje op de speelplaats. Maar je hebt zo'n soort van... Ja, een soort van uitverkorene gevoel. Zo van, alle kinderen zijn weg en we zijn hier nog met een twintigtal en wij mogen alleen op de speelplaats.
0: Oh,
2: en dan maakten wij ons huiswerk soms al een beetje. Of, ja,
0: dat... Ik vond dat zelf ook vreselijk. Mijn zoon vindt het ook vreselijk, maar mijn dochter die kan er echt van genieten. Die wil liefst nog een half uur spelen.
2: Ah, ja?
0: Na school, dan denk ik, maar je bent hier al heel de dag.
3: Maar daar is ander speelgoed in die opvang.
2: Ja,
3: misschien speelt dat
2: en
3: ook mee.
2: Wij mochten daar soms ook naar Pokémon op tv kijken.
0: Alright! Oh, ja, dat,

0: stem heeft hij meestal, hè? Ja, het was de opdracht die de muziek Bingo Molen met zijn glanzende ballen had gekozen. Morgen hoor je deze hit van Clouseau. Daar gaat ze. Maar dan in een country-versie. Het resultaat morgen dus 7:45. En vandaag vanaf 7:30 Jens de Donker bij ons.
1: Ja, maar de OG's van Daar gaat ze, die hoor je ook iets over 8 vanochtend bij ons. Want Koen en Chris die hebben net nog een derde show in het Koning Boudewijn Stadion aangekondigd.
0: Ik stel voor dat wij vragen wanneer ze de vierde gaan aankondigen. Dat... Zou ze dat tof vinden? Als het gesprek daar naartoe gaat? Of zou ze dan weer zo zeggen, ja mannen, we gaan zien, ik weet het niet, ik weet het niet. Oh, we zullen al blij zijn als we er 3 uitverkopen. Ik ben wel heel benieuwd waar het stopt. Zou het hier stoppen?
1: Ja, bij het Sportpaleis zijn ze ook wel een tijdje doorgegaan met extra shows. Hè?
0: Ja, we gaan het zien.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dansen tot het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld Sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn. Sleep Life.
14: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
15: It's a sunweb holiday.
16: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
17: Vanavond bij VTM komt het zotte feestbeest in Kot Madame Sergeant naar boven. En bij VTM 2 ontsnap je niet aan de arendsogen van de inspecteurs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Het laatste woord is banaan.
1: Fruit!
0: Ja, yeah, baby, yeah!
2: Maak elke ochtend kans op €1000 shoppingbudget.
1: Yes, 1000 euro om te shoppen, Jan.
2: 4 op een rij. Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q Music. Maarten en Dorothee. In

0: 7 voor half 8.
1: Vier op een rij.
0: Soms begrijpen mensen elkaar en hebben ze geen woorden nodig om meteen op dezelfde golflengte te zitten. Ik heb dat ook met Arne uit Tiel bijvoorbeeld. Arne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: We zijn toch stiekem wel soulmates, want naar welke dag tel jij af, Arne?
2: De dag dat de GTA 6 uitkomt, maar ja, daarvoor heb ik wel nog een PlayStation nodig.
0: Maar je hebt nog geen, en wil je een Pro kopen?
2: Ja, zeker.
0: Die ga je niet vinden, hè? Nergens te vinden. Nee. Ik was er gisteren nog met Jolien Roets over aan het whatsappen. Die zei, ja, die PlayStation Pro, dat vind je toch nergens, want ja... Ik heb hier ooit...
3: Speelt Jolien ook GTA?
0: Nee, maar Hakim is er maar eentje op zoek. En ik check elke ochtend of er alweer beschikbaar zijn op de officiële PlayStation-site. Maar voorlopig niks. Nee.
3: Maar ja, ga je dan als je 1000 euro wint om te shoppen zo meteen, ga je dan in een gewone PlayStation investeren? Of?
0: Ja, hè.
2: Ja, denk het wel. Ja.
0: De trailer die ze gepubliceerd hebben is op een gewone PlayStation 5 gespeeld, dus het is zeker te doen. Dus, ja. Goed, ik stel voor dat wij heel erg ons best gaan doen. Zowel jij, Dorothee, zowel ik als Arne.
3: Jij gaat toch niks
0: nee,
3: doen?
0: Nee, ik ga niks voorzeggen. Ah. Nee. Trouwens, hoe zou ik het ook kunnen, want ik weet niet wat jij gaat zeggen. Jij gaat luisteren naar Q-Fout Radio. Arne, concentreer je, focus, hè. Zeg geen domme dingen. Hè.
2: Ja.
0: Het gaat over die PlayStation, hè. Het is belangrijk. Oké. Okay. We beginnen met schelp.
2: Strand.
0: Eerlijk.
2: Oneerlijk.
0: Inkt.
2: Schrijven.
0: Helm.
2: Veiligheid.
0: Oké. Okay. Als je nu denkt van, amai, ik heb gehoord dat dat een toffe show is die ochtend bij Q, ik zal eens luisteren. En je schakelt nu net in en je denkt, wat zijn ze in godsnaam aan het doen? Wel, het concept is simpel. Er zijn net 4 associaties bij 4 woorden gegeven en Dorothee heeft die niet gehoord. Zij gaat nu dezelfde associaties hopelijk geven. Als zij dezelfde associaties geeft, ja, dan wordt hier 1000 euro showbudget gewonnen.
3: Toch een leuke spel dan GTA, hè. Die zeven altijd. Jongens, GTA.
0: Schelp.
3: Strand.
0: Ja, voilà, allez, dat gaat wel goed. Eerlijk.
3: Ah, leugen.
0: Oneerlijk hadden wij hier. Inkt.
3: Pen.
0: Schrijven. Helm.
3: Fiets.
0: Veiligheid.
3: Oei.
0: Het is niet mogen zijn, je gaat er zelf voor moeten sparen, Arne.
2: Ja, denk het ook.
0: Maar goed, je hoeft de 3 jaar daarna geen geld meer te steken in ander entertainment. Dus op die manier. Ja. Noem ze dat girl math? Boy math is dat dan.
3: En ik wil toch even iedereen waarschuwen als je plots op de dark web ergens Maarten V ziet die aan woekerprijzen een PlayStation Pro doorverkoopt. Doe het niet.
4: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
1: Beter slapen, beter leven, beter bed. En Dorothee.

0: ook al over de kleuteropvang scoort goed in ons land.
1: Ja, het gaat dus over die voor- en naschoolse opvang en die op woensdagnamiddag. Die kwaliteit was eigenlijk nog nooit echt onderzocht. En dus heeft de zorginspectie dat nu gedaan. En die heeft 1 op de 20 locaties gebuist, omdat er bijvoorbeeld te veel kinderen per begeleider waren of omdat de opvang niet voldoende was beveiligd om te vermijden dat er kindjes konden weglopen. Of omdat de begeleiders niet goed wisten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dan denk dan aan brand of bij grensoverschrijdend gedrag. En dan, het is geen gigantische verrassing natuurlijk, want ze speelden al elke festivalweide en elke concertzaal in België en Nederland plat. En ze vulden ook al een record aantal sportpaleizen. Maar nu kondigt Clouseau dus ook een derde show aan in het Koning Boudewijnstadion. 3 keer 60.000 mensen. De eerste show was gisteren meteen uitverkocht. Er werd direct een tweede aangekondigd. Ook die was meteen uitverkocht. En toen kwam er dan de boodschap dat er gezocht werd met de organisatie naar een derde datum. En voilà, vanmorgen is die er. Op 7 augustus kan je naar die derde show. En tickets daarvoor kan je kopen vanaf volgende woensdag.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Heb jij tickets gekocht voor Clouseau, Frank?
2: Ik heb geen tickets gekocht voor Clouseau.
3: Oh, je was dus te laat. Dus je wil er misschien voor de derde dan nog kopen, Frank.
0: Ah ja.
2: Dat ga ik niet direct doen, nee.
3: Hoe komt het?
2: Ik zit dat zo vervelend. Ik heb zo het gevoel dat ik de enige ben die niet alle nummers zo goed vindt. Ik vind dat ze zeker een paar sterke nummers hebben. Maar om nu te zeggen dat ik daarvoor naar een concert zou gaan, dat doe ik niet, nee.
0: Zo'n keer de heupen wiegen op Swintibolt? Nee.
2: Vind ik niet een van de beste zelfs.
3: Nee, nee. Wat vind jij als muziekkenner het beste Clouseau-nummer?
2: Oh, muziekkenner, het beste Clouseau-nummer. Overvalt je mij een beetje. Vooral de vroegere nummers vond ik echt wel goed. De recentere wat minder. Maar kijk, we leven in een democratie. Dat mag toch, hè, dat ik dat...
3: Maar natuurlijk, Frank. Maar bedoel je dan bijvoorbeeld Passie, Nobelprijs...
0: Afscheid van een vriend.
3: Daar gaat ze...
2: Afscheid van een vriend is een sterk nummer, ja.
3: Ja. Nee, maar ja, dat is waar. Dat is, maar dat is een heel mooi nummer. Maar om dat er nu uit te halen, is gewoon een opvallende keuze. Maar dat is een prachtig nummer.
2: Ja, maar ik ben ook geen grote kenner daarvan. Het is niet mijn genre van muziek. Laten we het daarop houden.
3: Ja.
2: Nee, maar ja, ik kan hier ook mijn muziek gaan naar voren brengen. En er gaan ook veel mensen zeggen van, dat is het ook niet.
0: Nee,
2: dus
0: dat is
2: het voordeel.
0: Waar.
2: Ik zeg dat vaak, want dat is het voordeel van muziek. Iedereen vindt er wel ergens zijn gading in. En dat is fantastisch, toch, nee?
0: Ja. Was het ook maar zo met het weer, maar dat wordt helaas door onze strot geramd.
2: Ja, maar door mijn strot ook, hè.
3: Ah ja, natuurlijk.
2: Even voor de duidelijkheid. Ja,
3: door
2: dus
3: dat
2: ik hier even zeg van, zitten pendelen. Wou, weet je, ik ga vandaag een keer regen geven, morgen. We hadden gewoon toch bij wat zon geven, anders is iedereen depressief. Nee, zo zit het niet in elkaar.
3: Don't shoot the messenger. Frank, wat mogen wij verwachten vandaag?
2: Ja, vandaag regen nog, hè. Dus die regenzone gaat wel stilaan wegtrekken. En na de middag wordt het dan wel droger, maar niet helemaal droog, want er is nog een enkele bui mogelijk. Een paar opklaringen zijn ook wel dan mogelijk na de middag. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Morgen een prachtige dag, zon, stapelwolken en de Ardennen eerst wel mis. 19 of 20 graden wordt in het weekend toch al wel, zal het meevallen. Het is rustig weer, dus nevel, mist is wel mogelijk. Maarten...
0: Sorry,
2: heeft het weer, hij heeft het weer gehoord. Och, kom man. Zeg, hoe is dat mogelijk? Allee, ik zal... Ja, Dorothee, dank u. Wat is dit toch allemaal? Allee. Maar het staat af nu. Dus ik heb het geluid afgezet. Dus dit is niet meer nodig.
3: Oké, maar ik heb daar Frank gestuurd. Maarten is echt irritant, hé.
2: Ja, nou, dat is wel waar.
3: Voilà.
2: Bij momenten.
3: Goh. En Maarten, waar zaten we nu met het weer?
0: Ik weet het.
2: Ja. Wat wordt het vandaag, Maarten? Wat wordt het vandaag, Maarten?
0: Ja, toch wisselvallig, heb ik het gevoel.
2: Ja, dat kun je ver mee gaan, natuurlijk. Maar wisselvallig. Het weekend rustig. Al bij al gaat het meevallen. Af en toe wat zon en temperatuur rond 20 graden.
0: Ja. Ja. Eerder wisselvallig dus eigenlijk het weekend.
3: Allee, stop ermee.
2: Blijf droog.
4: Tot straks, Frank.
2: Tot straks.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Brussel gaat het traag. Op de E314 is een ongeval gebeurd tussen Tieltwingen en Wilselen. Moet je je 1 uur en 10 minuten extra rekenen. Richting Hasselt ook een stevige file op de E313. Tussen Geel-Oost en Te Senderlo komt ook door een ongeval 1 uur erbij tellen. Brusselse Buitering een ongeval tussen Grimbergen en Jette, ook 1 uur extra. Tussen Nijvel en Groenendaal ook een ongeval, 1/2 uur erbij tellen. En op de binnenring gaat het ook traag tussen de Astridlaan en Jette, 1/2 uur erbij tellen. En dan nog richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 35 minuten erbij tellen.
0: Yes, de donker zometeen in de show.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Van der Bouwheden.

0: Becky G. Met Topic erbij. Sorry, papi.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
2: Dag Jens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jens, de start van een nieuwe maand. Heb jij goede voornemens?
3: Ja, toch wel. Ik heb het vrij rustig, professioneel dan. Dus ik ga eindelijk nog eens werk proberen maken van mijn boyband op de rails te krijgen.
2: Met wie?
3: Ja, het is behoorlijk wat volk, want onze bandnaam is Jens en Donker en een Magnificent 73. Dus het is echt heel veel volk op het
2: podium. Maar kan je een paar namen even toelichten?
3: Ja, een paar namen kan ik wel toelichten. Mia Doornaert zit erbij. We hebben een... Jan Bom, die doet ook mee.
2: Dus het is niet een only boys band?
3: Nee hoor. Het is echt...
2: Een all band.
3: Nee, ik mik wel op ouderlingen in de eerste instantie. Maar ik had die sowieso nog moeten aanvullen met wat...
2: Ja, en niet dat ik het niet geloofwaardig vind, het verhaal, maar wat ga je voor de rest als van geloofwaardige dingen doen in de maand oktober?
3: Well, nee, ik zeg het, ik heb een klein beetje congé, dus ik ga vooral een keer gewoon zo weinig mogelijk niks doen. Zo wat filmpjes kijken en zo wat boeken lezen.
2: Zoveel
3: en zo
2: mogelijk wat... niks doen.
0: Nee, dat is niet niks doen, hè.
3: Ah. Dat bedoel ik, ja.
2: Je zegt zo weinig mogelijk niks doen.
3: Zoveel mogelijk niks doen, dat bedoel ik.
0: Maar niks doen, cultuur tot je nemen is
3: cultuur
0: toch niet
3: tot me nemen. Cultuur tot me nemen.
0: Nee, voilà. Goed, we beginnen de maand met een tijdreis. Waar gaan we naartoe vandaag?
3: Het enige wat ik kan zeggen is, er gaan paarden serieus nat worden.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Teddy Swims met de classic ondertussen Lose Control, 7 uur 44. Goedemorgen.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zijn jullie klaar om te vertrekken?
3: Zeker.
2: Oké, okay, ja. Let's go. Het is 1881 en we zijn in de Amerikaanse staat Nebraska. We staan bij een houten brug over de Platte River. En de man die daar op zijn paard aankomt gereden, dat is meneer William Carver.
4: Howdy, folks.
2: Kijk, William rijdt met zijn paard de brug op. En die begint plots te wankelen en... stort in. Oef, William kan nog net op tijd uit zijn zadel springen, maar het paard zelf gaat een dieprik in.
5: Oh, nee.
3: Oh, garme dat paard.
5: Oh, jee.
2: Niks zo garme. Kijk, het paard duikt sierlijk in het water, komt na een paar tellen terug boven, zwemt rustig naar de overkant en er is niks aan het handje. Of niks aan het hoefje, moet ik kijken.
0: Maar ja, ik was dat vergeten. Paarden kunnen zwemmen natuurlijk.
3: Ja, dat was ik nu ook wel vergeten. Ja. Ja.
2: Maar ondertussen heeft William wel een idee gekregen. Hij denkt, duikende paarden, daar zit misschien wel een business in.
3: Wacht, dat is wel heel snel van A naar B. Dus duik...
2: Wel, binnenkort begint hij samen met zijn zoon rond te trekken door de States als een soort circusartiest. Als ze ergens aankomen, dan bouwen ze aan de eerste de beste rivier een soort van houten ramp die tot wel 18 meter hoog gaat. Ze verkopen ticketjes en ze duiken met paarden van die ramp.
0: 18 meter, dat is wel stevig. Dat zou in 2026 toch niet meer passeren, denk ik. Ik denk dat Gaia daar een stokje voor zou steken.
2: Maar ook nu komen er heel vaak mensen van de SPCA langs. Dat is de Society for Prevention of Cruelty to Animals. Maar die kunnen eigenlijk nooit echt een zaak aanspannen. De paarden zijn goed verzorgd en er is nog nooit een paard gewond geraakt. Kom, stap even in, want ik wil jullie nog iets laten zien. We moeten een beetje verder in de tijd. We zijn ondertussen 1931. De oude William is gestorven, maar zijn zoon Albert heeft de Diving Horses overgenomen.
0: De Diving Horses?
2: Ja.
0: Klinkt wel goed, hè?
2: Ja, het klinkt heel goed. De attractie staat nu permanent op de Steel Pier van Atlantic City. Albert is getrouwd met Sonora, een vrouw die zich een paar jaar geleden via een advertentie in de krant heeft aangemeld om Dive Girl te worden.
3: Maar dat is dan toch de meest absurde advertentie ooit. Hoe gaat, ben je een teamplayer? Ben je flexibel en duik je graag met paarden? Ja, laat ons iets weten. Ja, maar ja. Dat is een rare advertentie.
2: Maar zoiets moet het dus wel geweest zijn. Maar bon, die vrouw, de Sonora, is de absolute publieksfavoriet. De leading lady van het horse diven. Maar dan gaat het mis.
0: Oeh, maar ik dacht dat er geen paarden gewond raakten.
2: Paarden niet, nee.
3: Huh? Toch niet Sonora.
2: Trigger warning, kijk misschien even weg. Sonora die neemt een aanloop met haar paard Red Lips. Ze stuiven de houten ramp op zoals ze al zo vaak hebben gedaan. En ze komen samen aan het einde van de houten constructie. Waarna het paard sierlijk in het water duikt. Sonora die volgt een paar seconden later. Maar ze maakt de kapitale fout om haar ogen niet te sluiten wanneer ze het water raakt. En daardoor laten haar netvliezen los en wordt ze op slag blind.
3: Hey.
0: Dat is verschrikkelijk.
2: Dat is gruwelijk inderdaad. En toch kan ze het horse diven niet loslaten. Ze blijft het doen. Ze bleef nog in de show tot meer dan 10 jaar na haar ongeluk.
3: Maar hoe dan? Want ze is dus blind geworden.
2: Ja, ja. In haar autobiografie zegt ze... Het paard bereiden was het leukste wat je kon doen. En ik genoot ervan. Ik wilde het niet opgeven. Eenmaal je op het paard zat, kwam het er eigenlijk alleen maar op neer van je goed vast te houden. Het paard was de baas.
3: Het is eigenlijk een beetje zoals Maarten. Hè? Ik kan dit ook met zijn ogen dicht.
0: Wauw. Hoe zit jij dan het paard of wat? Ik moet vasthouden.
2: Vecht het zelf uit, jongens. Tot

0: zaterdagochtend. Goedemorgen. Ja, als je nog moet opstaan, it's getting late, hè, jongens. De dag is begonnen.
1: Wie een beetje kan tellen en zo soms is voor de fun Wikipedia checkt.
0: Wie zijn die mensen?
1: Die weet. Ah, moet je daar niet onnozel over doen. Die weet al dat Q-Music dit najaar zijn 25e verjaardag viert.
0: Je hebt van die mensen die zo naar, van pagina naar pagina klikken, hè. Dat is tof, hè. Dus, daar kan je echt uren mee bezig zijn.
1: Zijn toch zo van die spelletjes ook, hè? Zo van in 7 kliks bijvoorbeeld naar, weet ik veel, de Titanic, ja. Of zoiets.
0: Of met een doel, hè. Klik om ter snelst naar Dorothee te houden. En begin bij een random woord, de Berlijnse muur of zo. En dan moet je, ja, goed nadenken, hoe ga ik daar in het minst mogelijk klikken naartoe. Dat zijn toffe spelletjes. Maar goed, we wijken af.
1: Een 25e verjaardag, hè. Bij een verjaardag vinden wij toch wel hoort een feest.
0: Je bent bij deze uitgenodigd voor het feest en dat kunnen we nu al zeggen.
1: Ja.
0: Iedereen is welkom, we hebben daar komende maandag nieuws over. Maar om dat nieuws met de wereld te kunnen delen, hebben we nog je hulp nodig. Ben je maandagochtend rond 8 uur vrij en zie je het zitten om ons even te helpen? Stuur dan een berichtje via de Q-app. Onze dank is nu al groot. En aan het begin van het millennium zag Q-Music dus het levenslicht. Robbie Williams maakte over dat millennium alle liedjes in 19...

0: kreeg je Ghost met de Silent Treatment. Freya Sky. Een hele goede morgen. Het is 7:58.
1: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
2: Hey guys, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En morgen breng ik weer een Q-hit in een ander genre.
1: En straks...
0: Fris je muzikale Milk Inc. geheugen even op. Het kan helpen om tickets te scoren voor Milk Inc. Forever in de AFAS-dome op 23 oktober. En we halen er de Madame Soleil van de ochtend bij.
3: Delphine, je had het voorspeld hè, dat Clouseau zijn concert in het Koning Boudewijnstadion meteen ging uitverkopen.
4: Ja, voorspeld of gehoopt misschien?
3: Ja, nee, voorspeld. Hoe wist je dat, Delphine?
0: Delphine, hoe wist je dat?
4: Ja, simpele rekenoefeningen.
3: Wist je ook dat ze vanochtend een derde concert zouden aankondigen?
4: Ja, dat zat er zo wel aan te komen, toch? Hè? Ja.
0: Ze werd bijna kwaad toen hè, op Koen en Christen. Van, allee boys, maar kom aan, maar natuurlijk gaan jullie er meer uitverkopen.
4: Ja, ik kon niet geloven dat die geen optie hadden op een tweede concert.
3: Nee, tuurlijk.
4: Dat en... was ook wel snel duidelijk dat dat er wel was.
3: Jij als de Madame Soleil, hoeveel opties denk je dat ze in totaal hebben?
4: Dus oh, dat is een heel moeilijke vraag.
3: Hoeveel concerten in totaal gaan er uiteindelijk zijn, denk je?
4: Doe maar 4 dan.
3: 4. Dan zouden ze het record van Coldplay evenaren. Die hebben er 4 keer opeenvolgend gestaan.
4: Dat kunnen die toch?
3: Ik denk dat ook. Dus jij zegt 4.
0: Ik zeg 5. Maar dat is wel veel, hè? 5. Maar toch. Ik zeg, hoeveel zeg jij?
4: Denk jij dan?
3: Ik denk 2. Hoe zit de vork in de steel, Koen en Chris? Wouters in de show na het nieuws van 8.
0: Ja, Wouters heet het. Ja.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bel & Bo.
8: De beste volle vouw maken, dat kan tellen.
9: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemorgen, 8 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Goeie cijfers voor de voor- en naschoolse kleuteropvang. Die is voor het eerst gecontroleerd door de zorginspectie. Amper 1 op de 20 plaatsen scoort onvoldoende. Omdat er bijvoorbeeld te weinig begeleiders zijn, zegt de inspectie.
10: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit. Dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe dat ze de kinderen moeten evacueren.
4: Meer dan 2 op de 3 kinderen gaan af en toe naar die opvang. Het begin van een nieuwe maand en dan verandert er weer het een en ander. Zo heb je vanaf nu een identiteitskaart nodig bij de tandarts. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn die grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. En in Brussel moet je nu extra betalen als je je elektrische auto te lang oplaadt aan een openbare laadpaal. Ook vandaag gaat er een nieuwe noodwet in onze gevangenissen. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagt de overbevolking in de cellen aan te pakken. Door die nieuwe wet krijgen veroordeelden bijvoorbeeld sneller een enkelband. Maar de vakbonden geloven niet dat dat veel verschil zal maken.
11: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit, ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
4: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat ongeveer de helft. Tesla-baas Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken. Hij krijgt mede leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij dus wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft dus gaan. Er komt een derde concert in het Koning Boudewijn Stadion op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanmorgen zelf aangekondigd en ze kunnen het amper geloven.
7: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Het waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
4: De eerste twee concerten zijn op 4 en 6 augustus. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijn Stadion speelt. En je hoort ze straks nog in onze ochtendshow. Veel wolken vandaag en af en toe regen. Het wordt 20 graden. En morgen en dit weekend blijft het droog met wat zon en maximaal rond 21 graden.
3: Het is een drukke ochtendspits. Op dit moment moet je al op 8 plaatsen meer dan een half uur extra rekenen. Dus dat is echt stevig. De langste file op dit moment staat richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Te Senderlo. Daar moet je 2 uur en 10 minuten extra rekenen. Op de Brusselse Buitenring is een ongeval gebeurd en tussen Machelen en Jette moet je daardoor 1 uur en 20 minuten erbij tellen. En tussen Brein-Lalleu en Groenendaal ook 50 minuten extra. Binnenring tussen Dilbeek en Jette 30 minuten erbij tellen. Richting Brussel dan. E314 tussen Aarschot en Wilselen-Dorp 1 uur erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen 40 minuten extra. E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem ook 40 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 3 kwartier extra.
0: Als je droom niet 1, niet 2, maar 3 keer werkelijkheid wordt.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Denk je dan weer dat je droomt? Ja, vermoedelijk wel.

0: voor in de kleedkamer van de England Squad bij het WK. Dit was zo het liedje waarop zij altijd feesten als ze gewonnen hadden. Talk to you, goedemorgen, 6 over 8.
1: Het is donderdag 1 oktober.
2: En vandaag is het nationale testdag voor B-Alert. Dat is het alarmsysteem van de overheid dat je waarschuwt bij noodsituaties. Bijvoorbeeld stormweer, een brand of een grote stroompanne. Wie ingeschreven is, kan dus een sms'je, telefoontje of mail krijgen vandaag. En als je ook zo'n waarschuwing wil, voor als het, ja, hopelijk niet, hè, maar voor als het ooit voor echt is, dan kan je dus gratis inschrijven via bealert.be.
0: Sabine de Bree was 37 jaar, had een goede job en mama van 3 toen ze borstkanker kreeg, dat de ziekte tot lang daarna haar brein zou aantasten, dat had ze niet verwacht. Ze moest bijvoorbeeld wekkers zetten om niet te vergeten dat ze haar dochter moest gaan halen. Of ze vond haar medicatie plots in de diepvriezer. Met een nieuwe gratis app helpt ze nu andere Vlamingen met zo'n, ja, ze noemt het zelf een chemobrein. Claro, zo heet de app.
2: Ja, kan alleen maar helpen, hè, van die dingen, want de ziekte is al vreselijk genoeg op zich.
0: Alles onthouden is sowieso stresserend, hè. Als je het een beetje uitbesteedt, ja, dan...
2: Dus de app is gratis, jij kan hem ook installeren, ja, maar ja, Maarten. Ja. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt nooit of bijna nooit alcohol. Bijna de helft. Er is een duidelijke daling tegenover 4 jaar geleden. Dat heeft Kom op tegen kanker onderzocht. Minder of geen alcohol drinken wordt steeds normaler. Ja, we ervaren ook minder druk, hè, om een echt verantwoording te gaan afleggen als we niet drinken.
0: Zometeen in de show Kampvuur Vibes met Reggie. Hij haalt zijn gitaar boven en het is meteen jouw kans op tickets voor Milk Kink in de Avasdoom. En ja, ja.
3: Het is je beurt.
0: Zeker wel. Dat had zijn gisteren in een recordtempo 2 keer het Koning Boudewijn Stadion hebben uitverkocht, doen ze er vanochtend nog een derde concert bij. Koen en Chris van Clouseau, goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Koen, hoe is het daarboven op die roze wolk?
4: Het is heerlijk vertoeven op onze roze wolk. We dachten dat we gisteren een hele dag gingen in volle spanning zitten en alles ging moeten volgen. Maar het was op 3 kwartier geklaard. Ik kan zeggen, dat doet wat met een mens. Ja,
2: ja, wat doet dat met een mens? Chris, kan je dat beschrijven, hoe jullie dag eruit zag gisteren?
5: Ja, we zaten gewoon allebei thuis, denk ik. En we werden op de hoogte gehouden door de mensen van Greenhouse Talent, de promotor van het concert. En ja, het ene bericht na het andere werd al gekker om gekker. En dan sta je echt werkelijk te trillen op je benen, hoor. Dat was een... Die adrenaline-rush is pas daarnet eigenlijk gaan liggen, want ik heb er slecht van geslapen.
0: Ik vond het vooral heel vervelend. Ik was gisteren hier in de brasserie voor mijn fruit te gaan halen. En ja, niemand was aan het werken. Iedereen was zo op zijn gsm. Ah ja, ik hoop dat ik binnen geraak, Ja, je legt het lamp plat natuurlijk op zo'n moment.
2: Ja, maar ja, terecht ook, hè. Ja, Koen, 4 en 6 augustus zijn dus uitverkocht. Als je nog geen tickets hebt, hoe kan je erbij zijn op 7 augustus?
4: Ah, wel, we hebben vaak de opmerking gekregen gisteren in de loop van de dag dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, hallo, ik heb om 10 uur wel, ik ben aan het werken, hè, ik kan niet zomaar op de computer of op mijn gsm. Of, dus wat we nu gaan doen is vragen aan iedereen die er nog wil bij zijn om zich te registreren op de wachtlijst. Die is nu open. Hè, en dan kan je vanaf dinsdag 12:30 smiddags, tijdens de middagbreak hopelijk, kan je dan proberen om via een pre-sale al aan een ticket te geraken. Als dat niet lukt, dan gaat de gewone verkoop woensdag om 12:30 gaat die dan van start.
0: Oké.
2: Ja, het record staat op naam van Coldplay. Die deden 4 shows op rij. Allee, ja, hoeveel opties op het Koning Boudewijn Stadion hebben jullie? Wat is het maximum?
4: Wij hebben er 27 en we denken dat we er nog wel 3 van gaan kunnen gebruiken.
2: Ja, top.
0: Ja, de Rode Duivels, dat is pas 28 september. Dat is dit jaar. Wacht, nee, wanneer is het volgende? Nee, ja. Ik was de agenda aan het checken van Koning Boudewijn Stadion. Hoeveel
4: de Memorial van Damme komt erachteraan. En ik kan u zeggen, wij moeten daarvoor zondag uit het stadion verdwijnen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zeg, zo'n loopwedstrijd kunnen toch overal doen. Ja, maar ja, ook niet onnozel doen, hè. Ja. Ik wil gewoon nog graag weten, hebben jullie het een beetje gevierd gisteren? En hoe?
5: Chris, ja, wij zijn gaan eten samen met de mensen van Greenhouse Talent en dat was super gezellig. Dus we hebben dat wel degelijk een beetje gevierd en ook wilde plannen gesmeed over wat we daar allemaal gaan uitsteken volgend jaar.
2: Heel cool. Ja, ja, ik weet van bij The Voice dat Koen al eens zijn eigen eten meebrengt en zo een slaatje eet als wij vol en vouw met frieten eten. Wat heb je gisteren gegeten, Koen?
4: Gisteren waren heel veel entreehapjes. Ik kan niet herhalen wat het allemaal was, maar het was heerlijk. En dan een filet purken met een lekker saus en een frietje en een witloofsla.
0: Zeg. Dat was dan toch op kosten van de promotor, mag ik hopen, die mannen. Allee, ik bedoel, die mogen toch wel eens iets terug doen, denk ik dan.
4: Ja, maar die doen veel voor ons, hoor. Dus,
0: Koen en Chris, nogmaals, proficiat. Heel veel succes met die derde show. En eventueel met de vierde ook en de vijfde. Maak er nog een fijne ochtend van. Blijven vieren ook.
4: Dankjewel.
5: Dankjewel.

0: De Ella Ella Umbrella van Rihanna, 7:15. Goedemorgen.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Om 9:30 dan maak je elke dag kans om je loon te verdubbelen in 60 seconden. Dat is onze kleine pauze in het midden van het foute uur tussen 9 en 10.
0: Voor het zover is, maken wij graag ruimte voor een ongezouten mening van Dorothee. Allee, ja, ik wil nu geen zout op de slakken leggen, maar het is niet echt een mening, eerder een vraag. Ja. En dat is goed, want zonder dit soort dingen wordt dit tenslotte een zoutloze show.
2: Ja, en nu maak je kans op tickets voor Milk Inc. in de AFAS Dome. 23 oktober. Jij kan met 3 vrienden gaan. Dat is een concert met alles erop en eraan, met heel veel beats, maar het kan ook anders.
0: Reggie haalde gisteren zijn instrument boven.
1: Maarten en Dorothee.
0: Reggie, hallo.
3: Hallo.
0: De hits van Milk Inc. zijn onbreekbaar, maar ze worden wel breekbaar als ze opeens akoestisch door de studio klinken. Dat ga jij nu bewijzen. Welke hit speelt Reggie op zijn gitaar? Dat is de vraag.
2: Is de gitaar gestemd?
3: Nee, maar dat moet niet voor Q.
2: Oké, wij luisteren. Ik heb
3: gewoon uit de koffer gepakt. Dit is het eerste nummer. Dat zou normaal moeten gaan. Dus.
0: Oké. Okay.

0: ooit als er onze shows geweest zijn, zou je dat moeten herkennen, want zo spelen wij hem.
1: In de strofen, hè?
0: En dat was de strofe. Het refrein is...
2: Kort in mijn hoofd.
1: Ja, het zijn inhouden om niet mee te zingen.
2: Ja.
1: Dat ga ik ook niemand aandoen, maar...
2: Nee. Goed. Herken jij deze Milk Ink hit? Laat ons iets weten via de Q-app. Q.
3: Eén popartiest. Eén wereldstad.
4: Los Angeles.
3: En twee tickets.
4: Yes.
3: Met jouw naam erop.
5: Let's go.
3: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister deze week naar Vincent Live. With you.
6: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: Yes!
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
13: De Mystery Dutchess van Connections.
14: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
15: Doe me, gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
17: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak heren boxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
19: Nu ook in je Maxizo winkel.
20: Hallo!
19: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
22: Xina.
21: Info in je winkel of op xina.be.

0: mooi liedje van Stella Lefty. Boston. 8 uur 22 en 24 seconden.
1: Ik zou vanochtend graag iets in de groep gooien.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb thuis Himalaya-zout. Ik heb dat ooit eens gekregen in zo'n cadeaumand. Ja, je kent dat misschien wel. Het zit zo in zo'n draaimolentje en het is zo'n beetje roze zout.
0: Hè? Ah, we eten dat ook altijd. Het is bijna op trouwens.
1: Ja, dus dat belandt ook al eens sneller in een cadeaumand, omdat het er zo'n beetje chiquer uitziet. Ja, het is dan zo roze. Je kan dan zeggen, wauw, Himalaya-zout.
0: Ja.
1: Nu zag ik online passeren dat dat zout 200 tot 600 miljoen jaar oud is.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ontstaan uit opgedroogde oerzeeën en zo. Ik ben nu niet lief en scheiden, dus ik ga niet in detail.
0: Wel heel oud, ja.
1: Maar wat zeker is, het is miljoenen jaren oud. En dus stelde ik mezelf de vraag, maar waarom staat er dan een vervaldatum op dat potje Himalaya-zout? Ja. Ja, dat was nog een paar jaar goed en ik dacht, maar dat slaat toch...
0: Nee, dat is geen slechte vraag.
1: Nergens op. Dus ja, als het niet stoort, zou ik dat vanochtend graag even
0: dat mag.
1: Uitzoeken.
0: Ja, dus als iemand een antwoord heeft ongeveer, of
1: ja, een idee weet het niet, ja. Waarom vervalt zout dat miljoenen jaren oud is?
0: Oké, okay, dat is goed. We gooien het bij deze in de groep. Heel graag.
3: 30 jaar Milk Inc.
0: Gisteren waren Reggie en Linda hier. Zij kwamen een Q-podcast voorstellen. 30 jaar Milk Inc. Met toch heel wat krasse uitspraken, hebben we al gemerkt. 7 afleveringen, altijd gelinkt aan 1 hit van Milk Inc. Je kan luisteren in je favoriete podcast-app. Dat is al 1 manier om die 30ste verjaardag van Milk Inc. te vieren. Maar eind deze maand gaan ze ook nog een feestje bouwen in de AFAS-dome. Elke uit Meissen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Welke hit heeft Reggie daarnet op zijn gitaar gespeeld?
4: Ik dacht aan Walk on Water.
0: Laten we eens even checken.
1: Wat was het juiste antwoord, Reggie?
5: Het was... Walk on Water.
0: Voilà, bij deze. Dikke proficiat, elke uit Meissen. Jouw tickets voor Milk Inc. Forever op 23 oktober zijn bij deze binnen. Dat wil zeggen dat je deze live gaat horen. Wie weet misschien ook wel op de gitaar. Morgen spelen wij opnieuw na 8:30.

0: Nog tot en met volgende week woensdag maak je elke ochtend kans op tickets voor Milk Kink in de AFAS-dome. Dankzij de Kampvuur Vibes van Reggie.
1: En morgen spelen wij dus tussen 8:30 en 9:00.
0: Voilà, dus wees daarop voorbereid. Check die catalogus van Milk Kink nog eens en misschien ga jij gratis naar die AFAS-dome. We gaan richting 8:30. Delphine wil het hebben over de identiteitskaart die je nodig gaat hebben bij de... Wacht, ik begin opnieuw. Wacht.

0: half negen op donderdag 1 oktober. Ja, en 1 oktober, dat wil zeggen, eerste van de maand, dan verandert er traditioneel van alles.
1: Ja, en dat zijn niet altijd ingrijpende dingen. Zo heb je vanaf nu een identiteitskaart nodig bij de tandarts, zoals dat in het ziekenhuis of bij de huisarts al het geval is. Energieleveranciers mogen vanaf vandaag ook geen schommelkortingen meer geven. Dat zijn die welkomstkortingen om je te lokken. Daar hangen vaak voorwaarden aan. Gepersonaliseerde nummerplaten die aanstootgevend of racistisch zijn, die kunnen vanaf nu uit het verkeer worden gehaald. Student-zelfstandigen mogen ouder zijn dan 25 jaar. En er zijn ook nieuwe maatregelen van kracht tegen de overbevolking in de gevangenissen, zoals meer enkelbanden. En iets anders, de PFAS-variant TFA, die zit blijkbaar veel meer in ons bloed dan we dachten. Dat is een relatief nieuwe stof, die is voor het eerst op grote schaal opgespoord bij mensen in verschillende Europese landen, ook in ons land. En blijkbaar hadden alle proefpersonen die stof TFA in hun lichaam. Je krijgt dat van bijvoorbeeld pesticiden op groenten en fruit, bepaalde medicatie of koelgassen voor airco's. Het hangt dus gewoon in de lucht. Die stof is iets minder gevaarlijk dan PFAS, maar ze kan wel toxisch zijn voor je lever. Er zijn ook effecten voor de schildklier, op onze hormonen en mogelijk ook op het immuunsysteem.
0: Maar we gaan nu toch niet hetzelfde doen als bij asbest? Zo overal airco's hangen waarvan we weten dat het dan niet gezond... Oh, jongen.
1: Om het dan over een paar jaar weg te halen.
0: Oh. Ja. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, heb jij Himalaya-zout thuis?
2: Ik heb geen Himalaya-zout in huis. Ik heb wel Keltisch zout in huis.
0: Keltisch zout.
3: Wat is Keltisch zout?
2: Ja, Keltisch zout is nog net iets beter dan Himalaya zout. Daar zitten nog iets meer mineralen in. En dat is de reden waarom ik dat gebruik. Zo simpel is het, ja.
3: Waar zijn meer mineralen dan goed voor?
2: Omdat als je gewoon zout gebruikt, daar zitten maar twee ingrediënten in. Hè, dus, maar ik weet niet juist welke, maakt niet uit. Maar dat betekent dus dat eigenlijk als je dat neemt, dat dat je mineralen uit je lichaam trekt. Terwijl als je Keltisch zout pakt bijvoorbeeld, daar zitten heel veel mineralen in. Als je dat gebruikt, dan krijg je het Averis-effect. Dus dan gaan er geen mineralen uit je lichaam, maar gaan er juist meer mineralen naar je lichaam toe.
3: Maar ik wist niet dat je een zoutkenner was, Frank.
2: Wat? Ja, ik vind zout, ik vind dat toch wel heel belangrijk. Ik gebruik zelfs Keltisch zout ook als sportdrank. Dus ik doe dat gewoon in mijn water. Huh? En dan gebruik ik dat als sportdrank. Ja, en dat werkt enorm goed.
0: Oké, want ja, ik heb inderdaad altijd geleerd dat zout dat onttrekt vocht aan je lichaam, maar dus niet dat Keltisch zout van jou.
3: Door
0: dat,
3: die mineralen dus
0: de
3: dan.
0: Mineralen.
2: Ja, door die mineralen. Moet dat maar eens lezen. Dat is heel interessant overigens, want ja, we gebruiken toch veel zout. En het is maar een kleine moeite om gewoon zout te vervangen door... Himalaya zout is natuurlijk al een pak beter, hè, maar door dat te vervangen door Keltisch zeezout. En dan heb je sowieso beter zout, gezonder zout natuurlijk, hè.
3: We moeten jou niet meer Weerman, maar de Zoutman noemen.
2: Ja, nee, maar ik ben wel een beetje geïnteresseerd in voeding, gezonde voeding en dergelijke. En dat is een van die aspecten natuurlijk.
3: En ik dus ook, hè. Ik vraag mij dus af waarom dat Himalaya-zout, dat al miljoenen jaren oud is, waarom daar toch een vervaldatum op staat. We kunnen daar straks iemand over bellen die meer weet.
0: Ja, voilà. We gaan het uitzoeken. Frank, het weer van vandaag, vertel.
2: Ja, dat ziet er niet zo goed uit. Hè. Dus in eerste instantie toch nog een regenzone die over het land ligt in het westen van het land. Daar is het wel zo goed als droog, maar in het centrum en oosten daar toch nog perioden met regen. Na de middag zou dat dan toch stilaan moeten wegtrekken richting Duitsland. Dus dan wordt het grotendeels droog, maar niet helemaal, want er kunnen nog een paar buien vanaf het zuidwesten over het land trekken. Maar tussendoor zal de zon zich wel even laten zien dan na de middag en dat bij 20 graden. Morgen mooi dagje toch wel, rustig, wat zon. 19 graden, ook in het weekend rustig weer. Altijd wel kans in het weekend op nevelmist of laagwolken als dat gebeurt. Dan, of dat, als dat ontstaat tenminste, dan kan dat wel eventjes duren, alleen dat opgeruimd geraakt. Maar daarna de zon en 19 of 20 graden. Dus het weekend ziet er al bij al nog vrij goed uit.
0: Sabine uit As vraagt zich nog af, dat Keltisch zout gewoon, waar verkoop je dat? Is dat gewoon in de supermarkt? Waar koop je dat?
3: Ah, maar het zou kunnen dat Frank een kraam heeft.
0: Dat
3: hè?
0: Zou wel handig zijn. Ja.
2: Nee, ik heb geen kraam, maar het is een beetje moeilijk te vinden. Je moet het gewoon eens op internet gaan zoeken, want het is bijvoorbeeld, denk ik, niet in de gewone supermarkten te koop.
0: Dark web.
2: Nee, maar er zijn zo van die winkels die dat wel verkopen. Maar gewoon eens op internet zoeken.
3: Of zo Frank met zo'n heuptasje op de parking van de supermarkt. Zo, hé, telt die zout? €5.
2: Ga ik vooral niet doen.
3: Tot morgen, hè, Frank.
2: Dag, Frank. Jo, tot morgen.
3: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een half uur verliest. Ik zei het daarnet al, het is een hele drukke ochtendspits. Richting Hasselt gaat het traag. E313 tussen Geel West en Ham. Een uur en een kwartier. kwartier extra rekenen richting Brussel A12. Ter hoogte van Strombeek-Bever 40 minuten erbij. E19 tussen Mechelen-Zuid en Machelen 40 minuten extra. E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 40 minuten erbij tellen. Brusselse buitering tussen Machelen en Jette 40 minuten extra. Tussen Nijvel en Groenendaal 40 minuten erbij tellen. En nog richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 35 minuten extra.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Dorothee's Doordenker.
3: Lach om het verleden. Leef in het nu.

0: Ga niet, hè. De tijd gaat altijd vooruit, hè, jongen. Genadeloos tikt de tijd verder. Je zal nooit terug kunnen. Goed. Kygo en Max McDown, Take Me Back. De eerste dag van een nieuwe maand, oktober. Later deze maand ligt de nieuwe scheurkalender van Dorothee in de winkel. Een doordenker voor elke dag van 2027. Je kan die nu al bestellen via de website van Standaard Boekhandel. Zo ben je zeker van je exemplaar.
1: Ja, en de opbrengst gaat dus volledig naar Bednet. Zij zorgen ervoor dat jongeren die niet naar school kunnen, toch van bij hen thuis les kunnen volgen alsof ze in de klas zitten.
0: De moeite om die te shoppen, jongens. En wij denken nu ook door over iets anders. Waarom staat er een vervaldatum op zout dat miljoenen jaren oud is? Helene van het Federaal Voedselagentschap is gelukkig al wakker. We kunnen haar zo even bellen.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemelen.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgenochtend om 7:15. Muziek bingo.
0: Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre. Q
2: Music.
6: Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
0: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: toen wij met deze ochtendshow begonnen. Dus dat is al even geleden. Najaar 2020. Maar het blijft fris klinken, hè? Banners and ja. Someone to You.
1: De ochtendshow daarentegen.
0: Is iets minder fris.
1: Op zijn retour.
0: De kiesopschijf van Taylor Swift staat klaar. En zo komen wij met elke hit die passeert toch telkens een stapje dichter bij het foute uur. Ondertussen zit Dorothee in een zouttunnel.
1: Ja, even recapituleren. Ik heb thuis Himalaya-zout en ik zag online passeren dat dat zout 200 tot 600 miljoen jaar oud is. En eigenlijk zo goed als alle zout is gewoon heel oud. Ontstaan toen prehistorische zeeën miljoenen jaren geleden zijn opgedroogd, ja. Bleef dus dat zout over. En door de verschuiving van aardlagen raakte dat zout dieper en dieper onder de grond begraven. En zo bleef dat dus eeuwenlang perfect beschermd. Waarom staat daar dan een vervaldatum op? Echt in de nabije toekomst, hè, zo 2-3 jaar goed, zoiets. Nu in de show woordvoerder van het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Helene Bonte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat slaat toch nergens op, een vervaldatum op eeuwenoud oerzout?
2: Het is inderdaad zo dat producenten of fabrikanten van zout ervoor kunnen kiezen om een houdbaarheidsdatum op zout te plaatsen, hoewel dat eigenlijk niet verplicht is. De algemene regel is wel dat elk voedingsproduct dat voorverpakt is, dat die verplicht een houdbaarheidsdatum hebben. Maar er zijn natuurlijk uiteraard een aantal uitzonderingen op de regel. En zout is daar zo eentje van. Okay. Nu, de datum die je zou vinden op zout, dat is niet echt een voedselveiligheidsdatum. Dus het is niet zo dat als je na die datum het zout gaat consumeren, dat daar een risico aan verbonden is voor je gezondheid. Het is eigenlijk eerder een kwaliteitsdatum. Dus tot die datum garandeert de fabrikant dat zijn product, het zout hier, van opperste kwaliteit is en dat het na die datum eigenlijk een beetje kan afnemen.
1: Maar ja,
2: in kwaliteit.
1: Het bestaat al miljoenen jaren, dus dan moet je toch... Allee, eigenlijk moet je dan zeggen van, voilà, het is goed tot het jaar 20.000 na het jaar... Ja, nee, 20 nee, miljoen ja. Na Christus eigenlijk.
2: Ja, het bestaat inderdaad al miljoenen jaren, maar het is natuurlijk allemaal afhankelijk van de manier waarop het zout verpakt is. Als dat in een papieren zakje is, is al onderheviger aan bijvoorbeeld vocht dan als het bijvoorbeeld in een glazen potje verpakt zit, waar het dan toch wel iets langer houdbaar kan blijven.
0: Ja, maar dus eigenlijk kunnen we wel concluderen, je zal nooit ziek worden van zout. Het zal hoogstens een beetje zoutlozer smaken.
2: De kans is heel klein dat je ziek wordt van zout, maar inderdaad, de kwaliteit kan wel gaan afnemen en alles natuurlijk op voorwaarde dat je het op een droge en koele plaats gaat bewaren. Ja, ja.
1: Ik zie soms ook zo op Instagram van die filmpjes van mensen die zo nog een blik conserve uit de oorlog hebben.
0: Ah, ja.
1: En dat dan openmaken en dat is dan eigenlijk nog altijd goed. Ja, zijn er zo nog dingen zoals zout die eigenlijk ja, amper of pas ja, over zoveel jaren vervallen?
0: Een hamburger van de McDonald's, hè, dat kan het ook 30 jaar volhouden. Ja. Hè, ja.
2: Well, dan moet je natuurlijk goed het verschil kennen tussen twee typen houdbaarheidsdata. Je hebt de te gebruiken tot datum en de tenminste houdbaar tot datum. De te gebruiken tot datum, dat is echt een datum die de voedselveiligheid gaat indiceren. Dus na die datum is het product eigenlijk niet meer veilig, mag je het niet meer gaan opeten. Dat is bijvoorbeeld zo bij vlees ja. Of heel veel zuivelproducten. De tenminste houdbaar datum, dat is echt een kwaliteit.

0: Dat is ook een teken dat het niet te artificieel is.
1: Soms is het wel goed dat iets kan bederven. Ja, voilà, dat is absoluut waar. Ja. Woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Helene Bonte. Merci voor de uitleg en nog een hele fijne ochtend.
2: Dankjewel, graag gedaan.
3: Dit is deze week de

0: De eerste persoon die een ziekte binnen een uitbraak of epidemie zou hebben gehad of geïntroduceerd hebben, ja, dat is haar allereerste, allernieuwste hit liever. Haar allereerste is het zeker niet. Maar die Patient Zero is in Taylor haar geval, dus ja, het gaat over de liefde natuurlijk. Hè. Dus, als hij jou een beetje slecht behandelt, ik weet er alles van. I was Patient Zero. Snap je het dus? Mooie song. Suzanne en Freek komen vandaag met nieuwe muziek. Hun nieuwe nummer heet Pijnstiller.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Vanavond rond 16:45 laten ze het echt op de wereld los. Helemaal volledig tijdens de show van Vincent Live. En dan maak je ook kans om naar Miley te gaan in Los Angeles. Dan ga je dus heel veel hits horen van de echte classics zoals
1: Flowers.
0: Flowers.

0: feestje zijn. Hè. Mocht ik die show moeten meemaken, ik zou zeggen, oh, gaan we een bal fixen? I came in like a rainbow. En de nieuwe muziek natuurlijk. Let's go. Vluchtenhotel, voor alles wordt gezorgd.
1: Vanochtend hebben wij bijgeleerd dat op eeuwenoud zout een vervaldatum staat, omdat het moet. Maar als je het goed bewaart, vervalt het eigenlijk nooit. Glenn die stuurt in de Q-app, mijn poetsvrouw heeft eens de kruidenkast opgeruimd en alle vervallen dingen weggegooid. Himalaya zout, alles weg, miljoenen jaren oud. Maar ja, vervallen.
0: Ja, kijk.
1: Oh,

0: daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Goedemorgen, het is 9 uur en Delphine die heeft het nieuws.
10: Goedemorgen. We hebben allemaal TFA in ons bloed. Dat is een PFAS-variant, een relatief nieuwe stof die voor het eerst op grote schaal is onderzocht in verschillende Europese landen, ook in ons land. En alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
11: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken, is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
10: TFA heeft onder meer effect op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. Begin van een nieuwe maand vandaag en dan verandert er van alles. Energieleveranciers mogen geen zogenaamde schommelkortingen meer geven, welkomstvoordelen omdat die vaak strenge voorwaarden inhouden. In Brussel moet je bijbetalen als je je elektrische auto te lang oplaadt aan een openbare laadpaal en de dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die aanstootgevend zijn. En bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is veel minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Die drinken wordt dan ook almaar normaler en dus ook meer aanvaard. Uit een studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. Veel wolken vandaag. We krijgen ook regelmatig regen. Het wordt 20 graden en morgen en dit weekend blijft het droog. Af en toe wat zon en maximaal rond 21 graden.
9: Het is een stevige ochtendspits, dat is duidelijk.
12: Ja, 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel op de A12 tussen domein Levendalen en Strombeek-Bever. Moet je 35 minuten extra rekenen. Maar dus ja, de langste file een half uurtje geleden was al meer dan een uur. Dus het begint wel af te nemen, gelukkig. Maar nog altijd stevig E40 tussen Aalst en Sint-Agathaberg. Je moet je 25 minuten erbij tellen. Richting Hasselt, E313 tussen Herentals Oost en Geel Oost een half uur extra. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West een half uur erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 25 minuten erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord ook 25 minuten extra. En dan nog op de Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten erbij tellen. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrik in de Dreef 23 minuten extra.
9: Mochten er toevallig partypeople aan het luisteren zijn en die bedienen geen voertuig of een cruciale machine voor wat er allemaal moet gebeuren in de fabriek, dan mogen die eventueel hun handen in de lucht gooien. Maar dat is optioneel. Dit is het Foute Uur.
13: Je

0: Toch een andere lippenstift voorzien, best. If your lips are venomous as poison.
1: Het kan ook een makkelijk afschrikmiddel zijn natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Als je zo uitgaat en je denkt, laat mij allemaal gerust.
0: Ja. Well, misschien zijn de boys van Alice Cooper gewoon een beetje allergisch aan bepaalde stoffen. In de lipgloss.
1: Ja, misschien zijn we er nu iets te diep op aan het ingaan, maar allez.
0: Misschien wel.
1: Een bekend decor in Kotmadam Sergeant vanavond bij VTM. Ingeborg is in dat programma Kotmadam van 7 studenten. En die neemt ze mee naar de foute party. Dat was natuurlijk net voor de zomer al dat ze bij ons op het podium stond. Het was heel tof.
0: Ja, het was inderdaad dat iedereen zich keigoed aan het amuseren was. Ado.

0: feestje.
1: Ja, je hebt wel ambiant. En die studenten stonden dus mee met Ingeborg op het podium.
0: Ah, wel ja, en dus die waren. Ja, die waren zich echt aan het amuseren. Het was echt een feestje. En achteraf bekeken is dat op zich wel ja, verrassend als je dan kijkt naar televisie. Maar die waren echt wel wat onzeker in het begin. En ook dat snap ik dan weer wel. Als Ingeborg zo ineens afkomt met... Malle, malle, malle, ik heb een idee. Hé, kom mee op het podium. Dat je dan denkt van... Ja, maar Ingeborg, ja, ik weet wel wat... Oh, wat is nu eigenlijk het plan?
2: Ik denk dat we er spijt van hebben.
3: Spijt?
2: Ja. Ik denk echt dat zij gaan ons helemaal belachelijk maken, man.
4: Maar wat doen we met de boys? Allemaal in zo'n pak?
5: Ja. Ja. Ja.
4: Of liever een gouden pak?
6: Ik hoop dat het goed zal komen voor ons, ja. Als het iets belachelijk is, dan doe ik het zeker niet aan.
7: Ja. Oh, en die pak die we hebben gekregen. Ik voelde me heel goed erin. Ik voelde me gelijk een superstar, een beetje.
2: Paste perfect bij het thema, hè, natuurlijk.
4: Ik heb alle vertrouwen. Ik heb alle vertrouwen.
8: Ik heb zo in mijn buik precies, nee, geen vlinders, maar zo kriebels.
9: Ja, ik heb dat ook.
8: Ja.
2: Be prepared, foute party. We komen.
0: Let's go!
1: Let's go!
0: Vanavond 8:55 bij VTM. Dan kan je allemaal checken. Kan je zien hoe het is om vol zenuwen je klaar te maken om op te treden op het podium van de Foute Party. God, madame, sergeant. Gewoon kijken op VTM. En nu bij Q een liedje over daydrinking. Over kaneelwhiskylikeur. Ik heb dat even nagekeken.
1: Ja.
0: Je kan dat dus ook gewoon bij ons kopen op de... Hier pak nu de prik en tik. Dus de Fireball Whisky Liqueur. Dat is dus... Ik wist dat niet. Ik heb dat vandaag ontdekt. Dat is kaneel whisky liqueur.
1: En hoe komt die kaneelsmaak daarin? Gewoon toegevoegd dan. Want ik kan me niet voorstellen waar je kaneel op een natuurlijke manier aan de whisky kan toevoegen.
0: Ja, dat antwoord moet ik u nu schuldig blijven. Het enige wat ik kan zeggen is een populaire kaneellikeur die bekend staat om zijn krachtige en pittige smaak.
1: Mm.
0: Dat was de kale man uit Miami aan het drinken toen hij deze track schreef. En hij voelde zich meteen Mr. Worldwide. Hier is Pitbull met Fireball.
10: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Go Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Edden?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Goedemorgen, het is 9:30 en er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je een 30 minuten extra rekenen. Richting Brussel op de A12 tussen domein Levendalen en Strombeek-Bever 23 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Bommelgem ook 20 minuten extra.
13: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
14: Avni, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Avni uit Antwerpen. Wat doe je van werk?
15: Ik ben assistent bij de federale wegpolitie.
14: Jij beslist dus gewoon wie de boetes krijgt?
15: Ja, inderdaad. En als hij spel goed gaat, kan ik er misschien een paar verwijderen. Maar...
14: Ik dacht echt, die gaat een kaart nuanceren en rond de pot draaien, maar het is wel echt, hè. Wat doe je, hoe ziet je dag eruit?
15: Ik verwerk de snelheids- en roodlichtovertredingen eigenlijk van provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
14: Dus jij bekijkt de foto en dan zet je alles in gang?
15: Ja, en dan zorg ik ervoor dat die boete bij de juiste persoon terechtkomt.
14: Oké, dat is bewonderenswaardig werk voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Hè. Hoe is dat, Afni? Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
15: 2206,81 euro.
12: En hoeveel daarvan betaal je zelf voor boetes?
15: Nul.
14: Is dat al gebeurd? Dat zou wel cool zijn. Dat je zo iemand ziet die je kent, dat je denkt van godverdekken, ons vader. Of zo, dat soort dingen.
15: Ja, ik heb wel al namen voorbij zien komen die ik ken, ja.
14: Maar ja, goed, dat, ja, uiteraard. Die verwijs je dan ook gewoon door, hè. Het is niet, als je die gaat tegenhouden, dan ja, dat gaan ze ook wel doorhebben. Wauw.
15: Ja, nee, dat mag niet.
14: Ja, dat zijn van die speciale jobs. Hè. Dat fascineert me toch altijd een beetje.
12: Ja, ik denk dat macht is die we beter niet aan jou geven, Maarten. Ik weet niet of je daar goed op zou gaan.
14: Oh, dat is niet waar.
12: Avni, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
15: Nee, maar we gaan proberen.
14: Oké, meer dan genoeg. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go.
12: In welke Belgische stad kan je het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, KMSKA, bezoeken?
15: Antwerpen.
12: Welke Belgische prins maakt tegenwoordig muziek als DJ Vintrix?
15: Emmanuel.
12: Wie regisseerde naast Bilal Fallah de film Patser?
15: Pas.
12: In welke sport zijn de Amerikaanse ploegen Chicago Bulls en Los Angeles Lakers actief?
15: Basket.
12: Wat is de familienaam van Sergio van Touch of Joy?
15: Pas.
12: Wat is geen bestaand stuk in het bordspel, Stratego? De spion of de hertog?
15: Hertog.
12: Wat is de voornaam van het personage Boma in FC De Kampioenen?
15: Balthazar.
12: Welk dier wordt in het Frans vache genoemd?
15: Nogmaals?
12: Vache.
14: In het Frans.
15: Ja, cool.
12: Wat is de hoofdstad van Argentinië?
15: Buenos Aires.
12: In welk menselijk orgaan bevindt het botje hamer zich?
15: Oor.
12: Wie regisseerde naast Bilal Fallah de film Patser?
15: Adil Al Arbi.
5: Ja! Tuurlijk, Adil en Bilal.
12: Toen, want er kwam nog een pasvraag, helaas.
15: Hoe dan?
12: Ja,
5: Sergio,
12: de tijd was om. Adil Al Arbi was juist, maar Sergio Quizquater moesten we nog hebben.
15: Allee, ik ken die. Allee.
14: Hoe gekend die?
12: Van de boetes?
15: Ja, of? Nee, ja, ik heb die al een paar keer live gezien.
14: Ah ja, zo, ah. Ja, ja. Sergio Cusco, ja, ja.
15: Allee, ik wist nog een pestvraag. Ja.
5: Ah, joh, en ondertussen zit hier de confetti langs mij, want ik dacht echt, we zijn er. Ik had al het verkeerde knopje ingeduwd bijna, sorry.
15: Dat is jammer.
5: Ja, het is jammer. Je was goed, hoor. Je was goed.
12: Maar neem ons eens even mee in je hoofd. Je dacht bij Adil El Arbi, ik ben er.
15: Ja, ik dacht dat ermee dat ik zo rustig aan het antwoorden was op het einde.
12: Ja. Doe me toch. Ja, kijk. 8 juiste antwoorden. Binnen de tijd een troostprijs van 80 euro voor jou. Welke boete zou je daarmee kunnen betalen met 80 euro?
15: Een snelheidsovertreding van een kilometer per app.
12: Ja. Oké. Okay. Oh ja, voilà, kijk. Laat de teleurstelling maar even zakken. Je was een superfijne kandidaat om mee te spelen. Dus merci om mee te doen en een fijne werkdag.
14: Salut.
15: Merci voor jullie ook.

0: Dat is weg. Niemand luistert daar opnieuw naar, hè.
1: Zou je voor elke geniale aankondiging van een hit graag royalties krijgen?
0: Dat zou zo fijn zijn. Als je nu bijvoorbeeld ziet, de song die eraan komt, is gebruikt in heel veel reclame voor jeans, voor cola, voor zelfs mondwater, nog heel veel meer. En al die kleine beetjes samen, dat is heel veel geld geworden. De twee schrijvers hebben ooit gezegd dat hun achterkleinkinderen daar nog van kunnen leven.
1: Dus dat die dan ook niet hoeven te werken.
0: Nee, inderdaad. Dus dan heb je goede muziek gemaakt. The First, The Last Eternity, Snap, in het

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
2: Panzers for Life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise.
8: Mm-hmm.
9: En dan ook nog 2...
8: Wat is dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1.
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
9: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: 10 uur, goedemorgen. Nico is er met nieuws.
11: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de 2 gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel en mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
12: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
11: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. En de Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden voor de rest van dit jaar op. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Zij kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat de rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag opklaringen en maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
10: En er staan nog 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. 24 minuten extra rekenen. Ook op de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten bij. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. Je vertraagt ook in de richting van Antwerpen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten. En op de E17 tussen Hazok en Antwerpen-West 10 minuten. Ook op de Antwerpse ring nog een file richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout doe je 10 minuten langer, maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 10 minuten.
3: Music.
13: Matthias van den Bulke.
10: Als vrijdag de party is, dan is donderdag de pre-party. En die zijn soms een beetje leuker. Met Bruno en Ed Sheeran.
14: When I was 6 years old.

Soul. Dat is ook de naam van het genre, Soul. Pop Soul. En ik beloof je voor elk wat wils vandaag. Allerhande genres, bijvoorbeeld de nieuwe country van Dasha straks. Yes, en je krijgt ook echte pop van mij. Met het populairste nummer aller tijden op Spotify. Tot nu toe natuurlijk. Daar kan ooit nog verandering in komen. Maar we gaan eerst een slowke doen. Voor als je houdt van romantiek. Heerlijk om de werkdag te starten zo. Dit is Shania Twain. Goedemorgen. Look

0: Deze is zoals frieten. Lekker Belgisch, Lost Frequencies en Live It All. Wat is jouw favoriete dag in de week om frietjes te eten? Er is zo één dag die uitblinkt als je naar de statistieken kijkt in België. Er is één populairste dag in de week om frieten te bestellen. Maar ik wil graag weten wat jouw favoriete dag is. En waarom? Ja, drop het in de Q-app. Ik krijg zo meteen uiteraard de populairste song van Spotify.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
11: Oh my zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
16: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
17: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
18: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Q Music. Q sounds better with you.

0: Geen enkel nummer werd meer geluisterd op Spotify dan deze. Blinding Lights van The Weeknd. Wat is jouw favoriete dag om frietjes te eten? Ja, ik vraag het omdat ik misschien vanavond frieten wil eten, maar dat is tegen de gang van zaken, want normaal gezien eet ik altijd frietjes op zondagavond. Als ik frietjes eet, is het op een zondagavond, maar nooit op donderdag. Dus ik ben een beetje van mijn melk. Bij Julie uit Kortenberg is dat vandaag. Donderdag is bij haar altijd frietdag. Voor Ruben uit Evergem is er ook maar één optie.
1: De enigste dag waarop de frietjes mogen besteld worden, is toch op vrijdag. Want vrijdag is frietjesdag!
0: Ja, zie, elke keer zo zijn een dag. En Vanessa uit Isegem, die is haar frietjes nog aan het verteren.
2: Hey Matthias, de woensdag. Hey. De woensdag is frietjesdag. The one and only woensdag. Yay! Maar ja, frietjes zijn er eigenlijk ook aan, hè? Nee. Bye!
0: Dat is waar, Vanessa. Frietjes gaan er inderdaad altijd in. Repeat. Of niet? Goed, nu country muziek, nieuwe muziek van Dasha. Je mag je meningen erover geven in de Q-app, dat is helemaal gratis. Is het een blijvertje of niet? Het gaat trouwens over een auto, dus als je houdt van Chevrolet uit de jaren 80, dan is dit misschien echt iets voor jou. Repeat of niet voor 82 Chevy. Dit is de nieuwe Dasha.

82 Chevy, de nieuwe van Dasha. Repeat of niet? Krijg je deze nog eens te horen op Q? Ja of nee? We gaan eens door de berichtjes. Johan uit Sint-Katelijne-Waver die houdt niet van een Chevrolet, maar wel van het liedje. Dus voor hem is het een repeat. Stefan uit Antwerpen zegt ook repeat. Zo die relaxed country feeling, daar houdt hij wel van. Anja uit Herdenstad heeft ze niet gestuurd. Weg ermee. Ik val bijna in slaap tijdens het strijken. Oef, kan gevaarlijk zijn, Anja. Is niet de bedoeling. Arita uit Antwerpen heeft wel een repeat gestuurd. Martien uit Ieper ook een niet. Een Chevy is veel te vervuilen. In deze tijden stuurt ze. En ze vindt het nummer ook maar niks. Voor Jurgen uit Ronsen is het wel een repeat. Ja, ik heb een beetje moeten rekenen, maar het is een repeat. Het is nipt, maar het nummer gaat door naar een volgende luistersessie bij Vincent Live. Daar hoor je Dasha dus opnieuw. En Andy uit Brugge, die stuurt ook nog een berichtje via de Q-app. Wij zijn frituur Yellow in Sint-Andries en we zijn vandaag 1 maand open. En we merken dat vooral op vrijdag en op zondag heel veel frietjes gegeten worden. Ja, wel, in de recordboeken staat inderdaad vrijdag als hoogschieter. En succes daar, Andy, in het frituur. Veel

0: Now Wake Me Up. Ze zijn maar niet zoveel, maar ze bestaan. Clara uit Noorderwijk eet niet graag frieten. Maar wel graag kroketjes, stuurt ze. En zo van die pomme duchesse. Pomme duchesses, ja, daar kan ze wel smaken. Ondertussen is het 11:01 en ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Brussel op de E40 tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. 30 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook file rijden van 5 minuten. Richting Antwerpen E19 tussen Rumst en Comteg 7 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo 6 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Q Music. Matthias van den Bulke.
0: Goedemorgen.

0: Met jouw naam erop.
1: Let's go.
0: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. You. Sounds better with you.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Mijn enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Ixina.
0: Ixina, ja aan je dromen.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

Magnetic van de Bausa. Er is een nieuwe maand begonnen. Dat vraagt ook om een paar nieuwigheden vaak. Misschien zijn er bij jou ook op het werk een paar nieuwe dingen. Een nieuwe collega, misschien nieuwe regeltjes waaraan je je moet houden. Bij ons zijn er hier bij Q ook een paar nieuwe dingen. En als jij graag weet wat er hier zo allemaal achter de schermen gebeurt, dan heb ik zeer goed nieuws voor jou.

0: Franse salavie, baby.
1: Als jij graag wil weten wat er hier allemaal zo speelt achter de schermen bij Q-Music, dan moet je goed luisteren nu. Ja. We hebben iemand nieuws. Het is te zeggen, onze Jeroen van de redactie, die werkt hier al een paar jaar. Vooral achter de schermen. Maar dat betekent dat hij dus heel vaak op de hoogte is van alle roddels, van alle dingen die er gebeuren hier op de vloer bij ons. Hij zit gewoon vaak op de vloer. Hij ziet dus alles gebeuren en hij weet ook van alles. En we gaan nog eens zelf vertellen, of hem zelf laten vertellen,

0: uit 2004, Natalia. Ondertussen 1 over 11, Nico heeft nieuws.
1: Goedemorgen. Ex-politica Siamel Kawakibi staat voor de rechter in Antwerpen, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat ze gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. De twee staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel en een stevige boete en mogelijk moet ze ook meer dan 1 miljoen euro aan subsidies terugbetalen. In onze technologie sector sneuvelen door AI dan toch amper jobs, nog maar 80 à 100 dit jaar, blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Agoria zelf in de morgen. Jobs worden ook wel anders ingevuld en Agoria ziet de voordelen.
2: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies, maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek, maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt, dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
1: Nou, Goria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. En Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Koffnes, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Koffnes preventief geschorst en er loopt ook een onderzoek tegen die man. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden.
0: De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Kontich moet je 26 minuten bijtellen. Ook richting de grens met Nederland vertraag je E314. Tussen Leuven en Winkselen 10 minuten bij. Met eruit kijken voor obstakels op de weg. Antwerpse ring dan richting Nederland. 8 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En richting Brussel E40 aanschuiven. Tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Agatha-Berchem 5 minuten. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Bewegen doet bewegen. Wat ik daarmee bedoel, dat is voor na Calvin Harris. Blessings. Blessings.

Bewegen doet bewegen. Ja, ja. Een vriendin van mij is psychologe en die zegt altijd tegen mij: Matthias, bewegen doet bewegen. Als je zelf gaat sporten of gaat gaan wandelen of gewoon gaat bewegen te koer, dan beweegt alles in je lijf. Dan beweegt er van alles. Je bloed gaat sneller gaan stromen, er komen goede dingen vrij in je lichaam, dopamines, endorfines en je voelt je direct een pakje beter. Dat is echt waar. Ik heb dat gisteren nog eens aan de lijve mogen ondervinden. Ik ben nog eens gaan lopen voor de eerste keer in 5 maanden. Het hoofdje leeggemaakt. Ik voelde mij zo goed, echt waar. Bewegen doet bewegen.

Bewegen, bewegen, bewegen. Dat is dan weer een epic quote van Oscar uit FC De Kampioenen. Louis uit Antwerpen is grote fan. Ja, zeker waar. Bewegen, bewegen, bewegen. En bewegen doet dus ook bewegen. Als je pauze hebt straks, ja, ga even gaan wandelen met een collega of ga lopen straks. Het helpt echt waar voor het koppeke. Ik vertel niet altijd gezever, hoor.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
10: Nu bij Aldi, 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Go yellow!
12: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. It's a
15: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Lieve vraagt, zeg Matthias, waarom ben je eigenlijk 5 maanden niet gaan lopen? Ik had eigenlijk gewoon geen zin. Ja, daar komt het op neer, geen zin. Maar nu zijn we hopelijk terug vertrokken.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een nieuwe maand, nieuwe voornemens en de nieuwe van Jason Derulo. Michiko.

0: Het is het lied van Mirjam.
1: No, I've still got a lot of fire left in me.
0: Echt zo haar liedje om haar erdoor te sleuren. Door deze donderdag bijvoorbeeld. Ondertussen is het 11:30 en ik geef jou de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting de grens met Nederland. E314 tussen Heverlee en Winkselen, 15 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je op de A12 vanaf Aartselaar tot Kleidalaan, 7 minuten daar. Antwerpse ring dan richting Nederland, ook 7 minuten bijtellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent vertraag je ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 5 minuten daar. Op andere plaatsen gaat het net ietsje beter, daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke
0: en Mr. Jonas Blue.
2: Q

0: geen heatwaves de komende dagen. Geen hittegolf, nee, nee. Wel mooi en rustig weer. Morgen bijvoorbeeld 20 graden, perfect voor een vrijdag vind ik. En dit weekend wordt ook zo zon en wolken afgewisseld. Ja, zo eigenlijk prima weer om te gaan lopen. Ja, om te sporten of om een terrasje te doen.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik van, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de boog.
5: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
7: Dat kunt je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Bell & Bo.
11: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
11: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Mappa.
12: Lidl, dat kan tellen.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
15: Ja, ik bel rap de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

best is yet to come. Nova Star, back you. Zometeen krijg je de nieuwste single van Alex Warren. En die zingt over smaragdgroene ogen. Dat zijn niet zijn eigen ogen. Alex heeft er al duidelijkheid blauwe ogen. Maar zijn vrouw heeft smaragdgroene. Dus die krijg je zo meteen bij Q. En ook goed nieuws voor de fans van Clouseau. Alleen voor de fans die gisteren geen tickets konden bemachtigen voor een concert in het Koning Boudewijn Stadion. Want er is een derde concert aangekondigd.

De nieuwe van Alex Warren over de smaragdgroene ogen van zijn vrouw. Emerald Eyes bij Q Music. Goedemorgen. Amai zegt, het was een echte rat race gisteren. Iedereen, echt maar iedereen, wilde tickets voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Na een paar minuten was hun eerste concert direct uitverkocht. Er werd een tweede aangekondigd op 6 augustus, twee dagen later. Twee dagen na het eerste, zeg maar. En ook dat was echt al tegen de middag uitverkocht. Het ging echt mega hard. Maar ik heb goed nieuws. Er komt sowieso een derde concert van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Op 7 augustus, maar je kan daar nog geen tickets voor kopen. Voor alle duidelijkheid. Mocht je denken van, ja, ik vind nergens een site om tickets te kunnen kopen. Dat kan ook niet. Het kan pas vanaf volgende week woensdag. Dus ik hou het sowieso in de gaten voor jou. En luister naar Q, hè. Dan kan ik je woensdag sowieso een reminderke geven. Precies 10 jaar geleden stond deze vrouw ook in het Q... dat ga ik opnieuw pakken.

0: with you.
1: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Nico.
12: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt onze federale politie.
13: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
12: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan €47.000 cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siam El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van €24.000 en een verbeurdverklaring van €300.000. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW. En Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van zijn 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
14: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
12: Wie de nieuwe trainer wordt bij Patro is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. En morgen veel zon en opnieuw 20 graden.
11: 2 kleine files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. En ook richting Antwerpen hetzelfde verhaal op de A12. Vanaf Aartselaren doe je 6 minuten langer.
15: Music. Matthias van den Bulk.
11: Het anthem van Friends, de Q-topschijf en deze geweldige stem uit Canada. Het is een goede donderdag.

0: Swedish House Mafia. En no worries, het is bijna weekend. We zijn al donderdag. Bij Maarten en Dorothee kon je deze ochtend tickets winnen voor de show van Milk Inc. Op vrijdag 23 oktober staan zij in de AFAS Dome in Antwerpen. Vieren ze hun 30 jaar. En nu hoor ik je denken, ja, Matthias, wat ben ik daarmee? Want dat was vanochtend. Ze hebben er nog. Jawel, ze hebben nog tickets voor de show van Milk Inc. In de AFAS Dome. En die gaan ze morgenochtend uitdelen. Dus zeker luisteren naar Maarten en Dorothee. Morgenochtend zijn ze er weer tussen 6 en 10.
1: Dit is deze week de Q

0: Je moet erin blijven geloven. Jawel, echt waar. Als je fan bent van Miley, je moet blijven geloven dat jij naar LA kan op onze kosten om haar concert daar te gaan bijwonen. Het kan, het kan, het kan, het kan. Maar het gaat wel vandaag moeten gebeuren.
1: Eén topartiest. Miley. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album, Bass Persuade. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live.
3: Q-music.
1: Q. Sounds better with you.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
8: Panzers for Life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
1: Q Music.
20: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Lievelings. Sienna Spyro. Het is ook de lievelings van Shana uit Aarschot. Dat maakt haar middagpauze een beetje beter. Ja, het gaat heel veel over de vrouwen vandaag. Maar ik vind dat niet zo erg. Lady van Mojo straks. Eerst krijg je This Girl. Kungs, goedemiddag.

0: Je hebt zo van die nummers die voor altijd gekoppeld zullen zijn aan een gebeurtenis in je leven. En dit is er zo eentje. In 2016 was ik Q-Summer Reporter. Mijn eerste wapenfeit voor Q-Music. Je weet wel, in de rode speedo. En de tv-spot was toen op dit nummer. Voilà, dus ja, bij deze link ik het altijd. Aan de rode speedo. Een hit dus van 2016. Hey, This Girl, wat een geweldig nummer. Ondertussen is het 1:30 en er staan maar 2 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Die staan allebei op de Antwerpse ring. De ene richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je 10 minuten bijtellen. En de andere staat richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten. De weg is daar voor een deel afgesloten. Maar op andere plaatsen gaat het dus lekker chilly-billy.
1: Matthias van den Bulke.

0: een gezonde donderdagmiddag bij Leen. Ze heeft sapjes gemaakt. Sapjes met sinaasappel, citroen, granaatappel, vers geperst allemaal. Ze zet er wel bij, het is niet ideaal voor de darmen. Leen, dat is te veel. Yes, the song. Te veel informatie, Leen. Ja, waarom maak je het dan als die goed is voor je darmen? Vraag me af. Goed, we gaan spelen. Guess the song. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Leuk om mee te doen met de collega's tijdens je werkpauze, misschien wel nu. Je krijgt zo meteen een snippet. Dat is een kort stukje uit een Q-hit. En het is aan jou om die zo snel mogelijk te herkennen. De voorbije dagen waren het zo vooral classics, moet ik zeggen. Het waren zo vooral nummers uit de jaren 90 precies, die ik in Guess the Song stak. Maar vandaag is het echt een recente hit. Want het is er eentje die in de Q-top 40 staat. En het is een hele vrolijke. Dus ik denk wel dat je hem gaat kennen. Goed? Alright, daar gaat hij. Komt ie. Welke zanger hoorde je hier en met welke Q-hit van nu in de Q-top 40? Je mag het inspreken of zingen via de Q-app.
1: De Misty Dutchess van Connections.
2: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore. Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje?
4: Goed voor het baasje.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
11: Alles is op.
10: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
11: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton.
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.

0: tweevoudige winnares van het Eurovisie Songfestival, Loreen en Tattoo. Guess the song. Spelen we elke middag. Kan je eigenlijk 24 op 7 spelen in de Q-app. Spelletje, leuk om te doen. Is thuis in het weekend als je tijd hebt. Of s'avonds. Of met de collega's. We doen het ook op de radio elke middag. Jij moet proberen de Q-hit zo snel mogelijk te herkennen. En dan krijg je misschien wel een shout-out op de radio. Welke Q-hit zochten we vandaag? Het is een echte vrolijke song. Dat hoor je ook aan het antwoord van Chris uit Boom.
1: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk was ik nooit.
0: Ja, het was Alfred Judokus Kwak niet. Die zochten we niet, helaas, Chris. Maar bedankt voor je bijdrage. We luisteren naar Shana uit Riemst.
2: Baby doll van Jamie.
0: Ja, van Jamie. Het zal wel zijn. En iedereen is fan van Jamie. Hij is deze week jouw sterkste stijger in de Q-top 40. Hij gaat maar liefst 11 plaatsen vooruit naar nummer 15. Ja, ik moest even rekenen. Van 26 naar 15, ja. Dat is 11 plaatsen. Dit is Jamie Miller en zijn babydoll.

Jamie Miller en zijn Baby Doll, 9 voor 1. Als je nog geen plannen hebt voor nu zaterdagavond en je hebt echt zwaar zin in een feestje, zaterdag is er een Q-party in Glabbeek. Je moet daar wel van die kanten zijn natuurlijk. En ik heb net eens gekeken op de site. Er zijn nog tickets voor de Q-party van nu zaterdag. Dus go get them, zou ik zeggen. En het feestje hoeft natuurlijk niet te wachten tot zaterdag heen. Jolien Roets, zo meteen.

0: op Schiphol, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
0: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise.
6: Hm?
7: En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Nico.
10: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. In België, Nederland en Frankrijk zijn in totaal 23 verdachten opgepakt bij 27 huiszoekingen. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilo cocaïne in Zaventem, vertelt onze politie.
11: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord en dan eens in België recruteerden die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
10: Op het proces tegen ex-politica Siam El-Kawakibi vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW. En veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde beter in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. En niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
12: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
10: De Amerikaanse staat Tennessee schorst voorlopig alle executies tot eind dit jaar. Afwisselend opklaring en wolken, kans op een bui en 20 graden, morgen veel zon en opnieuw 20 graden.
9: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wippelgem 9 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West ook 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, minder dan 5 minuten daar.
13: Music. Jolien Roets.
9: We gooien alle goede voornemens heel eventjes overboord. We gaan voor zelfdestructief met Anne-Marie en Shania Twain.

Bieber en Justin zakt deze week maar liefst 7 plekken naar nummer 16 in jouw Q Top 40. Nog maar 24 uur en we knallen hier bij Q het weekend op gang met een nieuwe Q Top 40. Nog 24 uur dus om ons volop te focussen op deadlines, op meetings, op schoolwerk en een overvolle mailbox. Maar we gaan dat samen doen. Dat maakt het toch allemaal een pakje draaglijker.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ze is afgelopen maandag nog maar 21 geworden en toch heeft ze al een trofee op haar kast staan. Die van beste nieuwe artiest op de MTV VMA's. Je hoort Sienna Spyro naar Willy William.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
0: En tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de liedjes, iedereen brult mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
0: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
0: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
0: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Go yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be. It's a
9: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Dit is Q.

Ray is al een hele grote fan van haar en wij ook. Sienna Spyro, Great Expectations, heeft zo'n zalige stem en van die grote liedjes. Berre, die maakt dan weer kleinere en fijnere liedjes, maar die mogen er ook absoluut zijn. Je hoort hem na Flo Rida en Good Feeling.

zondag ga je het live kunnen horen. Die How Beautiful This Life is. Want dan treedt hij op in een van de mooiste zalen van ons land, in de Botaniek. Goed, we gaan eens kijken hoe het gaat op de weg. Vijf files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5. Richting Brussel op de A12 tussen Kleidalaan, Kontigse Steenweg en Aartselaar 5 minuten extra. Op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem ook 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar nu minder.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze. Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Mijn kleerkast zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.

Als je kindjes hebt van rond de 3 à 5 jaar, of je hebt er ooit gehad van rond de 3 à 5 jaar, dan weet je dat je op dat moment bijna elke dag een mijlpaal bereikt. Maar gisteren ben ik toch echt verrast geraakt met waarmee mijn zoontje Idris thuis kwam na de zwemles. Dus ik ga toch een klein beetje moeten stoeven zometeen.

Damiano David en Born with a Broken Heart. Zometeen het moment om je middagloopje in gang te steken dankzij Dua Lipa en Physical. Maar over sportieve prestaties gesproken. Mijn zoon Idris, die is 5. Zit in de 3e kleuterklas sinds vorige maand. En die kwam gisteren terug van zijn zwemlesje, zijn 7e zwemlesje ondertussen. En hij kwam binnen met een glimlach, maar tot achter zijn oren. Super fier. En hij riep... Mama, ik heb mijn zwembervet. Ja. Het uitspreken van het woord is nog moeilijk, maar het halen is dus wel gelukt. Hij heeft een zwembervet gehaald van 25 meter... En hij was zo fier, maar echt, je had hem moeten zien. Mijn lief was niet thuis, hij wilde ook meteen met zijn papa bellen. FaceTimen, vanochtend heeft hij het ook meegenomen naar school. Een kopietje, niet origineel, om het dus aan zijn juf te laten zien. En ik moest het ook heel snel in zijn broek naaien. Dat had hij ook gevraagd, of aan zijn broek naaien, aan zijn zwembroekje. Probleem is, ik kan niet zo goed naaien. Maar bon, dat zijn problemen voor later. Elke dag een mijlpaal dus bij ons thuis, maar nu toch wel een grote, mijn kleine baby... kan zwemmen, dat is toch zot hoe zoiets banaal je zo gelukkig kan maken.

van Dua Lipa. Mijn zoontje van 5 haalde gisteren zijn quote-unquote zwembervet. En ik ben natuurlijk heel, heel fier. Nathalie uit Overijssen, die snapt het. Ze zegt, ik ben 52 en ik weet nog perfect hoe trots ik zelf was toen ik mijn brevet haalde van 25 meter. Je katapulteerde me even terug naar de kleine ik. En een berichtje ook nog van Jolien uit Wevelgem. Mijn Bobbietje van 5 heeft het vorige week ook gehaald. Ze stuurt er een heel, heel schattige foto bij van Bobbietje met haar brevet in handen. Maar zo goed gedaan. En Jolien, Laurien uit Gerardsbergen, die heeft zelf ook nog goede raad. Ze stuurt, zeker blijven stoeven over je baby's. Zelfs al zijn ze 25, 21 en 19. De tijd gaat zo snel. Tegen wie zeg?

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
3: Goedemiddag.
2: De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort de Socialistische Vakbond.
4: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
2: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. En de Zoo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro, dat zegt Vlaams minister Jo Broens. De Zoo is dus een van de organisaties die steun verliest doordat de Vlaamse regering in totaal een 500 miljoen euro subsidies schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan ook nog een bui vallen bij maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.
5: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost, 14 minuten extra. In de richting van Brugge verlies je op de E34 tussen Balgerhoeken en Maldegem 9 minuten. Op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra. En in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
6: Music. Jolien Roets.
5: We moeten de Düsseldorf Blues van Evie uit Vleteren even oplossen, want die is hardnekkig, maar ik weet exact wat ze nodig heeft.

0: Kygo en Max van Gnomen, Take Me Back. En Las, een gevoel dat Evi uit Vleteren ook heel hard heeft, denk ik, aan haar berichtje in de Q-app te horen.
1: Dag Jolien. Dit weekend zijn we naar Düsseldorf geweest om naar een concert te gaan van de Backstreet Boys. En het was gewoon fantastisch. Nu zitten we natuurlijk met de blues. En we zouden vragen om alsjeblieft de Backstreet Boys nog een keer te draaien op de radio. Dikke merci.
0: Ja, maar Evi, het is maar een vraag hoor, echt waar. Ik zag ook dat mijn moedie Stefanie Plankaert ook geweest is gisteren of eergisteren. Ze post een filmpje op haar story met een fragmentje. Je gaat ze ook horen meezingen, sorry alvast. Luister. Stefanie. Kijk, ik heb wel wat FOMO, maar voor alle Stefanie's en Evi's en iedereen die wil of geweest is, een momentje pakken, hè. Als je trouwens nog een van de komende dagen zou gaan, heel veel plezier. Ze staan nog in Düsseldorf tot en met 7 oktober en daarna keren ze terug naar de Sphere in Las Vegas. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: Als je nog eens wil weten hoe snel de tijd gaat, je hoort zo meteen een hit uit 2023. En dat is binnenkort 4 jaar geleden. Take my love.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Horta, horta, voelt.
3: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
4: Ah, poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Hè? Ah, een cape.
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
0: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
10: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
11: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
12: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
13: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
14: NME, yes!
15: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
16: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
17: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
18: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
17: Ja.
18: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
17: Sst! Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
18: Oef, dat is een pak van mijn hart.
17: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
22: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
23: Xina.
22: Info in je winkel of op xina.be.

van Bazaar. Gisteren werd hun album Echo 10 jaar oud. Het werd een doorbraakalbum dankzij onder andere Chaos. Ook de hit Lux die stond op dat album.

Kijk, die jongens die hebben ermee voor gezorgd dat de Nederlandse taal weer hip werd in de muziek. En in juni volgend jaar vieren ze een decennium aan hits met 8 concerten in de Roma in Antwerpen. Daar wil je volgens mij bij

Heb jij al gezien hoe de fans van Zara Larsson zich noemen? Dat is wel heftig. Maar ik snap het ook wel. Ik ben er eigenlijk stiekem zelf ook wel eentje. Maar zo meteen daar meer over. Eerste files staan er 6 op onze snelwegen. Sorry, ik ben van mijn melk daardoor. Waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 19 minuten door een ongeval. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 13 minuten extra. En op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuten bij. Richting Brugge op de E34 tussen Balgerhoeken en Maldegem 9 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna en Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Ja.

0: Ja, de fans van Zara Larsson die noemen zichzelf blijkbaar de Sluts. Dus ZL van Zara Larsson en dan Lutz van Sluts. De Sluts. Ik vond het grappig, ook een beetje chockerend, maar ik snap het wel. De groupies van de Jackson 5, daar wordt dan weer naar verwezen met de term Billie Jean. Je hoort het verhaal over Billie Jean na Jelly Roll.
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister straks vanaf 4 uur naar Vincent Live. You.
3: Sounds better
1: with you.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
7: B-pad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.

van een groepie op het stalker af. Daarover gaat het een beetje. Michael Jackson was dat. Als jij een groepie bent van de leukste lijst van het land, dan ben jij een cutie. Voilà. Dan kan je morgen om 1 uur weer je hartje ophalen met een nieuwe editie van de Q-Top 40. Joren Linssen probeert op dit moment naastig de data te verzamelen. Hoeveel werd een hit gestreamd, op de radio gedraaid, gebruikt op sociale media? En welke hits gaf jij deze week extra veel hartjes in de Q-app? Dat zijn allemaal zo de parameters die meetellen in de berekening. En die vorige week vrijdag voor de volgende top 3 hebben gezorgd. Op nummer 3... miljardairsdochter Stella Lefty en Boston. Ze is zelf ook goed aan het boeren hoor, op dit moment. Op nummer 2 nog steeds Shakira en Burna Boy. Dai Dai staat er ondertussen 19 weken in en hangt nu al even op nummer 2. En ook de nummer 1 bleef de nummer 1. Somber and My Body Isn't Ready. Een prachtig nummer van een prachtig artiest. Nu al 3 weken lang op nummer 1. Maakt hier nog een 4e van.

0: tickets and info. Qmusic.be and in the Q app. With you.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: In 2022 stierf iedere uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Cienzano.
4: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overwicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
2: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal €2,06. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna €2,26. Ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort de Socialistische Vakbond.
5: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want de meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
2: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar gaat het wel regenen, maxima rond een graad of 20. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en opnieuw 20 graden. En het wordt al stilletjes aan drukker op dit moment. 12 files waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Diegem 21 minuten extra door een ongeval. Op de buitenring verlies je van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 6 minuten. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5. En van Strombeek-Bever tot Wemmel ook 5. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 9 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Ranst en Wommelgem 6 minuten. Bij. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5. Richting Nederland dan op de E19 tussen Meer en de grens met Nederland 9 minuten extra. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Balgerhoeken en Maldegem 7 minuten extra. En tenslotte nog in de richting van Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Music. Jolien Roets.
2: Met dit uur de jongste vrouw ooit die werd opgenomen in de Hall of Fame. Bruno Mars, die staat daar nog niet tussen. Heel onterecht.

0: Taylor Swift, die werd in juni van dit jaar ingehuldigd in de Hall of Fame. Ze was daarmee de jongste vrouwelijke inductrice. Inductie? Zijn dat geen kookplaten? Ik heb dit letterlijk van het internet. Goed, ze lanceerde trouwens op de MTV VMA's afgelopen weekend ook de videoclip van haar nieuwe single Patient Zero. Dakota Johnson en Colin Farrell en Taylor Swift spelen zelf in de hoofdrol in die videoclip van zo'n ja, minuut of 5,5. En het is heftig hoor, het gaat over emotioneel misbruik in een gezin. Ik heb hem net volledig gekeken op YouTube en dus nu ga ik nog met een heel andere blik of met een heel ander oor luisteren naar die prachtige cute opschrijf.
1: Dit is deze week de Q

0: Daarnet had ik het al over kinderen hebben van 3 en 5. Als je thuis zit met kinderen van rond de 18, dan ga je snappen wat ik je zo meteen ga vertellen.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleisje gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: with you.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo.
4: Yo, ik ben Adil El Erbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
5: Panzers for Life!
4: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. It's a
7: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
8: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Nico uit Eeklo stuurt in de Q-app dat hij kinderen heeft van 8, 13, 17 en 18. Ja, dan ga je snappen waarover het gaat. Zometeen, Nico. Want ik heb gevreesd voor mijn leven. Gevreesd heb ik toen Clémentine Caron vroeg of ik haar mee wilde helpen leren rijden. Je hebt het misschien gezien, maar onze Q-collega Clémentine, die wil haar rijbewijs halen. Ze is iets ouder dan 18 hoor, ze loopt een beetje achter, maar ze gaat er nu toch aan beginnen en ze doet dat onder het oog van de camera voor een nieuwe videoreeks van Q-Music Hit the Road Clay. Alles was in orde, ze had haar theorie, ze heeft een auto gekregen van Gerben. Allee, ja. Iets dat ooit een auto was, denk ik. Een karretje, iets dat bolt. Iets met een stuur en wielen. En ja, ze had les nodig. Ze wilde graag een introductie in het rijden. En ze is dan bij ons komen aankloppen, de Q-DJ's. Bij Vincent Virus, bij Matthias van den Bulke en bij mezelf. Ik heb er mij aan gewaagd en de conclusie was... Ik heb daar eigenlijk geen geduld voor. Dat was zo heftig. Ik heb daar geen geduld voor. Mijn leven heb ik gevreesd. Je kan de volledige reeks van Hit the Road Clay zien in onze Q-app en op VTM Go. Okay.

Want mijn dochter is ook aan het leren rijden. Het was wel niet zo erg als Clementine. Ja, dat was wel heel, heel, heel heftig, dat is waar. Ze gaat nu ook voor haar praktijkexamen motto, dus ze is wel heel trots. En David uit Mol die stuurt, troost u, ik heb zelf een dochter die voor haar rijbewijs aan het leren is. Ze heeft zelfs al met mijn wagen tegen een paar paaltjes aan gereden. Heftig, heel heftig. Ik heb er geen geduld voor. Hoe Clementine het dan wel allemaal heeft opgelost, dat kan je dus zien op VTM Go of in de Q-app in de gloednieuwe videoreeks Hit the Road Clay. En nu ons toch op de weg begeven. Even kijken waar het druk is. Er staan 6 files waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Brusselse binnenring een lange file tussen Strombeek-Bever en Diegem. Je verliest er 46 minuten. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever 25 minuten extra. In de richting van Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 12 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 10 bij door een ongeval. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 21 minuten. Bij. Richting Nederland op de E19 tussen Meer en de grens met Nederland 18 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Q, Q.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Hoe mag dit steak gebakken zijn?
4: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
2: Hier Pipa de Kat.
5: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
11: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
12: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.

0: J-Lo bij Q en Save Me Tonight komt hier een super lieve boodschap binnen van luisteraar Shana uit Riemst. Het is gericht aan haar man Christophe. We gaan even luisteren.
1: Hey lieve schat, ik wil je heel veel succes wensen. Vooral een succesvolle start met Latte Riemst. Je gaat dat knallen, je gaat dat gewoon super doen. Dat is je passie. En eindelijk komt u een droom uit om dat uit te voeren. Dus toi toi.
0: Maar zo'n nieuwe zaak moet echt spannend zijn. Ook van ons heel veel succes, zegt Christophe.

Zometeen Vincent Live met een laatste finale plek voor de Q-guestlist met Miley in LA. En met een compensatie vanuit Vincent Live voor de besparingen die Matthias Diependalen gisteren aankondigde. Let's have some fun!

0: Mannekes,
1: Pompie.
0: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh. Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
0: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.

0: is Paulien van het Nieuws.
1: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. De aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort de Socialistische Vakbond.
2: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
1: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten, zegt Cienzano.
3: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
1: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Dat brengt de totaal daar op 9 dit jaar. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het Westnijlvirus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. En hier en daar kan het ook wel gaan regenen met maxima rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden.
0: Even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn momenteel 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 1 uur en 40 minuten bijtellen. Van Antwerpen-Noord tot Linkeroever, dat is dus eigenlijk de volledige ring richting Gent die vaststaat. Als je daar niet moet zijn, kan je die best vermijden. Richting Nederland op de Antwerpse ring, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting grens met Nederland op de E19, 20 minuten vanaf Meer tot aan de grens zelf. Richting Antwerpen op de A12, 12 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 12 minuten van Grimbergen tot Jette en Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. 18 oktober kan jij naar de Hollywood Bowl in Los Angeles. Een iconische plek, een soort van amfitheater, openlucht in Los Angeles. Ik ben er gisteren in GTA 5 even naartoe gereden. Om te gaan kijken. Ja, het is erin nagebouwd.
1: Allee.
0: Ja, dat is leuk. Jij kan er naartoe voor een optreden van Miley. Ik heb al 3 finalisten voor de grote finale van morgen. Jonas, 26 uit Roeselaar. Lin, 34 uit Schendolbeke. Dat is een dorp. En Laura, 23 uit Genk. Jij kan daar nog bij. Zometeen.
4: Vincent Live.
0: Je bent dus eigenlijk op 24 uur verwijderd van dat ticket naar Los Angeles. Als je meespeelt naar Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Het is 1 oktober vandaag, start van een nieuwe maand. Hoe snel ging september?
1: Extreem.
0: Toch?
1: Dat is echt ongezien.
0: In mijn hoofd is de zomervakantie zo nog een beetje bezig. Door het mooie weer.
1: Ja, zeker als je buiten wandelt.
0: Terwijl dat is al een maand geleden, dat is absurd. Maar in de eerste dag van een nieuwe maand hebben wij een goede gewoonte bij Music Match. Dat we even kijken naar wie er allemaal komt optreden in ons land. En daar alvast een nummer van draaien. Jij mag kiezen. Dat doen we zo meteen, maar eerst...
2: Ga dankzij Miley van Vincent Live.
3: Hey, ik ben Miley en ik ben 10 jaar.
2: Naar Miley.
3: Hi, I'm Miley.
2: In LA.
0: We gaan voor de laatste keer mini Miley aan het woord laten. Ze gaat een nummer van de zangeres Miley beschrijven. Jij moet raden welk nummer. We hebben wel al wat gehad. We hebben Bass Persuades al gehad, de nieuwe single van Miley. Maar ook een aantal van de iets wat grotere hits. Zoals Flowers, zoals Wrecking Ball. Maar er zijn er nog. En eentje daarvan gaat Baby Miley beschrijven. Als jij kan doorsturen via de Q-app welk nummer dat is, dan ben jij misschien de laatste finalist voor ons groot finale spel morgen hier in de studio van Q-Music. En maak je dus kans op vlucht, hotel, overnachting, tickets, alles erop en eraan. Miley in Hollywood in Los Angeles. Ziet iedereen klaar? Staat de radio luid genoeg? Allee dan.
3: Hey, ik ben Miley van Vincent Live. Het liedje gaat over iets laten vallen. En als je iets laat vallen, dan breekt dat. Zoals een vaas, als die valt, dan is het boem, kapot, heel veel scherven. Of een mooi glas om mee te drinken, ook boem, kapot. Maar die dingen kun je lijmen. Een gebroken hart niet, dat is heel moeilijk.
0: Nee, het was diepgaand. Toch?
1: Ja, maar... ja, toch wel.
0: Gisteren was het net iets oppervlakkiger qua inhoud.
1: Ja.
0: Ook wel. Welk nummer is hier beschreven door onze Miley? Laat het weten via de app van Q-Music. En voor je het weet, zit je op 18 oktober, dat is over een dikke 2 weken, in Los Angeles.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die, een nummer dat sinds 12 juli, dus echt de start van de zomervakantie ongeveer, onafgebroken op plek 1 of 2 staat in de Q Top 40.
1: Amai.
0: Dat is toch echt zot. Daar kan morgen verandering in komen. Je hoort het.
1: Ja.
0: 1 en 4 in een nieuwe Q Top 40. Eerst gaan we kijken welke nummer van Miley beschreven werd door Baby Miley. We telefoneren gewoon de vierde en laatste finalist op voor deze Q-guestlist. De laatste persoon die kans heeft om naar Los Angeles te gaan. Naar de Hollywood Bowl.
2: Hallo, Quinten direct.
0: Dag Quinten, Vincent Vieris van Q-Music. Alles goed?
2: Alles goed, ja.
0: Blijf ademen, Quinten.
2: Ik ga proberen, ik ga mijn best doen.
0: Met mij gaat alles prima. Ik wil weten welk nummer jij daarnet herkend hebt.
2: Het was Nothing Breaks Like a Heart.
0: Dat is correct. Jij bent de laatste finalist. Proficiat, goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Nothing Breaks Like a Heart van Miley samen met Mark Ronson. Ja, dat is een topnummer. Hè. Ben je fan van Miley?
2: Een topnummer.
0: Ben je fan van Miley?
2: Mega groot fan. Mega groot fan.
0: Ja, waarom wil je zo graag naar Los Angeles?
2: Ik heb Miley Cyrus gezien toen ik 13 was in het Sportpaleis, de Bangers Tour. Dat was mijn eerste concert. Oh. En het zou gewoon top zijn om dat nu 13 jaar later nog iets te mogen meemaken.
1: Amai.
0: Ja, dat snap ik. Wauw, je allereerste concert was dat ineens.
2: Mijn allereerste concert.
0: En dan kan je dat nu nog eens herhalen, maar aan de andere kant van de planeet. Zeer graaf. Maar daar zijn we nog niet. Je moet morgen natuurlijk de finale overleven. En dat wordt niet gemakkelijk, want we hebben 4 topfinalisten. We zien je morgen in de studio. Tot morgen, Quinten.
2: Ik zie jullie morgen. Doei.
0: Ja, bye bye. Goh, dat gaat spannend worden.
1: Amai.
0: Ik kijk er wel naar uit. Nu eerst dat nummer. This

0: Hamilton, Race Like a Heart van Mark Ronson samen met Miley, de enige echte. Morgen om 5 uur grote finale voor de Q-guestlist. Dan weten we wie er naar Los Angeles mag. Maar nu mag jij de muziek kiezen, want het is Music Match. Oh nee, ik heb daar zo'n speciaal jingle voor.
1: En je hebt hem niet klaarstaan.
0: Nee, dus moet jij even iets zinnig vertellen, Paulien.
1: Ah ja, oké. Ik weet even...
0: Mag je vlot?
2: Music Match, de deze maand live in België edition.
3: Dat was echt groot succes.
1: Ja, maar ja, dat is hier totaal mijn job niet.
0: Je mag altijd het nieuws beginnen voorlezen.
1: Ah ja, dat kan wel. Goed. 18 over 4.
0: Deze week live in België. Deze maand live in België editie. De start van een nieuwe maand in oktober staat er wel wat op de agenda. Niet het minst wordt het 30-jarig bestaan van Bill King gevierd. I will walk on water, in de Afazon. Twee dolle avonden, vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Daar is ook een podcast over die 30 jaar Milk Inc. trouwens. Sinds gisteren, gemaakt door Q-Music, door mijn lief en Massalde. 30 jaar Milk Inc. kan je checken in de Q-app, op VTM Go, in de HLN-app of op je favoriete podcast-app, als dat niet de Q-app is.
1: Ah ja.
0: Maar er is meer dan Milk Inc. Qua optredens deze maand in het land. Boys van de meeste zomerse sunset van deze zomer aan het Q Beach House. Ze komen naar de AB in Brussel.
1: Leuk.
0: Op 30 oktober. Het is een kleine selectie, want de lijst is uiteraard veel langer. Jij kiest zometeen één nummer.
2: De Q Party barst weer los. En komt zaterdag naar Gladbeek.

0: tickets and info, Qmusic.be and in the Q app. With you.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: NMBS!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

0: Live It All van de enige echte Lost Frequencies.
1: Music Match. De deze maand live in België edition.
0: Klopt, er zijn heel wat optredens deze maand, dus we kunnen niet iedereen draaien. Die keuze ga ik niet maken, maar Salima, 28 uit Hasselt, die gaat er wel voor. Dag Salima.
2: Dag Vincent, hallo.
0: Wat bracht jouw dag vandaag?
2: Vandaag werken, of course. Maar in de avond hebben we wel een feestje met een paar collega's. We hebben een influencer-event.
0: Oh.
2: Waar wij naartoe mogen. Dus ja, ik heb wel wat dingen om naar uit te kijken naar het werk.
0: Wacht, en is dat dan omdat jij en je collega's influencers zijn? Of organiseren jullie het zelf? Of...
2: Nee, inderdaad. Wij werken met heel veel influencers. Ik werk in een influencer-agency, AdShot. En ja, wij gaan eigenlijk altijd op zoek naar influencers. En dan ja, andere bedrijven ook. En dan zijn we uitgenodigd op verschillende eventen waar heel veel influencers dan aanwezig zijn.
0: Ik kan me inbeelden dat je dan hele gekke dingen meemaakt. Wat is het meest memorabele dat je al hebt meegemaakt in die job?
2: Nee, maar zelfs van nog. Eigenlijk iedereen is... weet je dat ik ook heb moeten... Allee, ik heb ook wel een connectie met mensen uit Q-Music. Matthias van de Bulken hebben wij ook eens uitgenodigd.
3: Oh, hola.
2: We werken nu ook met Shawnee van Impen. Ja, ja. Dus heel leuke mensen om mee samen te werken.
0: Dat klopt. Dat kan ik bevestigen. Daar zijn we het helemaal over eens. Zeg, vandaag artiesten die deze maand in België optreden. Nu, er gaan geen nieuwe optredens meer bij komen. Als je één iemand ter wereld graag zou uitnodigen naar België om een optreden te geven deze oktober, wie zou dat dan zijn?
2: Ik heb ze wel al gezien, maar ze mag van mij een tweede keer komen. En dat is Beyoncé. Dat was wel een show waar ik dacht van, amai, ze kan echt wel performen. Dus van mij mag Beyoncé nog eens komen. En nog eens komen, en nog eens komen. Ja,
0: dat geloof ik, maar ze staat wel niet in het lijstje. Je zegt volgende of iets een match, oké? Okay?
2: Dat is goed. If you wanna dance, take my hand, take my pas. Hand. I can't blame it on my head. Pas. It's a match.
0: Oh.
2: Yeah.
1: It's a match. Better with you.
0: Andere vibe dan Beyoncé, Salima.
2: Sorry?
0: Andere vibe dan Beyoncé wel, dit Bryan Adams.
2: Ja, let's go.
0: Voilà, luchtgitaar in de aanslag. Want op 15 oktober staat hij in de AFAZone. Dit is Bryan Adams bij Vincent Live en Run to You.

0: Ik weet niet of je het goed beseft, maar het is vandaag een extreem belangrijke dag in de Cliché Clash. Een unicum dringt zich op. Hopelijk zometeen. Eerst iets wat geen unicum is, denk ik, het rommelt, Paulien, bij de VRT.
1: Ja, daar zijn ze niet te spreken over die nieuwe besparingen die ze moeten doorvoeren van de Vlaamse overheid. Dat was een van de maatregelen in dat begrotingsakkoord. Nog eens 10 miljoen de komende dagen bovenop de 25 miljoen die ze al moesten besparen.
0: Komende jaren?
1: Jaren liever, ja.
0: Ja, je hebt een week zal... om 10 miljoen te besparen.
1: Dat zal wel heel snel zijn. Ja. De vakbonden noemen het de doodsteek voor de openbare omroep. En daarom gaan ze over een kleine twee weken op maandag 12 oktober staken. Als het van de vakbond afhangt, dan kleurt het op tv gewoon zwart. Niets te zien, geen uitzendingen en zo. De Vlaamse regering die heeft ook serieus geknipt in subsidies. Ook de Zoo in Antwerpen verliest zijn jaarlijkse premie van 1 miljoen. En ook Kunstencentrum Bozar speelt alle Vlaamse subsidies kwijt. 700.000 euro daar. Vlaams cultuurminister Gené moest daar normaal vanavond naartoe voor de opening van een expo, maar die heeft ze afgezegd. En in Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het virus bij mensen, maar nog geen dodelijke slachtoffers. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het wel gaan regenen met maxima rond een graad of 20. Morgen krijgen we veel zon en opnieuw 20 graden.
0: Toffe ellende op de Antwerpse ring richting Gent. Je verliest een uur en 50 minuten van het traject Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Richting Nederland op de Antwerpse ring is het iets rustiger, maar ook niet fantastisch. Je verliest 12 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 40 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. Op de A12 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 11 minuten vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West. Op de E19 richting de grens met Nederland een kwartier extra vanaf Meer tot aan de grens met Nederland. Brusselse buitenring 12 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. Op de ring rond Gent richting Zelzate tel je 12 minuten bij van de Scaldenstraat tot Zelzate-Oost. En sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10.

0: We spelen de G-Clash elke dag. Elke dag. En we zijn terug met 0-0 tussenstand begonnen op 31 augustus. Dat is een maand geleden. En wat is nu 1 oktober. Tussen de start bij 0-0 en nu 12-12, dus er zijn ondertussen 24 punten uitgedeeld, hebben de mannen nog nooit op kop gestaan in de clichéclash.
1: Dat is niet waar.
0: Ja? Het is altijd gelijke stand geweest, of de vrouwen op voorsprong, maar nog nooit de mannen.
1: Oei.
0: Op zich, is niet erg. Wij weten als de beste dat de prijzen worden uitgedeeld aan de meet.
1: Ja, maar het is ook niet per se heel goed of zo, hè?
0: Nee. Maar je moet maar, in de koers ook, hè, je moet maar een meter op kop rijden. Als het de laatste meter is, zijn de wereldkampioen. Hè? Daar komt het neer.
1: Ja.
0: Maar feit is dat het wel goed voor de moraal zou zijn. Dan moesten we de voorsprong een keer pakken. Dat kan zo meteen. Er ligt een unieke kans klaar, want het staat 12-12. Een gelijke stand dus. Wie zo meteen wint, grijpt de voorsprong. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app en dan bellen we je op.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. En dan ook nog 2.
6: Wat is dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2. Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor.
8: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Nog voor jij kan denken,
11: ik heb gelijk geen energie,
10: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor,
12: oh, mijn rug zit vast,
10: heeft je osteopaat je al met de juiste verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Alex Warren en Jelly Roll met Bloodline. Zometeen de cliché-clash.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst nieuwe muziek van Swedish House Mafia. Je kent ze uit Repeat of niet. Happiness is so sad.

0: Het gaat al de hele week over de besparingen van de Vlaamse regering. Zoals dat gaat, komt dat altijd voor een deel ook op onze kap. In onze portefeuille. Ik heb een doekje voor het bloeden in de aanbieding zometeen.
1: Dat is mooi gezegd.
0: Dank je, dat is mijn beroep. Dus ik heb een manier gevonden om de financiële shock die we allemaal gaan ervaren binnenkort toch een beetje te stutten. Dat gaan we doen na de cliché-clash, want dat is ook belangrijk.
2: Cliché-clash.
0: Het gaat niet alleen over geld, het gaat ook over goede manieren. En over clichés ontkrachten. Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Geld doen we zo meteen. Eerste manieren. Het staat 12-12 tussen de mannen en vrouwen in de cliché-clash. Spannend dus, want gaan de mannen voor het eerst ever de leiding nemen in het algemene klassement? Of kruipen de vrouwen terug op hun troon? Dat is een beetje het verhaal van vandaag. Febe 24 gaat afvliegen, die speelt voor de vrouwen. Dag Febe.
3: Dag Vincent en Pauline.
0: Febe, wat is jouw job?
3: Ik ben stalmedewerker op de faculteit diergeneeskunde.
0: Dus de faculteit diergeneeskunde, dus dat is dan een soort opleiding ding, maar dan doe je daar de stallen, of hoe moet je dat inbeelden?
3: Ja, dat is de grote kliniek eigenlijk van de UGent, waar ze dierenartsen opleiden, maar dat is ook een dierenkliniek.
0: Ja.
3: En, samen.
0: En voel je dan vooral actief in het medische compartiment of eerder op een manege?
3: Ja, vooral het medische compartiment.
0: Oké, op die manier.
3: Omdat er veel wonden en alles en zo. Dat zijn patiënten die wij dit is allebei kuisen van patiënten. Dus,
0: op die manier, oké. Heb jij cliché mannelijke kantjes, Femme?
3: Ja, ik volg regelmatig wel het voetbal. En daarnaast nog auto's en motto's interesseren mij ook wel heel vaak. En dan mijn hobby, Extreme On Ice. Er zijn ook veel mannen in, dus.
0: Alright. De eerste vraag zo meteen is een voetbalvraag, dus dat kan misschien wel goed van pas komen. Neem het op tegen Alex, 26 uit Huizingen. Dag Alex.
4: Hallo, dag Vincent en Pauline.
0: Wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
4: Ik shop af en toe heel graag en ik ben afgestudeerd als kok, dus koken doe ik ook heel graag.
0: Alright. Maar binnenkort gaan de vrouwen in de meerderheid zijn bij jou thuis. Vertel.
4: Ja, inderdaad. Ik word papa van een dochtertje voor januari.
0: Ah, proficiat. Het is top. Echt waar. Een dochtertje, heerlijk. Ik kan dat zeggen.
4: Ja, ik hoop het.
0: Ik heb nu toch al een dikke maand. En het liep prima. Loopt best superleuk. Ja, dat is leuk. Geweld, als ik daar Emma bel, want ja, naar June kan ik nog niet bellen.
1: Nee.
0: Dan zeg ik, hoe gaat het met mijn meisjes? En dat is top.
1: Oh, dat is lief.
0: Dat is het fijne eraan dat het twee madammen zijn. We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Febe. Febe, veel succes.
3: Dank u.
0: Vraag 1. Welke Engelse voetbalploeg speelt in het Etihad Stadium?
3: Manchester City.
0: Dat klopt. Niet te verwarren met het Emirates Stadium. Pauline.
1: Tuurlijk.
0: Dat is Arsenal.
1: Ik ging het net zeggen.
0: Ja,
1: zeg.
0: Dat is ongelooflijk. Of met het Bosuil Stadium.
1: Antwerpen.
0: Royal Antwerp. Yes.
1: Dat wist ik.
0: Tweede vraag. Febe, is een cryptische vraag. Welk automerk vind je ook terug in veel keukens?
3: Geen idee.
0: Het automerk Peugeot maakt ook heel bekende pepermolens. Bijvoorbeeld bij thuis. Wij hebben een Peugeot voor peper en zout. Zeker. We gaan al eerst naar de derde vraag. Febe, je hebt 1-3 voorlopig. Golf is een hobby die volgens de clichés vooral scoort bij mannen. Tijd om dat cliché te ontkrachten. Uit hoeveel holes bestaat een golfwedstrijd maximum? Je mag er 5 naast zitten.
3: 18.
0: Dan is er zelfs bonk op. Goed gedaan, Febe. 2-3, dat is oké, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ik zie de verbazing in Paulina Rogen dat jij die laatste vraag wist.
1: Ik vond dat echt zot. Wij oefenen die vragen al eens op voorhand en ik had vanmorgen echt geen flauw idee.
0: En voilà, 18. Goed gedaan. Febe, weet je het van het golf of weet je het van op de Nintendo Switch te golfen of zo? Of waar heb je die kennis
3: van? Vanaf de Nintendo Switch.
0: Ik dacht het wel. Kijk, het komt dan toch van pas. Alex, je moet proberen minstens even goed te doen. Als je de voorsprong van de mannen wilt halen, dan moet je alles juist hebben. Ben je er klaar voor?
4: Ik hoop het.
0: Vraag 1. Het is vandaag blijkbaar internationale koffiedag. Dus het is een ideale dag om een fancy koffie te gaan halen in een koffiebar. En volgens de clichés is dat toch nog altijd populairder bij vrouwen dan bij mannen. Rangschik de volgende 3 koffies. Van weinig melk naar veel melk. Oké?
4: Ja, oké. Okay.
0: Dus willekeurige volgorde nu. Latte macchiato, cappuccino, flat white. En dus nu rangschikken van weinig melk naar veel melk.
4: Wacht, dus cappuccino en wat nog?
0: Latte macchiato en flat white.
4: Dus latte macchiato het minst.
0: Ja.
4: Cappuccino en flat white.
0: Cappuccino was juist, die andere twee moesten wisselen. Dus latte macchiato was het meest. Maar dat is niet erg, kan gebeuren. We gaan eerst naar de tweede vraag. Welk wasproduct staat bekend om het beertje op de flessen?
4: Robin of zoiets.
0: Robin. Ja, is goed. We voelen dat je het weet. Derde en laatste vraag, deze is belangrijk. Heb je deze juist, is de gelijke stand. Heb je deze fout, dan winnen de vrouwen. Welke app heeft een rood logo met in dat rood vakje een witte letter P? En gebruiken vrouwen om inspiratie op te doen voor kledingstijlen, interieurtips, trouwjurken, trouwringen, weet ik het wel allemaal. Dat is als ik een haar vind. Pinterest, Pinterest is inderdaad. Ja, we hebben dus een gelijke stand. Goed gedaan, allebei. Punt voor Alex, punt voor Fedor.
4: Dank u.
0: Zeer goed gedaan. Ja, we houden de kansen gaaf om morgen misschien de voorsprong te scoren. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Merci om mee te spelen allebei en tot ziens.
3: Dank u.
4: Dank u.
0: Bye bye.

0: komen er heel veel mogelijke antwoorden binnen op de vraag: welk automerk vind je ook terug in veel keukens? Niet het minst Citroën.
1: Ah ja.
0: En Porsche maakt blijkbaar ook keukenmessen.
1: Nee.
0: Ja, dat typt luisteraar Tim. Dus dan moet je tegen Tim zeggen als je het niet gelooft. Hè. Maar ja, mensen vragen van, wat had je dan gedaan als de mensen Citroën hadden geantwoord? Ja, ook goedgekeurd. Hè.
1: Ja.
0: Mensen mogen slimmer zijn dan het spel. Graag zelfs.
1: Ah ja, zwaar van die messen.
0: Ja, en zijn het mooie messen van Porsche?
1: Het zijn zeer mooie messen.
0: En zijn ze ook zo duur als hun auto's?
1: Ja, voor 3 messen 239 euro.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Hallo. Dat gaan we niet doen. De Vincent Live Hobbyclub is een spel dat we elke donderdag spelen. Het concept is simpel. Er komt een onbekende Vlaming, een Q-luisteraar, de studio binnen. En alle luisteraars van Q, Paulien van het Nieuws en mezelf, proberen te raden wat de hobby van de luisteraar is. Enkele maanden geleden, op 5 februari om precies te zijn, ik ga het nooit vergeten, hadden we luisteraar Matthias uit Mechelen op bezoek en toen gebeurde dit. Ik heb nu ook op het zicht een idee van wat de hobby van Matthias zou kunnen zijn.
1: Ga je al meteen een...
0: Ja, doe eens zot.
1: Huh?
0: Ja, ik vind dat Matthias er zeer intelligent uit.
1: Ja, dat is waar.
0: Matthias, is jouw hobby schaken?
3: Ja.
1: Dat is niet waar.
4: Wauw, een mopje uithalen. En dat is echt.

0: eerste wil ik graag een ander probleem tackelen waarmee we binnenkort allemaal geconfronteerd worden. De besparingen bij de Vlaamse overheid. Het is gisteren allemaal aangekondigd in de septemberverklaring op 30 september. Het was weer lekker last minute. Maar goed, een van de dingen die misschien wel opviel, of waar het toch het meest over geschreven is in de pers, is dat de dienstencheck duurder wordt. 2 euro. Van 10 euro naar 12 euro. Dat heeft impact op de mensen die huishoudhulp inschakelen, maar ook impact op de huishoudhulpen zelf, want die worden dan minder geboekt. Dus dat is eigenlijk miserie voor iedereen. En dat willen we graag tackelen.
1: Dit is te gek. En ook te duur. Win dienstenchecks voor 4 uur.
0: Voilà. Dat gaan we dus doen. Je krijgt een halve dag huishoudhulp bij jou thuis.
2: Top, hè.
0: We hebben een quiz gemaakt met allemaal huishoudhulpvragen. Je moet het wel goed doen. Dus eigenlijk zou je geen huishoudhulp nodig hebben, maar gewoon dat is even gewoon hoe het in elkaar zit. Pauline, ik heb een testvraag die ik graag op jou wil proberen. Heb je een huishoudhulp of doe je het allemaal zelf?
3: Nee, ik haat poetsen.
0: Okay.
3: Dus ik heb een huishoudhulp en zij doet ook mijn strijk.
0: Ah ja, ook belangrijk.
3: Het is echt de beste.
0: Voilà. Hier komt de testvraag voor zometeen. De huishoudhulp draait soms ook een wasje mee. Het liefst vooral zo'n was die lekker ruikt. Wat is de meest voorkomende oorzaak van een stinkende wasmachine?
3: Oei.
0: A. Te veel verschillende merken wasmiddel door elkaar. B. Te veel wasmiddel op te lage temperaturen. Of C. Je doet het deurtje na het wassen te vaak dicht. Pauline.
3: Ik ga voor antwoord A.
0: Knetterfout. Het was antwoord B, namelijk te veel wassen op een te lage temperatuur. Dat veroorzaakt vetluis, ik lees het hier af, hè. Dat is een smurrie van onoplosbare zeepresten en huidvetten die achterblijven in de trommel. 1 keer per maand een lege kokos op 90 graden draaien met een scheurtje azijn is de ultieme schoonmaakkuur voor je machine.
3: Oké.
0: Okay. Ongelooflijk, hè?
3: Maar ik leer nog bij.
0: Ze doen een quiz met dat soort Tante Kaat-achtige weetjes. Ik heb daar 2 kandidaten voor nodig. En de winnaar of winnares wint dus huishoudhulp voor 4 uur. Hoe fijn is dat? Stuur een audiobericht via de Q-app, waarin je zo wanhopig mogelijk roept en huilt en schreeuwt voor huishoudhulp. Laat je gaan. Hoe dramatischer, hoe beter. En dan speel je mee zo meteen na Maxime en Babette bij Vincent Live. Dit is Hoe dan ook.

0: het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: 5 uur, goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. De aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort de Socialistische Vakbond.
3: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
2: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel, in de provincie Antwerpen, is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering is dat. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
2: En de Rode Duivels die zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
5: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilden gebruiken.
2: Leandro Trossard en doelman Mike Penders die trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen. Het kan ook afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft ook nog wat hangen morgen vroeg. Maar daarna klaart het wel op en krijgen we veel zon bij een graad of 20.
1: 15 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je een uur en 50 minuten bijtellen. Vanaf Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Richting Nederland op de Antwerpse ring verlies je 3 kwartier van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen, E313 een uur en 20 minuten vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En dan kom je op die Antwerpse ring terecht, dus dat is echt een monsterfile. Nog richting Antwerpen, het is overal prijs hoor. Verlies je 13 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. 37 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier. Vanaf Haastok tot Antwerpen-West. Op de E19, 11 minuten vanaf Uza tot de Binnensingel. Brusselse buitenring, 23 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem en 11 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de binnenring, 13 minuten van Expo tot Machelen. Op Bergen rond Gent richting Zelzaten verlies je 12 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem en 18 minuten van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Oost. Richting Oostakker tel je 13 minuten bij vanaf Zelzaten-Noord tot Gent-Zeehaven. Op de A12 richting Brussel, 13 minuten erbij vanaf Boom tot Breendonk. Is daar iets anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 6 minuten.
0: Music. Vincent Live.
1: Win 4 uur dienstenchecks. Het is duurder dan ooit. Zometeen na Topic MD.

0: Olivia Dean en U2 bij Vincent Live. Maar eerst maak jij kans op dienstenchecks.
1: Dit is te gek.
0: Ja.
1: En ook te duur.
0: Mij nog niet.
1: Win dienstenchecks voor 4 uur.
0: Ja, het wordt duurder, hè, jongens. Van 10 euro naar 12 euro. Het wordt alleen maar duurder. Dat is lastig voor mensen die graag huishoudhulpen inschakelen. Maar ook, en vergeet dat niet, voor de huishoudhulpen zelf. Hè. Want zij worden daardoor minder geboekt en hebben ook gewoon minder inkomsten. Dus het is een vicieuze cirkel. Niet fijn, niet goed. Maar wel, we doen onze duit in het zakje.
2: Ja.
0: De opdracht was simpel. Smeek zo, zo dramatisch mogelijk via de Q-app om huishoudhulp. En luisteraar Rebecca, ja, die heeft het woord drama een hoofdletter gegeven.
2: Alsjeblieft. Ik heb zo'n nood aan een huishoudhulp.
0: Rebecca, hallo, goedemiddag.
3: Dag Vincent.
0: Waarom heb jij zo'n enorme nood aan een huishoudhulp?
3: Wel, het leven met een baby is al next level. Dus je poetst en binnen de 5 minuten kan je opnieuw poetsen.
0: Hoe oud is de baby?
3: 14 maanden, dus ze beseft dit allemaal nog niet.
0: Ah ja, oké. Dat is goed. Het is niet dat ik dacht van, oh, ze beseft het om te plagen, maar toch, ik ben blij dat je het erbij vertelt. Heb je een huishoudhulp?
3: Ja, die komt elke week 4 uur.
0: Voilà, kijk. Dan gaan we jou 1 week ontlasten van de stijgende kosten wat dat betreft. Misschien. Je moet er voorbij. Jens uit Boom. Dag Jens.
4: Hallo, dag Vincent.
0: We gaan ook even luisteren naar jouw audiobericht.
5: Ik zou zo graag huishoudhulp willen. Want ik kan het niet doen, want ik sta weer al in die stomme file.
0: Ai, Jens, het is een kwestie van tijdgebrek bij jou. Hoe vaak sta je in de file?
4: Heel vaak, want ik moet vaak op de baan staan.
0: Ja, als in voor je beroep rij je rond of moet je gewoon echt vaak bepaalde afstand afleggen?
4: Ik werk in de thuiszorg, dus die is ook wel
0: Ja. Heb jij een huishoudhulp voor momenteel?
4: Ja, we hebben wel iemand, maar het ook om gaan van iemand extra te hebben.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Wat is het vuilste plekje in huis bij jou?
4: Dat is namelijk de living.
0: De living. Oké, maar dat snap ik. Kijk mij wel in beelden. Ik heb hier 5 vragen over dingen die jouw huishoudhulp allemaal doet, tegenkomt en moet oplossen bij jou thuis. Als je juist antwoordt, blijf je aan de beurt. Als je fout antwoordt, gaat de beurt naar de tegenstander. En de laatste vraag zal bepalen wie wint. Heb je die juist, dan win je. Heb je die fout, dan wint de andere. Dat is simpel en duidelijk voor jullie allebei. Zijn jullie er klaar voor?
4: Yes.
3: Ja.
0: Alright. We gaan beginnen met Rebecca. Rebecca, veel succes.
3: Dank u.
0: Vraag 1. Niets is zo irritant als lelijke strepen op je vers gewassen ramen als de zon op het glas schijnt. Wat is het geheim van de huishoudhulp voor streeploze schone ramen? Is dat A. heel warm water met een klein druppje afwasmiddel? Lauw water met een klein druppje afwasmiddel? Of koud water met een klein druppje afwasmiddel?
3: Ik denk B.
0: Lauw water? Dat is juist. Je blijft aan de beurt, Rebecca. Goed bezig. Vraag 2. Voordat borden in de vaatwasser gaan, spoelen veel mensen ze eerst helemaal schoon onder de kraan. Maar eigenlijk is dat geen goed idee. Waarom? A. Het vaatwasmiddel heeft vuil nodig om op te kunnen werken. B. Het warme water maakt het materiaal te zacht, waardoor borden sneller breken. Of C. Het vaatwastablet kan daardoor niet goed meer oplossen en blijft in brokjes achter.
3: A.
0: Rebecca, goed bezig. 2 op 2. Prima. Derde vraag. Rebecca, je hebt geen zin om te strijken, maar je kan dat ook anders oplossen. Welke luie manier kan je gebruiken om kreukels uit een t-shirt te krijgen zonder dat er een strijkijzer aan te pas komt? Is dat A. Je legt je shirt een uurtje in de diepvries. B. Je hangt het shirt op in de badkamer terwijl je heel heet doucht. Of C. Je kan het shirt strak oprollen en er een nachtje wat zware boeken op leggen.
3: B.
0: Begint te denken, Rebecca, dat jij zelf een huishoudhulp bent. Want dat is volledig correct. Vierde vraag. Rebecca, in de badkamer levert de huishoudhulp vaak strijd tegen kalk. Een wondermiddel uit grootmoeders tijd wordt hier nog steeds massaal voor gebruikt. Maar welk middel is dat? Wat werkt zo goed tegen kalk? A. Olijfolie. B. Bruiswater met zeep. Of C. Schoonmaakazijn.
3: Steen.
0: Zeer goed gedaan. Je hebt tot nu toe al 4 vragen juist. Basically alles juist tot nu toe. Maar het spel zit zo in elkaar dat de laatste vraag bepaalt. Rebecca, jij mag die beantwoorden. Heb je die laatste vraag juist, dan win je een halve dag 4 uur dienstenchecks. Heb je ze fout, dan is het alsnog voor Jens. Wat niet super verdiend zou zijn, maar bon, dat is dan weer de dramatiek van het spel. Maar Jens, je hebt het niet meer in eigen handen.
4: Ja, oké.
0: Okay. Je hebt het nooit in eigen handen gehad, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Rebecca, 5e en laatste vraag. Huishoudhulpen zijn strijders tegen bacteriën bij jou thuis. Welk voorwerp bevat veruit de meeste bacteriën per vierkante centimeter? A. De toiletbril. B. De snijplank. Of C. Het keukensponsje.
3: C.
0: Welke?
3: C. Keukensponsje.
0: Onderzoek van de Universiteit van Arizona toont aan dat een gebruikt keukenspons tot 200.000 keer meer bacteriën bevat dan een toiletbril. Het is juist, proficiat. Jij wint 4 uur dienstenseks. Goed gedaan, Rebecca.
3: Zalig.
0: Het is een vochtige, warme droomplek voor bacteriën. Tip, gooi je sponsje regelmatig in de vaatwasser of vervang het wekelijks in de vaatwasser.
2: In de vaatwasser?
0: Wat staat hier?
2: Ik geloof het.
0: Doen mensen dat? Rebecca, Jens, gooit iemand van jullie een sponsje in de vaatwasser soms?
3: Ik zou het niet aanraden als je de eco-stand gebruikt, want dan denk ik dat de bacteriën gewoon verspreid worden in de vaatwasmachine.
4: Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus.
0: Ik ook niet. Ik ben niet nonkel Kaat, dus neem het niet van mij aan, alvast. Jens, ja, je was een hele fijne kandidaat, maar er was eigenlijk weinig kandidaat aan, maar je was gewoon een toffe peer. Maar de 4 uur dienstenchecks gaan naar Rebecca. Merci om mee te spelen, tot ziens allebei.
4: Oké.
0: Nu die tot een goed einde is gegaan, kunnen we ons klaarmaken voor de Vincent Live Hobbyclub. Wat is de hobby van de luisteraar die hier zometeen de studio binnen tot

0: reactie op de huishulphoudquiz van daarnet. Meerbepaald luisteraar Febe, die doet dat dus. Die gooit effectief haar sponsje in de vaatwasser om dat proper te maken, in plaats van dat ze gewoon een nieuw pakt. Febe, waar heb je dat in godsnaam opgepikt?
1: Ik weet dat niet. Mijn mama heeft dat beginnen doen. Net hetzelfde als met de vod dat we de tafel afkuisen.
0: Die doen jullie ook de vaatwasser in?
1: Ja, dat steken wij ook regelmatig in de vaatwas.
0: Oh, maar allez, zo zot. En komt dat er echt schoon proper uit? Of, is dat, of hoe moet ik me dat inbeelden?
1: Dat komt er ook proper uit, ja.
0: Zeg, dat is een gouden tip. Febe, dankjewel voor de tip. Ik verspreid hem over heel Vlaanderen bij deze. Tot ziens, hè.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Niet te doen.
0: We leren bij hier bij Vincent Live. Zometeen gaan we ook iets bijleren over een hobby van een Q-luisteraar die zo meteen de studio weer binnentottert. Eerst even achterhalen welke hobby dat precies is. Soms gaat dat vanzelf, soms is dat een processie. We gaan het meemaken vandaag.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Platzer films.
5: Prinses van Life!
4: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bel & Bo.
13: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
14: Leonidas.
15: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
16: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
15: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
16: Oh, met praline, die gouden.
15: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
19: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: We gaan beginnen.
1: De Vincent Live Hobby Club.
0: Het is weer zover. Het moment van de week. Er komt hier iemand meteen de studio binnengewandeld. Die er super sportief uitziet.
2: Ik ging net hetzelfde zeggen.
0: Het gaat een sport zijn, hè. En ik... Ja, hallo.
2: Oh, wat een spieren.
0: Met wie heb je het genoegen?
3: Met Phil.
0: Phil. Paulien wil iets zeggen over je spieren.
2: Ja, je hebt echt goede spieren. Doe eens zo. Amai. Ja, het gaat iets met sport zijn.
0: Doe je een sport?
3: Ja.
0: Oké. Top.
2: Gebruik je je armen voor je sport?
3: Ja.
0: Is het een adrenaline sport?
3: Ja. Zeker wel.
0: Zeker wel. Is het een Olympische sport?
3: Nee.
0: Oké.
2: Dus het is iets om bang van te zijn ook.
0: Denk je dat Paulien jouw sport durft te doen?
3: Ik denk dat wel.
2: Ik denk dat schat mij heel
0: denk
2: hoog.
0: Denk jij, Paulien, dat je zijn sport durft?
2: Als mijn adrenaline is, betwijfel ik het.
0: We hebben nood aan open vragen. Wat wil jij thuis vragen aan Phil? Dan gaan we te weten komen wat zijn hobby is. Hopelijk. Stuur het via de Q-app. Jij mag wel open vragen stellen. Paulien en ik, we houden ons aan ja-nee vragen. Maar jij thuis, jij mag open gaan. Repeat. Of niet. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe muziek van Desha. Die heeft een nummer gemaakt, 82 Chevy. En de vraag is wat je daarvan vindt. Is dit een repeat of een niet? Laat maar komen via de app van Q-Music.

0: Chevy.
1: Geert vindt het een prachtige song en dus zegt repeat.
2: Repeat. Of niet.
1: Mikey zegt dan weer, ja, ik vind het een beetje saai, dus eerder een niet. Een repeat voor Els, voor Stefanie. Mooie song gestuurd Joke. Een welverdiende niet voor luisteraar Glenn. Het nummer gaat door, dat wel. Maar het is ook niet dat het met felicitaties van de jury geslaagd is.
3: Ah, ja.
1: Dus we gaan zien wat dat geeft vanavond bij Joren Linssen rond de 20:20.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
1: Wij zijn op zoek naar de hobby van luisteraar Phil 28 uit Kerksen. We weten al dat het een sport is waarbij je armen gebruikt, want Pauline krijgt vapeurs van de armen van Phil. Het is geen Olympische sport, het is niet iets om bang voor te zijn. Volgens Phil zou Pauline het wel durven, volgens Pauline durft het zeker niet. We gaan luisteraar Ellen aan het woord laten.
4: Hey Vincent, Ellen hier. Een vraagje voor Phil. Op welke leeftijd kun je eigenlijk met deze hobby beginnen?
5: Ik denk dat vrij ruimlopend is. Ikzelf ben er vrij vroeg ingerold doordat iemand in de familie dat deed.
1: En hoe jong is vrij vroeg?
5: Ja, 6-7 jaar toch?
1: Oh ja, ja, ja, oké. Okay. 7 jaar. Maar frisse dertigers zoals ons zouden ook kunnen beginnen nog. Of is dat te laat?
5: Je zou daar zeker nog kunnen mee beginnen, ja.
1: Oké, okay. Duidelijk. Dankjewel, Phil. We zoeken verder zo meteen. In Brussel zijn holibi-bewegingen opnieuw op straat gekomen.
3: Klopt, tegen wat daar in Turkije allemaal aan het gebeuren is. De afgelopen weken zijn daar verschillende invallen geweest in homobars en bij activisten pro-LGBTQI+-gemeenschap. Ook tijdens protesten die daar aandacht voor vroegen, werden er mensen opgepakt. Meer dan 160 mensen, onder hen ook een journalist, werden daar opgepakt. Een koepelorganisatie vraagt aan onze regering en aan Europa om Turkije daarop aan te spreken. Homoseksualiteit en alle andere kleuren van de regenboog zijn op zich niet verboden daar, ook niet strafbaar, maar de regering is op zijn minst homofoob te noemen. Al die arrestaties kaderen in een operatie om de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. En om bij Turkije te blijven, ja, het is uitkijken naar de tweede Nations League wedstrijd van onze Rode Duivels, morgenavond dus tegen Turkije. Leandro Trossard en doelman Mike Penders, die zijn wel weer fit na een blessure. Of Romelu Lukaku in actie komt, dat is wel nog een vraagteken. En ook bondscoach Mark van Bommel wil voorlopig niet in zijn kaarten laten kijken.
1: Wie wel in actie komt is Frank Dubocage, de weerman. Dag Frank, goedemiddag.
6: Dag Vincent, ja, voor het weer te voorspellen, hè. Niet voetballen of zo. Hè.
1: Dat, nee. Zeg, heb jij eigenlijk ooit in het leven gevoetbald, Frank?
6: Ja, vroeger wel.
1: Wat was jouw positie op het veld? Want het zegt veel over jouw persoonlijkheid.
6: Spits.
1: Spits?
6: Ja,
1: zo'n boomlange spits van voor.
6: Ja, ja.
1: Peter Crouch.
6: Aan de linkerkant vooral.
1: Oh ja.
6: Omdat ik linksvoetig ben.
1: En snel dan ook, je bent een winger.
6: Ja, dat was in mijn jonge jaren. Hè.
1: Ja.
6: Dat zit al heel ver achter mijn rug.
1: Allee, en wie was jouw grote voorbeeld als je jong was?
6: Wie was mijn grote voorbeeld als ik jong was? Goh, ik had niet echt een idool op een of andere manier in voetbal.
1: Dat verklaart de Frank dat er niks van gekomen is.
6: Ik ben alleen maar van Gent.
1: Ja,
6: Gent.
1: Dat verklaart ook dat er niet is.
6: Pas op, waar staan Antwerpen? Waar staan die nu weer al in de competitie?
1: Ja, maar dat is de momentopname, Frank. Daar gaat het
6: niet. Ja, we zullen zien.
1: Nee, maar Gent is goed bezig, dat is wel zeker een feit. Maar we gingen over het weer praten. Dat was het plan dat we gingen doen, dat is juist. Frank, vertel eens wat we voor weer krijgen vanavond.
6: De regenzone heeft ons land nu verlaten. Alleen de regio's tegen de Duitse grens, daar is nog een beetje aan het regenen. Anderzijds zijn er ook een paar buien nog ontstaan. Dat is heel plaatselijk. Als ik ze tel, dan zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 buien. Hier en daar een plensbui is dat wel. Verspreid over heel Vlaanderen. Dus veel regio's houden het ook wel droog. Met zelfs brede opklaringen, zonnige periode. En de verwachting is dat de buien er vrij snel uitgaan. Dan wordt het helder vannacht. En later vannacht kan er dan wel een nevel- en mistlage wolking gevormd worden, vooral in de Ardennen. Ik denk dat wat Vlaanderen betreft het allemaal best gaat meevallen. En dat is dan goed nieuws natuurlijk voor morgen. Hè, want morgen wordt dan toch een vrij zonnige dag. Geen zonovergoten dag, dat nu ook weer niet, omdat er stapelwolken gaan ontstaan enerzijds. En anderzijds redelijk wat hoge en middelhoge wolkenvelden die af en toe voorbij drijven. De zon kan er dan wel doorheen schijnen, dat zeker. Maar al wel gaat het best meevallen met temperaturen van 20 graden zowat morgen.
1: Prima, het weekend.
6: Ja, Ja, het weekend valt ook goed mee. Het is rustig dan. Met zowel zaterdag als zondag eerst nevel, mist of lage bewolking natuurlijk. Zaterdag lijkt het dan best mee te vallen. Dus dan kan het al redelijk snel zonnig zijn met wat hogere wolkensluis bij 19 graden. Zondag vrees ik er een beetje voor dat het lange tijd grijs kan zijn. Zelfs wat gemiezer 's ochtends is ook mogelijk. Pas na de middag breekt alles open. En dan kan het nog zonnig worden bij 20 graden. Ja, en dan volgende week wel. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. En altijd rustig weer met temperatuur rond 20 graden en af en toe wat zon. Wat ik nu wel zie op de weerkaarten, dat is vanaf woensdag, donderdag ergens, tweede helft volgende week. Nou, dat zal het wel eens kunnen dat de herfst echt op gang komt. Hè. Dat je moet je denken dat het af en toe gaat regenen en de wind die ook wat gaat toenemen. Enfin, het zijn allemaal normale evoluties natuurlijk. En ook temperaturen die niet meer zo hoog uitkomen. Hè. Aan het eind van de week misschien 15, 16 graden. Dat is zo wat de tendens dat ik uit de weerkaart haal. Voorlopig althans.
1: Oké, dat is duidelijk. Frank, we horen elkaar morgen opnieuw. Tot ziens.
6: Ja, tot dan. Sorry.
1: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je een uur en 40 minuten bijtellen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 40 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. E19 richting Antwerpen 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. E17 20 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Dan kom je terecht op de Antwerpse ring. Richting Gent verlies je een uur van Antwerpen-Noord tot de Legrelle-Laan. Richting Nederland 26 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 27 minuten van Wezen mee op hem tot Diegem en een kwartier van Grimbergen tot Jetten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier van Expo tot Machelen. Op de E17 richting grens met Frankrijk 11 minuten extra van Zwijnaren tot Deinzen. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 10 minuten erbij van Gent Zeehaven tot Zelzaten Oost. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan

0: van de Vincent Live Hobbyclub. Met vandaag als gast...
1: Phil, 28 uit Kerksken. We weten dat Phil een sport doet waarbij je je armen nodig hebt. En ik denk ook nog andere spieren, want het is een stevige brok Phil dat hier binnen staat. Geen Olympische sport. Het is niet echt iets om bang van te zijn, maar er komt wel wat adrenaline aan te pas. Hij is erin gerold omdat iemand van de familie het deed. Hij is er op 6, 7 jaar mee begonnen, maar dat is wel eerder aan de jonge kant. Ook frisse dertigers zouden ermee kunnen beginnen. Ik heb nog wat vragen. Heeft jouw hobby te maken met hoogte, Phil?
2: Nee.
1: Nee. Met snelheid?
2: Ja.
1: Ja. Bestuur je een gemotoriseerd voertuig?
2: Ja.
1: Aha.
3: Oeh. Op Paulien, het water?
1: Zeg jij iets? Ah, ja. Oh, ja.
3: Op het water? Ja?
2: Ja. Oh.
3: Wat? Ik heb geen gok, hè?
1: Ah, ja, ik wel.
3: Ah.
1: Doe je een jetski?
2: Ja.
1: Ah!
3: Wow.
1: Ja, Paulien, hoeveel gemotoriseerde voertuigen buiten een speedboot en een jetski zijn er op het water?
3: Maar heb je daar zoveel armspieren voor nodig?
1: Ik heb in Curaçao eens een keer op een jetski gezeten. Ik ben er nog misselijk van.
3: Oei.
1: Dat is echt werken. Dat is werken, hè, zo'n ding.
2: Dat is redelijk werken, ja.
1: En je bent daarmee begonnen als je 6 à 7 jaar was.
2: Ja.
3: Wat?
1: Is het dan op een mini jetskietje?
2: Nee, mijn papa deed dat destijds. En het begint met hem eerst mee te varen. En na een verloop van tijd dan alleen op de jetski gestapt. En zo van het een komt het ander.
1: Crazy. Ik heb heel wat vragen. Namelijk, hoe werkt dat dan? Is er een soort competitieverband? Heb je een eigen jetski? Waar ga je jetskiën? Want ja. Ik heb nog nooit op de Schelde in het centrum Antwerpen iemand op een jetski gezeten. Veel vragen en die stel ik allemaal zo meteen.
0: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
4: Dansen op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
5: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
6: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
7: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
0: 30 jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar milking.
9: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast

0: Better with you.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Vanavond bij VTM komt het zotte feestbeest in Kot Madame Sergeant naar boven. En bij VTM 2 ontsnap je niet aan de arendsogen van de inspecteurs. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dans op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
0: 30 jaar lang.
3: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
5: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
6: Zal ik eens een klein geheimpje verklappen? Want het was een heel raar moment voor een reclamespot in deze mini van de show. Ik had nog even wat tijd nodig, want we zaten tijdens de reclame en tijdens het liedje in een eerste interview in anderhalf jaar met Suzanne en Freek via de videocall. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht, een uurtje geleden, 50 minuten geleden. Pijnstiller heet het. We gaan het straks voor het eerst draaien. En we hebben heel kort meteen kunnen videocallen. Maar het was zo gezellig dat het uitliep. En ik dacht, wat moet ik doen? En ik wou niet onbeleefd zijn tegen Suzanne en Freek en zeggen van ja, doei. Maar ik wou ook niet stilte uitzenden, want dan luistert er niemand meer naar de rest van de show. Maar dus dat komt eraan. Straks na 6 uur. We gaan zien dat alles klaar staat en zo. Eerst moeten we nog even praten met Phil, 28 uit Kerkskunde, want we hebben zijn hobby geraden.
0: De Vincent Live Hobbyclub.
6: Zijn hobby is jetski. Ik denk dat heel wat mensen op vakantie wel eens op een jetski hebben gezeten of ervan dromen. Maar jij doet het als hobby. Je zei het al als jonge gast eigenlijk gewoon mee met je vader gegaan. Wanneer is het dan officieel je hobby geworden?
7: Goh, eigenlijk vanaf dat eerste moment. Dat is nooit meer weggegaan. En één keer dat er dan competitie bij te pas kwam.
6: Hoe werkt een jetski-competitie?
7: Heel vergelijkbaar met motocross, maar dan op het water. Dus er ligt een vast parcours en je vertrekt allemaal op dezelfde startlijn. En vanaf daar is het een wedstrijd om als eerste aan te komen.
6: En is dat een circuit binnen België of moet je vaak naar het buitenland voor je hobby?
7: Ik moet geregeld naar het buitenland voor de hobby.
6: Waar zit je zoal?
7: Overal in Europa en daarbuiten.
6: Oké, maar het is wel je hobby, het is niet een beroep, hè, of wel?
7: Nee,
6: het is tussenin. Oké, het is echt een hobby.
7: Uit de hand gelopen.
6: Het klinkt wel als een dure hobby, kan dat kloppen?
7: Ja, dat klopt.
6: Alright. Wat train je dan? Of hoe ziet een training eruit?
7: Twee verschillende soorten, op het water of naast het water. Op het water is meestal met mijn vrienden, die ook andere piloten zijn, waarmee we dan tussen voor achter elkaar varen en een beetje een wedstrijd simuleren.
6: Tof.
7: En naast het water vooral fysiek trainen, lopen, fietsen.
6: Kracht, uithouding, dat soort dingen. Oké, ik kan het mij op zich wel inbeelden. Je doet dus mee aan wedstrijden die plaatsvinden over heel Europa. Hoe goed ben je of wat maakt van iemand zo'n goede jetski-piloot?
7: Iemand die technisch zeer sterk is en die ook rustig kan blijven in stressvolle situaties. Soms kan het wel een keer hectisch worden tijdens een wedstrijd.
6: Ja.
7: En dan is het hoofdkoel al wel vrij belangrijk.
6: Top. En op welk niveau zit je?
7: Wereldniveau.
6: Wereldniveau?
8: Amai.
6: Maar dat is concreet?
7: Ik neem deel aan Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen.
6: Oh. We zitten hier met een iemand die ons land vertegenwoordigt op de wereldkampioenschappen.
8: Dat is wel zot, hè?
6: En hoe doe je het dan in de wereldkampioenschappen?
7: Met mijn carrière heb ik 5 keer wereldkampioen geweest. Twee keer World Series gewonnen.
6: En wij zijn hier te raden wat die mensen zijn hobby's.
8: Ja.
6: Wereldkampioen. Ongelooflijk. Crazy. Wij zien het zeer vet dat jij hier was, Phil. Wij hebben voor jou nog een polsbandje van de Vincent Live Hobby Club. Iedereen die hier langskomt, hoort erbij en krijgt dat polsbandje. Maar ik weet niet of dat ideaal is voor op het water.
7: Waarom niet?
6: Of voor in de fitness, dat kan ook.
7: Dat kan ook.
6: Phil, dankjewel om hier te zijn. En als je zelf ook een speciale hobby hebt, je hoeft geen wereldkampioen te zijn. Dat is oké. Dan mag je berichten sturen via de app van Q-Music en dan sta jij er misschien volgende donderdag. Phil, dankjewel, tot ziens.
7: Dankjewel.
6: Alright, zometeen gaan we draaien aan het rad voor Winnen Met. En daarna, dat hoor je daarnet al, een telefoongesprek met Suzanne en Freek en hun nieuwe single ook, waar we naar gaan luisteren. En ze

0: keep on surviving.
1: Suzanne en Freek hebben sinds 57 minuten en 43 seconden een nieuwe single. Die heet Pijnstiller. En dit is een fragment dat we eerder vandaag al konden scoren op hun Instagram-pagina.
2: Soms sta je op en is het een van die dagen.
1: Maar is dit een losse single? Is dit een onderdeel van een album? Komen er optredens? We hebben zoveel vragen natuurlijk voor Suzanne en Freek. Want het is lang geleden dat we met hen hebben kunnen spreken. Meer zelfs, we hebben eigenlijk niet meer met Suzanne en Freek kunnen spreken sinds die diagnose die Freek gekregen heeft. Maar daar komt verandering in. Straks over een twintigtal minuten hoor je ze allebei live hier.
3: Winnen met...
1: Ja, eerst, een mens zou het bijna vergeten, zit er €950 in de prijspot van winnen met. Met andere woorden, als je zo meteen de kandidaat bent die gaat proberen die €950 te winnen, iedereen hoopt dat je verliest.
4: Ja.
1: Iedereen wil 1000. Maar jij wilt natuurlijk jouw kans pakken en gaan voor die 950. Dus stel ik voor dat we meteen kijken met welke letter we spelen. Oh, haalbaar. Ja, omdat je, dus met de letter U kan je meerdere klanken vormen.
4: Want dat staat moeilijk, denk ik.
1: Meer opties.
4: Ook waar.
1: Als je denkt van, oh, ik zit even vast, dan schakel je gewoon naar bijvoorbeeld.
4: Mm-hmm.
1: Het is maar hoe je het bekijkt. Het kan zijn dat ik fout ben. Wil je meespelen, stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een U en dan speel je mee na het nieuws zometeen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel... En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
8: De beste volle vaan maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
1: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het nieuws.
10: Goedenavond. Pro-LGBTQI-plus protest in Brussel. Actievoerders komen daar op straat tegen het geweld op de LGBTQI-plus gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen.
11: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten laten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
10: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn daar opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden ook in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Trost-Beyaert is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt ook het oosten nu af te rekenen met noodweer. De Spaanse weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er ook gesloten. En in sommige scholen worden ook de lessen geschrapt. En de Rode Duivels die zijn klaar voor hun Nations League wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
12: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben?

0: hebben, in welke fase, in wat voor situatie zitten we. Maar het is absoluut niet zo dat Rommelo niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilden gebruiken.
1: Leandro Trossard en doelman Mike Penders die trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen. Het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. En die blijft ook nog wat hangen morgen vroeg. Maar daarna klaart het wel op en krijgen we veel zon bij een graad of 20.
2: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 een uur extra van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 drie kwartier van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E19 25 minuten van Sint-Joppingoort tot Antwerpen Noord. En op de E17 12 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. Antwerpsherring richting Gent 40 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrellenlaan. Richting Nederland verlies je drie kwartier van Sint-Annalingeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 16 minuten van Grimbergen tot Jette en 20 minuten van Wezenbeek-Oppim tot Diegem. Op de Binnenringen kwartier van Expo tot Machelen. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 12 minuten van de Brugse Vaart tot Wippelgem. Op de E17 richting grens met Frankrijk 11 minuten extra van Gentbrugge tot Deinzen. Sta je een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live.
2: Winnen met de U, dat doen we zometeen na Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Vincent Live.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen een nieuw verhaal in de Q-rechtbank. Het gaat over vliegen vandaag. Gedoe op de luchthaven. En uiteraard dat telefoongesprek met... Ah nee, dat videocall. Met Suzanne en Freek over hun nieuwe single Pijnstiller. En of daar nog meer bij komt kijken. Namelijk albums en optredens en zo. In België liefst, of niet.
1: Q-music.
2: Winnen met een...
0: Jordi, 25, uit Zwijndrecht aan de Rijn. Dag Jordi.
3: Goeiedag, Quinten.
0: Wat is jouw lievelingswoord met de U?
3: Had ik gezegd. Omdat ik vaak twijfel.
0: Dus niet van ajuin, maar van
3: Nee, ik weet het van ik weet het niet.
0: Voor twijfelen is zometeen geen tijd in het spel, hè?
3: Nee, klopt.
0: Right. €950 staat er op het spel. Wat wil je daar eigenlijk mee kopen?
3: We zijn aan het burgen. We zijn overlaat per huis, dus we kunnen nog wel wat dingen gebruiken in huis. Dus de vaatwasser is nu kapot, dus dat kunnen we wel gebruiken.
0: Oh, dat was bij ons ook. Toen Emma en ik ons huis kochten, ene keer heeft die vaatwasser gewerkt en de tweede keer was hem kapot.
1: Oh nee.
3: Ja, dat is doei.
0: Dus dan kan je niet zo wat gaan klagen van, nee, alsjeblieft. Nee, dat gaat anders. Dan hebben we een paar maanden alles met de hand afgewassen. Ik ben zo blij dat we een nieuwe vaatwasser hebben. Amai. Dus ik snap het. Ik snap het. Het is je nu al gegund, die €950. Maar natuurlijk, Jordi, dat is ook wel een situatie dat een bedrag van €1000 klinkt zo sappig. Alle mensen thuis hopen dat je faalt. Maar wij gaan er samen voor, oké?
3: We doen ons best.
0: Dat is de bedoeling. Dan geraken we er wel. Jordi, ik geef jou 30 seconden en 10 categorieën. Jij geeft voor elke categorie een woord dat met de U begint. En als het lukt, is het jackpot. Oké?
3: Okay? Oké.
0: Een jongensnaam.
3: Euphrasie.
0: Dat is mijn E.
3: Euphrasie.
0: Dat is mijn E.
1: Ja.
3: Ah, sorry.
0: Die nu komt
3: niet. Ja, dat gaan we niet geraken, hè. Erik. Allee, laat maar.
0: Wacht, maar het is mijn U, hè?
1: Ja.
3: Pan in de winkel, ik ben verkeerd, sorry.
0: Nee, maar je hebt de verkeerde letter in je hoofd. Maar wacht.
3: Ik weet het.
0: Dat is niet erg. Maar dan doen we een herkansing. Je krijgt geen extra tijd voor met dezelfde... Maar een herkansing...
3: Nee, geen probleem.
0: Als je met de letter fout bent, dan gaan we dat gewoon doen. Oké. Okay, nee, we gaan het proberen. Met de letter U, dus de U van USB-stick. Ja. Bijvoorbeeld. Of Urbanus, zoals je zelf zei.
3: Ja. Okay.
0: Een jongensnaam.
3: Urbani.
0: Een meisjesnaam. We hebben een Q-DJ die zo heet.
3: Hoi. Ja, hier, stop.
0: Hier zijn we terug. Sorry.
3: Ik ga moeten passen, helaas.
0: Ja. QDJ, Ulrike Douwer gaat super tof zijn, verdorie toch. Ursula had ook gekund.
3: Voor de volgende.
0: Oula, Uma. Ja, we spelen maandag voor €1000, maar verdorie toch. Verdorie toch.
3: Geen probleem.
0: Hey, ik ben blij dat je hebt meegespeeld. Ik hoop dat de mensen in de winkel niet te raar naar je kijken.
3: Nee.
0: Jordi uit Zwijndrecht, merci om mee te spelen. Tot ziens, man.
3: Geen probleem, dag.
0: Alright, zometeen draaien we nog eens Freya Sky met Silent Treatment, maar eerst de piano van Coldplay en de beats van Avicii. Dit is A Sky Full of Stars.

0: Vincent.
1: In mei vorig jaar werden we met z'n allen enorm hard geschrokken door het nieuws dat Freek van het muzikale duo Suzanne en Freek ongeneeslijk longkanker heeft. Ja, dat is al anderhalf jaar geleden ondertussen. Er is veel gebeurd, er is veel gepasseerd. Ze zijn even gestopt met optreden, ze zijn gestopt met het maken van muziek. Op zoek naar balans en een manier om het leven aan te pakken. Maar al snel kloop het bloed waar het niet kon gaan, namelijk de studio. Zijn ze terug de studio ingetrokken. In oktober 25, dus een jaar geleden, brachten ze dit lied uit.

0: Het werd voor hem meteen duidelijk dat muziek hen helpt en hen erdoor sleurt op de moeilijke momenten, op de moeilijke dagen. En dus volgt er in maart dit nummer.
1: Ik weet dat je het nooit zou vragen.
0: Meteen al wat meer tempo.
1: Maar ik kan al wat zorgen.
0: Ondertussen werden ze in november vorig jaar trotse ouder van hun zoontje, Sef. Is er de afgelopen tijd ook wel wat optredens geweest. Maar in al die tijd hebben ze hier bij Q-Music niet meer op bezoek gehad of aan de lijn gehad. Tot daar straks, een uurtje, een half uurtje geleden. Een uurtje geleden hebben ze hun nieuwe single getroffen bij onze collega's van Q-Music in Nederland. En een half uurtje geleden hadden we ze eigenlijk aan de lijn. Over dit nummer dus.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen. Dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Pijnstiller. Zometeen ga ik het volledig draaien en gaan we het ook laten aankondigen door Suzanne en Freek. En gaan we even checken hoe het met hen gaat en al dat soort dingen natuurlijk.
2: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, die, rosé, zoals ze zeggen, hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: De mistjedatjes van Connections.
13: Oh my god, ik ben net terug van New York.
14: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
13: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
14: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
13: Nee, ook gemist.
14: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
13: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
14: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
16: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.

0: Jewel, Kalani en Dekop en Think of Me. Dit is de opgave van vandaag.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Nou, ik krijg het halve titel cadeau. Toch? Ja. Welk nummer heb je herkend? Van welk nummer zijn dit de allerlaatste seconden? The dying seconds, zoals ze zeggen in het Engels. Stuur de titel door waarvan je de helft eigenlijk al hoort. Via de Q-app en dan mag je het nummer zo meteen officieel aankondigen. Nu steken we even de landsgrenzen over naar Nederland, naar onze noorderburen. Want het populairste muzikale duo van daar heeft een dik uurtje geleden een nieuw nummer de wereld ingestuurd. Een heel erg goede avond. Dag Suzanne en dag Freek, hallo.
2: Hallo.
3: Hey, hallo dan.
0: Even een kleine tour de table. Suzanne, hoe gaat het met jou?
3: Het gaat goed, dankjewel.
0: Proficiat ja. Met Release Day. Freek, bij jou wil ik het uiteraard ook weten. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, lief dat je het vraagt. Het gaat goed met me. Ja, ik voel me goed, dus ik ben een blij man.
0: Alright, prima. Zo heb ik jullie graag als jullie gelukkig en blij zijn. Een nieuw nummer, Pijnstiller, is daar net uitgebracht. Uit het leven gegrepen, kan ik mij inbeelden. Waarover gaat het?
2: Nou, ik denk dat de tekst best wel voor zich spreekt van het liedje. We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Oh. Die ook Pijnstiller heet. En daarop staan 10 liedjes. En die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: Wauw, dat wordt een heel bijzonder album dat in november daaruit komt, Pijnstiller. Suzanne, ik probeer me in te beelden, hoe ontstaat dat dan bij jullie inspiratie voor de muziek? Want je zit dan in zo'n rollercoaster. Is dat dan s'avonds tijdens het koken? Moet je daarvoor echt aparte studio in om een creatief proces te starten? Of wanneer komt de inspiratie voor een nieuwe song?
3: Nou, ik denk dat we dit jaar, afgelopen anderhalf jaar, zoveel hadden wat we hebben beleefd, waardoor het eigenlijk altijd wel daar was, de inspiratie. Er is gewoon meer dan ooit muziek gemaakt. Ik heb heel veel achter de piano gezeten en Freek heel veel met zijn gitaar in de hand gezeten. En Sef deed veel dutjes, ons kind. Dus dan wordt er veel muziek gemaakt, ook thuis.
0: Hé, maar dat is top, hè. Een kind dat dutjes doet. Ik heb er sinds een maand ook eentje. Dat is echt fantastisch.
2: Ja. Dat is lekker, ja. Proficiat nog.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel.
3: Gaat het goed?
0: Het gaat goed, ja. Het voelt echt als gratis tijd als ze het doet. Dat is fantastisch.
3: Ja, dan wil je heel veel doen. En dus ook muziek maken. Ja,
0: ja, voilà. Ik heb ook een piano, maar ik heb het talent niet. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Zeg, dat album, is dat ook de start van eventueel nieuwe optredens die we daarna kunnen verwachten? Want dat is de vraag die met voorsprong het vaakst is binnengekomen bij ons in de app.
2: Ja, zeker. Nou ja, we hebben er nu natuurlijk nog wat goed te maken in Vlaanderen. Dus onze laatste show daar in het toen nog Sportpaleis ging helaas niet door. Dus we zijn, laten we zeggen, we zijn druk bezig met iets leuks bedenken. Het lijkt ons sowieso leuk om, als we weer gaan spelen, om dan ook nieuwe muziek te hebben. Dus dat is de eerste stap, dat we een album vol met songs hebben. En
3: we beloven dat we ook zeker België meenemen.
0: Oké, dat is bij deze genoteerd. We kijken er naar uit en we gaan er ook weer allemaal willen zijn. Heel veel succes met Pijnstiller. Ik ga hem nu draaien. Dus ik stel voor dat jullie hem aankondigen, want hij is voor het eerst te horen in Vlaanderen op Q.
2: Leuk.
3: Leuk. Nou, dit is ons nieuwe liedje Pijnstiller. Ik hoop dat je het mooi vindt. Doei doei.

0: De nieuwe single van Suzanne en Freek heet Pijn Stiller. Je hoorde het voor het eerst hier bij Q-Music met een interview met Suzanne en Freek. Ook voor het eerst in anderhalf jaar ervoor. Maar wel goed nieuws, er komt een nieuw album, 10 songs en er komen optredens in België. Ze hebben het beloofd.
1: Ja, dat is waar. Beloofd.
0: Dus hopelijk kunnen ze dit keer wel doorgaan natuurlijk. We duimen en houden het allemaal in de oog. Er is een oplossing voor de geluidsoverlast op en rond Brussels Airport.
1: Klopt, ik leg even het probleem uit. Daarvoor moeten we terug naar afgelopen zomer. Toen trokken 42 gezinnen naar de rechter om de Belgische staat te dagvaarden voor extra geluidsoverlast. Een jaar eerder werd een bepaalde landingsbaan opnieuw meer gebruikt en die zorgde voor meer vliegtuigen boven de huizen in de buurt. En die overvliegende vliegtuigen maken dus gigantisch veel lawaai. Intussen heeft bevoegd minister Kruk een oplossing. Vliegtuigen moeten op grotere hoogte aanvliegen en ook steiler dalen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de minister wil ook in gesprek gaan met luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. En code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt heel veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn daar gesloten en in sommige scholen worden ook de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen. Het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen tot morgen vroeg. Maar daarna klaart het wel op en krijgen we veel zon bij een graad of 20.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 50 minuten bijtellen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 40 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E19 23 minuten van Sint-Joppingsgoor tot Antwerpen-Noord. E17 richting Antwerpen nog 11 minuten van UZ-Gent-Centrum tot Destelbergen en 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Antwerpse Ring dan richting Gent 40 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Richting Nederland verlies je 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Brusselse buitenring, 27 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem, 12 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je per andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live.

0: en Take Me Back bij Vincent Live. Het is tijd voor de Q-rechtbank. Dat is een item waarin wij kleine dingen die de Q-luisteraars hebben uitgestoken in het leven, op een kerfstokje hebben staan, beoordelen. Er zijn twee opties. Veroordelen of vergeven. Iedereen mag die keuze individueel maken en doorsturen via de Q-app. Als je zo meteen een verhaal hoort, mag je kiezen van ah ja, dat vergeef ik. Of nee. Dat veroordeel ik. Ik maak het eigenlijk al een soort eindsynthese, waar het vaakst is binnengekomen, maar in principe is jouw mening belangrijk voor jou. Daar gaat het over. Het is een individueel item, maar we delen met elkaar argumenten en inzichten. Vandaag ook weer een verhaal.
1: De Q-rechtbank.
0: Dat is binnengecijpeld via ons mailadres q-rechtbank@qmusic.be. Er is gelinkt aan mijn mailbox, komt rechtstreeks bij mij terecht. Ik pas de verhalen zodanig aan met een naam en zo en soms wat kleine details zodat het onherkenbaar wordt. En dan lees ik het gewoon voor. Dus hou je niet in, q-rechtbank@qmusic.be. Voor alle katten kwaad, groot of klein. Er is weer wat binnengekomen vandaag, maar dat is voor later. Ik heb nu een verhaal dat vorige week is binnengecijpeld. Van luisteraar Jens. Hij mailt. Beste meneer edelachtbare rechter zijn juridische hoogheid, Vincent. Daarom heb ik dat mailtje gekozen. Vond ik. Top.
2: Wat een titel.
0: Ja, dat is mijn ego dat dan gestreeld wordt. Hè. Maar dus, beste edelachtbare Vincent. Ik wil een verhaal met je delen over een vakantie met mijn vrienden die volledig is misgelopen. En mijn vrienden weten niet dat ik de reden ben dat deze vakantie is misgelopen.
2: Oei.
0: Het was een zonnige zaterdagmiddag vlak aan het begin van de zomervakantie. En we waren met z'n allen, 8 man in totaal, op pad naar de luchthaven. We hadden een huis gehuurd op Ibiza. Niet zomaar een huis, een droomhuis. Prachtig wit, enorm terras, gigantische barbecue en een zwembad, een infinity pool. De foto's van het pareltje dat we gehuurd hadden gingen al maanden rond in onze WhatsApp-groep, want iedereen had er superveel zin in. Het was ook niet goedkoop. We hadden redelijk wat gespaard met z'n allen om echt het beste huis op het eiland te kunnen krijgen. Dat was toch gelukt. Dus we gingen met z'n allen naar de luchthaven, want daar vindt dit verhaal plaats. Door wat typische luchthavenpintjes zat de sfeer er al goed in, vloog de tijd en was het snel tijd om in te stappen in het vliegtuig. Ik stond in ons groepje van 8 als allerlaatste en ik zag 1 voor 1 mijn vrienden voor mij inchecken. Met hun ticket en hun identiteitskaart, hup, mochten ze het vliegtuig op. Tot er plots een probleem was bij de voorlaatste, dus bij de persoon net voor mij. U heeft geen geldige rijpas. U mag niet instappen, meneer, hoorde ik de medewerker kordaat zeggen. Ik werd lijkbleek. Mark, een van de vrienden, opnieuw een aangepaste naam. Mark mocht niet mee naar Ibiza. En Mark, dat is de sfeermaker. Die moet mee naar Ibiza. Nu, ik schoot meteen in actie en ik zei tegen de medewerker, maar die mensen horen ook bij onze groep. Roep die even terug. We moeten samen blijven, whatever happens. Waarop de medewerker zei, dat kan, maar dan vertrekken jullie ook niet als jullie samen willen blijven. Want Mark vertrekt niet, hij heeft geen geldige rijpas. Ik zei, dat weet ik. Roep
2: wat bedoel
0: maar
2: je
0: terug.
2: Met rijpas? Bedoel je
0: reispas.
2: Een identiteitskaart of
0: ja,
2: zo. Oké.
0: Okay. Ja. De rest van de groep kwam terug. Wist niet wat er aan de hand was, maar was in eerste instantie vooral bekommerd om Mark. Pas 10 minuten later beseften we dat we met z'n allen van de passagierslijst waren geschrapt en niet mochten vertrekken. Ik heb nooit verteld aan de groep dat ik deze keuze voor ons gemaakt heb, dat we allemaal samen bij Mark gingen blijven. Had ik hen moeten laten vertrekken en Mark alleen moeten achterlaten? Had ik alleen bij Mark moeten blijven? Heb ik juist goed gedaan door het principe samen uit, samen thuis te hanteren? Vincent Edelachtbare, leg dit voor aan jouw vrienden van de Q-jury in de Q-rechtbank. Dankjewel voor je eerlijke getuigenis. Ik zie Paulien denken, jij bent nog niet zeker,
2: hè? Maar nee, soms denk ik ga vergeven, maar dan denk ik nee, veroordelen.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app. De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Gladbeek.

0: tickets and info, QMusic.be and in the Q app. With you. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100%. Met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dat moet krap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
14: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah, jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van Leonidas.

0: zou een leuke zijn voor de laatste nootjes. Doet 15 seconden. Wheaties in Teenage Dirtbag. De laatste nootjes van vandaag zijn een pak korter. Van welk nummer is dit het einde? Moet je laten weten via de app van Q-Music. En dan krijg je zo meteen gratis zendtijd.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Met het verhaal van luisteraar Jen. Zij ging ooit op vakantie naar Ibiza met een groep van 8 vrienden. Maar Mark, één van de vrienden, had geen geldige reispas en mocht het vliegtuig niet op. Jens stond als enige nog achter Mark in het rijtje. De rest mocht al opstappen in het vliegtuig. Maar Jens besloot om de 6 anderen ook te laten terugroepen en besliste daarmee eigenlijk samen uit, samen thuis. De hele vriendengroep ging niet op vakantie. Jens heeft nooit verteld dat hij die keuze voor de hele groep heeft gemaakt. En dus is de vraag, moeten we hem veroordelen of moeten we hem vergeven? Heeft hij de juiste keuze gemaakt, samen uit, samen thuis? Had hij Mark moeten laten beslissen? Had hij er een groepsgebeuren van moeten maken? Zeer veel mening in de app, moet ik zeggen. Marie stuurt bijvoorbeeld, veroordeeld. Mark had zijn reispas maar in orde moeten hebben. Ik zou zo kwaad zijn als ik daardoor niet op reis kan. Ik kijk het heel jaar uit naar mijn zomervakantie. Mickey uit Okegem, die stuurt, vindt het heel mooi van Jens. Samen uit, samen thuis. Ik zou net hetzelfde gedaan hebben. En Debbie zegt, de Mark moest maar alleen achterblijven. Hij had zijn pas maar in orde moeten hebben. Een audiobericht.
2: Mo, ik zou gewoon vergeven hoor, edelachtbare. Dat is toch kei lief. Samen uit, samen thuis. Dus vergeven!
0: Dit is echt een beetje de afweging. Samen uit, samen thuis of eigen schuld, dikke bult. Paulien, van welk kamp hoor jij? Want je
3: hebt, ja, ik heb moeilijk. Heel lang getwijfeld, maar ik heb een beslissing genomen. Ik veroordeel.
0: Oh ja, dat is een verrassing.
3: Ja, verrassend, ik weet het.
0: Twist.
3: Omdat ik echt van het principe ben, Jens moet niet beslissen voor de rest van de groep wat zij moeten doen. Ja. En dan zeker niet dat dan nog eens verzwijgen ook.
0: Ja. Vergeven, wij zouden ook allemaal blijven, stuurt Kelly uit Westerlo. Mathis uit Dendermon zegt, ik vind het een moeilijke beslissing. Mijn voorkeur ging eerst naar vergeven. Maar nadien, ja, het is wel de ander zijn verantwoordelijkheid om in orde te zijn. Dus misschien toch veroordelen. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Quinten.
4: Beste edelachtbare Vincent, veroordelen zeg ik.
0: Oh.
4: En die man ook nog een vliegverbod geven voor de komende 10 jaar, zodat hij de reizen van zijn maten de volgende 10 jaar niet meer kan verpesten.
0: Kelly. Kelly, 29 uit Houthalen, helft aan de lijn. Dag Kelly.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Goedenavond.
0: Kelly, wat zou jij doen?
5: Sowieso veroordelen.
0: Ja?
5: Ja, absoluut. Wij zijn vorig jaar ook op verlof geweest naar Turkije. Mm-hmm. En wij hebben een aantal maanden op voorhand hebben wij doorgegeven gehad dat iedereen op zijn identiteitskaart moest kijken. Dat die lang genoeg geldig was om op verlof te gaan.
0: Ja, dat moet zo'n 6 maanden of zo moet dat zijn, hè? Ja,
5: ja, ja, ja, klopt inderdaad. En een weekje of 2 weken daarvoor kwam mijn schoonbroer af dat hij dat niet gedaan had.
0: Oh.
5: Dus hebben wij heel duidelijk gezegd, wij gaan op verlof, we hebben het u maanden op voorhand gezegd, als er iets gebeurt, dat is uw verantwoordelijkheid. Jij blijft achter.
0: Ja, dat is redelijk duidelijk. En dus jij veroordeelt ook. Maar veroordeel je ook Jens, die niet per se zijn paspoort niet bij had, maar wel de keuze heeft gemaakt van, oké, okay, iedereen even samen blijven, in plaats van de helft vertrekt en de andere helft vertrekt niet.
5: Ja, tuurlijk. Je kunt je vrienden terugroepen en het samen bespreken, hè?
0: Ja. Ik ben het er voor niet eens, hoor.
5: Ja, het is niet zijn keuze om te zeggen, we blijven allemaal thuis.
0: Nee, samen uit, samen thuis is een principe. Maar je moet het samen beslissen ook, is een beetje wat je zegt, Kelly.
5: Okay. Absoluut.
0: Ja, ik zie Paulien er ook zo, ja, inderdaad, ja, Vincent.
3: Dat is
0: ook
3: zo.
0: Van, oh, ja, dat is zo, ja, helemaal. Zeg het. Goed. Kelly, dankjewel om aan de lijn te komen. We gaan naar de resultaten van de Q-rechtbank. Tot ziens, hè.
5: Tot ziens, fijne avond.
0: Het verhaal van luisteraar Jens, die de hele groep terugriep. En daardoor kon de hele groep niet op vakantie. Is bij deze officieel veroordeeld.
1: Wat vind jij?
0: Oh, dat is verkeerde. We weten al wat je vindt. Het is veroordeeld.
1: Dit is deze week de Q.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
2: Goedenavond. De jury van het Assize-proces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Collega Klaas Daneels heeft dat proces gevolgd voor ons.
3: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
2: Het laatste woord in het proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok zou willen terugdraaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk geworden. Wond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel hebben gereden. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20.
1: Heel goede avond. Het is 7:02. We gaan even door de files samen. Er staan er nog 9 waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerps ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellenlaan. Daar moet je een half uur aanschuiven. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 5 minuten.

0: Dan gaan we kijken richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 erbij. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. 6 minuten aanschuiven. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. 6 minuten. En op de Brusselse Buitering bumperen tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. 1 kwartier. En 7 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Verder op de Buitering tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Nog 7 minuten. En op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. 7 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
1: Music. Joren Linsen.
0: Ciao, het is weer All You Can Hit. Je donderdagavond start lekker met de maximum hits van Q. Temper City hoor je naar Clean Bandit.

0: Q-Music met Pink en Who Knew. En who knows wat de donderdagavond nog brengt. Bij Jarno en Tremelo is dat een uitzicht op de haven van Antwerpen. Nog een paar uur knallen met jou aan mijn zijde, Joren. Oh. En met lekker veel hits. Want dit is All You Can Hit. Zometeen de plaat waar Danny uit Sint-Truiden zijn avond graag mee zou starten. Eerst...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuw muziekvoeder geïmporteerd uit Nederland. Dit zijn

0: All You Can Hit.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: In de thee.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japans.
11: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Yellow!
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
0: All you can hit.

sterkste stijger uit de Q-top 40. Van vorige week vrijdag, morgen om 1 uur is er een gloednieuwe lijst. Stijgt Jamie Miller door of gaat hij meteen terug achteruit? Is het na 1 week feestvieren? Tijd voor tristesse. Je hoort het morgen vanaf 1 uur en je kan er nog altijd een hartje aangeven in de Q-app. Zo breid je een langer stuk aan het succes van Jamie Miller. Wij breiden een langer stuk aan de avond met extra veel hits. Dit is All You Can Hit met nu DJ Licious.

meer we opschuiven naar volgende week, hoe dichter de herfst komt. I miss this magic with you. Maar nu mag het nog een lekkere zomerplaat van DJ-licious in All You Can Hit. Zometeen Summer, je hoort ook Topic. Momenteel staan er nog 7 files op onze snelwegen. Antwerps ring richting Gent, daar staat de langste. Tussen Antwerpen-Noord en Berchem moet je 20 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel zijn het dat 6. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 7 minuten, komt daardoor een defect voertuig. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar is een ongeval gebeurd, daardoor 10 minuten extra file rijden. Tussen Strombeek-Bever en Jette 5 minuten aanschuiven. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten extra. Dan op de E17 richting Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West moet je nog 5 minuten bumperen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Donderdag, de laatste avond van de week. Is dat niet op vrijdag, Joren? Nee, want vrijdag is voor mij al een weekendavond. Dat reken ik al niet meer bij de week. Maar dat betekent dus dat de laatste weekavondpoorten moeten geopend worden. En dat kan enkel wanneer het wachtwoord gezegd wordt door een luisteraar. Dat wachtwoord kan je kraken. Ik stel zo meteen 3 vragen. Je moet ze gewoon juist beantwoorden. En per juist antwoord krijg je een tip. Leg je die tip samen, dan vind je het wachtwoord. Het is echt super simpel. Dus wil jij vanavond officieel de avondpoorten openen? Ik weet dat je het kan. Als je nu zit te luisteren en je twijfelt, toch kom aan. Plus het onvoel, het zit in je. Stuur ik kraak het wachtwoord in de Q-app. Gewoon, ik kraak het wachtwoord. Dat moet je even sturen in de Q-app. Speel ik zo meteen misschien met jou. En als je dan toch in de Q-app bent, we hebben een nieuwe podcast.
1: Q-music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
8: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
12: Oh.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
12: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
11: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
17: Go Yellow!
18: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
19: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op Transavia.

0: Q-Music met Houston Jack Style en Turn the Lights Off. Vrienden, ik heb het gevoel dat ik in het ootje genomen word op dit moment. Het lijkt erop dat ik in een candid camera, zo'n verborgen cameraprogramma zit. Want er gebeuren de laatste dagen onverklaarbare en vreemde dingen in mijn leven. Ik heb er nog niet het over gehad op de radio, maar ik ga het straks wel even doen, want ik kan het niet meer verklaren. Het wachtwoord. Eerst gaan we de administratie van dit programma doen. Dat is namelijk zorgen dat de poorten van de avond officieel geopend raken. Straks om 8 uur, dan start de avond. En de poorten van de avond die gaan enkel open als het wachtwoord gezegd wordt. Wat dat wachtwoord is, gaat Femke uit Roeselare ons misschien vertellen. Dag Femke.
1: Hallo.
0: Zeg, hoe was jouw dag vandaag?
1: Goed, goed, druk.
0: Ja.
1: Hele dag. En dan tijd gezeten voor een onboarding.
0: Een onboarding? Wat is dat juist?
1: Ja, eigenlijk een hele dag opleiding voor mijn nieuwe job bij de bank. Als KYC-analyst.
0: Je bent net afgestudeerd.
1: Ja, klopt. Oh,
0: het grote mensenleven. Ziet zitten, Femke.
1: Ja, massa's.
0: Ja, is het waar?
1: Een loopbaan en routine, ja.
0: Oh, even van die schoolbanken af. Heerlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maar nu al dat ik veel gelukkiger ben.
0: Ja, is het waar?
1: Ja, ja, ik had veel meer stress met school en zo. Altijd een druk die op je wordt gelegd. Met werk is dat heel anders, vind ik.
0: Ja, mijn ouders zeiden vroeger ook altijd tegen mij: oh, wacht maar tot je werkt, dan komt het echte zware leven pas. Ah, wel, ja. ik vind dat niet. Ik vind, ja, dat eigenlijk niet.
1: Dat heb je dat ook altijd verteld.
0: Ja, maar dat is niet waar. Allee, nee. Ja, misschien bij sommige mensen wel, maar bij mij alleszins niet. En ik wens het jou alleszins ook niet toe. Oké, goed. Heb jij nog ergens mentale ruimte om het wachtwoord te kraken vanavond?
1: Ja, we gaan proberen.
0: Oké, voilà. De avondpoorten die worden geopend. Jij moet het wachtwoord kraken. Je krijgt 2 vragen van mij over de actualiteit. 1 muziekvraag. Per juist antwoord krijg je een tip die je samen, als je die tip samenlegt, die je naar het wachtwoord leidt. Ben je klaar?
1: Ja.
0: Met een lichte aarzeling, maar ze zei toch ja. Top. Hier is vraag 1 voor jou. Femke, de Amerikaanse defensie gaat vol voor de toekomst. Zij starten Project Meridian om te checken hoe hun leger met slimme AI, robots en drones baas blijft op het slagveld. En niemand minder dan tech-miljardair Elon Musk krijgt er een ondervoorzitterrol. Hij krijgt er dus een topfunctie. Binnen de 4 maanden moeten ze een plan op tafel hebben liggen. En er zijn ook wel wat experts die zich zorgen maken, want willen we nu echt de controle geven aan AI als het gaat over oorlog? Maar goed, Elon Musk, die naam kennen we allemaal. Die ken je natuurlijk ook van de elektrische auto's. Hoe heette die ook alweer?
1: Tesla.
0: Klopt, dat was de vraag niet. Ik heb wel een andere vraag. Hoe heet zijn ruimtevaartbedrijf?
1: SpaceX.
0: Dat klopt helemaal.
1: Yes.
0: Jouw eerste tip is bondgenoot.
1: Oké.
0: Laat het al even bezinken, hier komt vraag 2. Goed nieuws voor 18-jarigen. Daar ben je al voorbij. Ah ja, want je hebt universiteit gedaan en zo zeker.
1: Ja.
0: Ja, ja, ben ik niks meer. Ja, dit is overbodig nieuws, behalve voor een extra tip. Maar goed, als je 18 jaar bent, goed nieuws. De Europese Unie deelt weer gratis treinpassen uit. Met Discover EU kunnen ruim 1000 Belgische jongeren gedurende 1 maand, 7 dagen lang, gratis met de trein door Europa cruisen. Het enige wat je moet doen om te winnen is een snelle quiz invullen op de Europese jongerensite. En wie wint, die krijgt er ook meteen een dikke kortingskaart voor toffe hotspots en verblijven bovenop. Dus bij 18 en heb je zin, ga dat opzoeken. Hier bij ons heet onze treinmaatschappij de NMBS. Maar hoe noemen ze de NMBS in Wallonië? Het is ook iets met een N en een S en een B. Het is 1 letter anders.
1: SNF?
0: Nee.
1: SNCF?
0: Nee. SNCB. Dat was het juiste.
1: Ah,
0: dat was het juiste. Geen tweede tip, maar hier komt wel nog een muziekvraag. Welke Q-artiest verdwijnt hier achter slot en grendel?
2: Misschien droom ik nog als ik wakker word.
0: Oké, dus welke Q-artiest, het is een band, maar welke Q-band verdwijnt hier achter slot en grendel?
1: Bazaar.
0: Dat is zeer juist. Jij verdient een tweede tip en dat is Mega. Dus we hebben bondgenoot en Mega.
1: Sorry.
0: Ja, het is niet gemakkelijk. Als je die derde tip niet hebt, is het niet gemakkelijk. Ik begrijp het.
1: Moet ik jou nu direct al zeggen?
0: Ja, ja, ja. Het is al als in nu, meteen.
1: Als ik één keer iets zeg, is het dan direct als dat fout is.
0: Ja, dat is wel direct fout, ja. Ja. Maar gewoon zeggen, dan ben je er vanaf.
1: Nu bewaard.
0: Altijd een goed antwoord, maar nee. Ruben van Gucht. Wacht. Door welke tip zeg je nu Ruben van Gucht? Mega?
1: Bondgenoot Queen en Verraders. Ik weet dat hij hem heeft gedaan aan de Verraders. Okay. Ik voel de Verraders totaal niet, man.
0: Nee, ik dacht mega. Misschien weet jij iets wat ik niet weet, maar we zoeken niet Ruben van Gucht. We zoeken niet Ruben van Gucht. Maar ik ben wel heel blij dat je hebt meegespeeld. Je hebt dat zeer goed gedaan. Ik wens jou een zeer fijne avond toe. Dag Femke.
1: Dag.
0: Bye bye. Als jij nu wel luistert. Of ook luistert, want Femke luistert natuurlijk ook supergoed. En jij kent het wachtwoord wel? Roep het dan nu met een audiobericht in de Q-app. Dus we hadden bondgenoot, mega. Ik zal die laatste tip ook nog geven. Duivel. En we zoeken een persoon, maar het is niet Ruben van Gucht. Wie zoeken we? Audioberichtje in de Q-app.

0: beautiful as she is. Christina Aguilera bij Q Music.
1: Via Via, de Q Top 40.
0: Maandagavond zijn we eraan begonnen. Toen stak ik mijn hand in een bokaal. Daar haalde ik twee Q-artiesten uit. Uit de Q Top 40. Marco Borsato en Bruno Mars. We moesten dus de gedurende hele week van Marco Borsato naar Bruno Mars. We gingen van Marco naar Matt Simons. Daar had hij ooit mee samengewerkt. Matt Simons op zijn beurt werkte samen met DJ Deep End, die weer een connectie had met Galantis, de Zweedse DJ's. En van Galantis naar David Guetta was ook niet zo de bijzonder bijster grote stap. Dus nu zitten we bij David Guetta. Maar hoe geraken we van David Guetta tot bij Bruno Mars? Als je een idee hebt, je mag het nog altijd delen via de Q-app. Ik denk dat ik zelf een piste gevonden heb, maar misschien is die bij jou nog beter. Dus van David Guetta tot bij Bruno Mars. Dat is voor na 8 uur. Eerst, lieve vrienden, wil ik heel even je mening. Want ik denk dat ik in een nieuw verborgen cameraprogramma zit. Ik neem me even mee naar gisteravond. Mijn programma is gedaan. En ik kom in de ondergrondse garage van Q-Music. En aan die garage, de deur waar hij dus uitkomt om in de garage te gaan, meteen daarnaast had ik mijn auto gezet. En plots stond mijn auto 2 parkeervakken verder. Dus ik heb daar echt zo een minuut op staan kijken, geanalyseerd en gedacht van, wacht, zijn de vrienden van Vincent Live mij hier aan het pranken? Nee, want die zijn al lang naar huis en die zijn rechtstreeks gegaan en die kunnen trouwens ook niet met een auto. Maar ik kan het dus niet verklaren. Mijn auto is verzet zonder mijn bijzijn, zonder mijn weten. En ik weet dus niet hoe dat kan. Ja, vreselijk. Is dat het enige? Nee. Vandaag was ik thuis aan het werk. En plots belt er iemand aan en die zegt... Ik ben van de Pitpa. Dat is voor de mensen die de Pitpa niet kennen, een watermaatschappij. Dus die is een watertoeleverancier, denk ik. Ik betaal er toch altijd mijn facturen voor, wat betreft het water. Dus de Pitpa kwam aanbellen en die kwamen een waterstaal nemen... van mijn pompbak. Dus ik moet even bij u boven zijn. Wat ik al super raar vond, want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus de grote vraag is... Is dat misschien ook onderdeel van het verborgen cameraprogramma? Ik weet dus op dit moment niet wie ik kan geloven en wie ik niet kan geloven. Of vertrouwen. Misschien is vertrouwen nog wel een veel beter woord. Ik vind het allemaal super raar.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, je hebt weer commies? Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: 8 uur, goedenavond. Hier is Ortwin met nieuws.
4: Goedenavond. De jury van het Assize-proces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Collega Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd voor ons.
5: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
4: Het laatste woord in het proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok zou willen terugdraaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20.
3: Jij bent toch ongelooflijk professioneel, Ortwin. Mensen weten dat niet, maar ik heb zicht op jou natuurlijk. En jij had zojuist een hoestbui en niemand heeft dat gemerkt.
6: Dat houden we letjes stil, zodat ja. Het publiek dat niet hoort.
3: En dan verkondig ik het toch. Een slechte collega eigenlijk.
6: Ja,
3: sorry. Die bus kwam aan en ik dacht, gooi hem ervoor. Is niet waar. Hey, love you, Ortwin. Love you. Love you.
6: Love you too.
3: Eén file op onze snelwegen waar je 5 minuten op de kop verliest. De Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Borgerhout. Daar sta je nog 5 minuten in de file. Ergens anders kan het, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten. We zijn op zoek naar het wachtwoord om de poorten van de avond officieel te openen. Wat de bondgenoot, mega en duivel. En volgens Raf, Ingrid en Mark ging dat over een bekende rode duivel die mega is en ook een bondgenoot is bij de verraders. Met name...
7: Mega Toby of Toby Alderwereld?
8: Toby Alderwereld!
9: Toby Alderwereld!
3: Yes!
10: Music. Joren Linssen.
3: Ze zijn open. Ciao! Of we vandaag van Marco Borsato uiteindelijk tot bij Bruno Mars geraken in Via Via. Je hoort het na Afrojack.

0: Afrojack, Backstreet Music en Never Forget You. Volgens mij zit ik in een verborgen cameraprogramma dat binnenkort ergens gaat uitkomen op VTM of zo. Maar waar moet ik zwaaien? Ik weet het ook niet. Zie ik er goed uit? Weet ik ook niet. Altijd. Maar ik zit dus in een verborgen cameraprogramma omdat mijn wagen verzet is. Zonder dat ik erbij was. Gisteren gebeurd. En vandaag kwam iemand de waterstand opmeten. Van de watermaatschappij. Heb ik nog nooit meegemaakt. Kurt daarentegen, die heeft dat wel al meegemaakt, stuurt hij in de Q-app.
1: Bij mij thuis, of in onze vorige woning, hebben wij ook een tweetal keer bezoek gehad van de watergroep. Dus dat is ook de waterleveranciersmaatschappij die toen langsgekomen is en die ook waterstalen nam. Dat is blijkbaar iets die frequent gebeurt en waar dat ze dus in iedere straat één of twee huizen eruit pikken om gewoon waterstalen te nemen om de kwaliteit van het water te testen. Dus ik denk niet dat dat een prank is.
0: Ik ben er toch nog niet zeker op eigenlijk. Ja, hij zag er wel heel waarheidsgetrouw uit, maar de laatste tijd, je weet toch nooit. Of als er nog mensen zijn die waterstalen hebben moeten afgeven aan de watermaatschappij, deel dat eens even in de Q-app, dat ik even een rustiger gevoel krijg. Zometeen gaan we van Marco Borsato uiteindelijk belanden bij Bruno Mars. Of dat is toch de bedoeling?
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nieuw talent, dit is Adela bij Q, Ain't in LA.

0: We begonnen maandag bij Marco Borsato. We moesten vandaag uitkomen bij Bruno Mars. En ik zal al spoilen, dat gaat gewoon lukken. Dankzij Nele uit Heusden-Zolder. Dag Nele, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe was je donderdag?
1: Het was een pittige donderdag, druk op het werk, maar ik zit nu rustig in de zetel dus.
0: Weet je, ik merk dat wel door dat elke dag ook te vragen aan mensen, dat het doorheen de week wel, de frequentie van drukte verhoogt ook wel of zo ergens. Zo maandag begint daar redelijk rustig en zo, ja, maandag goed opgestart en zo tegen het einde van de week is zo de donderdag pittig.
1: Dan is de kaars uit.
0: Ja, ja, wel kijk, en dan komt die vrijdag morgen nog, maar dat gaat lukken, hè. Jij kunt dat.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Zeg, van David Guetta tot bij Bruno Mars, hoe geraken we daar volgens jou?
1: Volgens mij is dat via het liedje Versace on the Floor.
0: Ja, Bruno Mars die maakte ooit dit nummer. Versace on the floor. Wat echt, Nele, een seksplaat is, hè?
1: Dat is de seksplaat aller tijden. Ja. Zet die op en je bent onmiddellijk in de mood.
0: Oh. Moet ik hem afzetten of laat ik hem opstaan, Nele?
1: Nee, het is helemaal oké.
0: Het is nog niet vrijdag, hè? Nee. Maar Bruno Mars, die had natuurlijk ook de samenwerking met David Guetta, waarvan hij dacht, misschien kunnen we dat nummer nog een beetje opspicen, nog wat sexier maken. En dan werd dan dit. Ah, heerlijk.
1: Yes, absoluut.
0: En zo komen we er dus, hè. Zalig. Zeg, wat vind jij de beste versie? De remix of the original?
1: Nee, de original.
0: Ja, het was te denken. Het was te denken. Hoe yes, trager, absoluut. Hoe sensueler ook, hè.
1: Voilà, inderdaad.
0: Want jij bent wel een Bruno Mars fan.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Heb je hem al live gezien?
1: Yes, heel recent, pas. Wij zijn met een vriendengroep, met de auto, ik weet dat dat heel zot klinkt, zijn we naar Berlijn gereden.
0: Oef.
1: Ja, inderdaad, we dachten dat dat heel vlot ging gaan. We hadden het zo voor ons ogen als in een rustige rit naar daar, fijn, lachen, muziek. Ja. Maar het was een rit uit de hel. De rit heeft helaas iets langer geduurd dan voorzien. We hebben een 13 uur gereden naar daar.
0: Oh joh!
1: Dat ja, we hadden even goed in Frankrijk kunnen zijn.
0: Ah, wel, je had in het zuiden van Frankrijk kunnen zitten met een lekker Ricardje of zo, maar nee, amai. Goed, en het was wel de moeite. Bruno Mars stelt nooit teleur.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat we een uur voor het concert begon aankwamen. Dus het was echt wassen, haasten. Maar het was het echt twee keer dubbel zo dik waard.
0: En kon hem zien, want groot is hem niet, hè, Bruno Mars?
1: We zaten aan de zijkant en een vriendin van mij, Maggie, die zei nog, oh, we gaan hem niet zien, want het was inderdaad een hele nipse, maar we hebben hem heel, heel duidelijk gezien. Ja, ik heb gezwaaid, we hebben gezwaaid en heeft ons sowieso gezien.
0: Oh, kijk. Zeg, en nu mag je ook nog eens zwaaien naar hem. Als ik nu één nummer mag draaien van hem, wat moet dat dan zijn, zo op een donderdagavond?
1: Dan mag dat wel Just the Way You Are zijn.
0: Niet Versace on the Floor. Ah oh nee, het is nog niet vrijdag. Nee, begrijp
1: nee,
0: ik.
1: Nee, dat houden we voor het weekend.
0: Ja, nee, dat is goed. Ja, absoluut. Allee, de weekendplannen van Nele die zijn ook alweer duidelijk. Zo willen ze.
1: Die zijn bekend.
0: Hey, bedankt om ons tot op het eindstation Bruno Mars te brengen. Nele, fijne avond nog, hè.
1: Voor jou ook, Jorgen. Bye-bye.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Lekker! Echt lekker!
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Word ik voor de zot gehouden of word ik gescamd? Q Music, Joren Linssen. Q. Dat is de vraag. Want ja, er is iets met mijn auto gebeurd. Die is verplaatst. Die is veranderd van parkeervak zonder dat ik het wist. En er is vandaag iemand heel speciaal een waterstaal komen opmeten bij ons in huis. Wat ik nog nooit heb meegemaakt, vond zelf ook een heel raar verhaal. Lieve zegt, het is misschien wel uw verloofde die mee in het complot zit. Of je schoonzus, QDJ Jana de Wilde. Die is ook altijd te vinden voor een grap. Ah, moet ik misschien daar gaan zoeken? Ja, dat kan wel. Gregory zegt, dat is nu toch niet normaal. Alles wijst naar uw vriendin. Zij heeft toch de reservesleutels van een auto. Waterstalen zomaar komen nemen, dat is ook al verdacht. Kathleen uit Rotselaar, wat denk jij?
1: Ja, ik denk toch dat dat misschien iets van scamming kan zijn. Ik hoor toch wel vaker verhalen van mensen die mensen van Pitpa of van een of andere energiemaatschappij binnenlaten. En ondertussen staat er iemand achter de deur te kijken wat je in huis hebt. En ja, je bent elke avond live op de radio. Dus als die morgens buiten is geweest, ja, dan kan die nu gewoon binnen, hè?
0: Ja, Kathleen, leg het er nog een keer vingerdik op. Er is niemand thuis, dus ga mijn huis maar leegroven. Ja, nee, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar ja. Maar dat is wel waar. Nee, mijn vriendin is wel thuis.
1: Ah ja,
0: toch. Als zij erachter zit, allen naar mij thuis en gaan we even angst aanjagen. Nee, oh, garme dat kind. Nee, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar stel dat scamming is, jong. Stel dat ik er word ingeluisterd, dan ben ik... Dat is het typische... Of de typische reactie die je dan hebt op mensen bij wie dat gebeurt. Allee, jong, hoe dom kunnen zijn? Maar het is sneller gebeurd dan je denkt.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en dan staan ze dus voor je deur en dan zeggen ze... Ja, mogen we een keer gaan binnenkomen? En ik heb zoiets van... Ja, pff, ja, kom maar af, hè. Maar eigenlijk, ik had toch moeten vragen van... Ja, maar toon een keer wie dat je bent of zo. Toch? Had ik dat niet moeten doen?
1: Ja, misschien had dat wel een slimme reactie geweest. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat ik zelf ook wel de mensen zou binnenlaten.
0: Ja, hè? Toch, hè?
1: Ja, misschien
0: vandaag wel. Toch een soort van les geleerd. Van niet zo te snel te oordelen. Want het, ja, dit is wel niet chill. Goed. Dus ik hoop dat ze straks niet thuis komen en dan mijn meubels weg zijn. Of mijn hond. Of mijn vriendin, dat kan ook. Dat ze met mijn verloofde gaan lopen. Dat is natuurlijk ook een optie.
1: Nee, dat hopen we inderdaad niet. Maar als het thuis is, zal haar mannetje wel kunnen staan.
0: Ah, wel ja, natuurlijk. Ze is samen met mij, dus ze moet het kunnen, absoluut. Zeg, ik ben ook nog aan het denken in de piste van, want dat sturen ook veel mensen door, de Candid Camera. Stel je voor dat ik dan toch binnenkort op tv kom en dat ze allemaal met mijn kop zitten te lachen. Het zou zomaar kunnen, hè?
1: Ja, voilà, dat is zeker mogelijk. En als ze met mij ook een beetje lachen, dat ik ben meegegaan.
0: Hé, hey, je bent op tv geweest dan bij deze. Hoe leuk is dat?
1: Ah ja, voilà, superleuk.
0: Kijk, Adeleen. Zo hebben we elkaar toch een klein beetje kunnen verder helpen.
1: Ja, voilà.
0: Voilà.
1: Inderdaad.
0: Zeg ik alleen fijne avond nog, hè.
1: Ja, voor jou ook.
0: Bye bye.
1: Veel succes ermee, hoor. Bye bye.
0: Ja, dank u. Dag. Allee, gaan aangeven. Bij de politie. Mijn huis is leeggeroofd. En ze hebben mijn hond en vriendin mee, stel je voor. Of het is echt gewoon een verborgen camera grap, hè. Bon, dit krijgt nog een staartje. Ik ben er zeker van.

0: Ronnie uit Bornem die probeert mij gerust te stellen door te zeggen: Joren, je werkt bij Q-Music, kom aan. Er zijn wel een aantal collega's die met jou de draak willen steken. Het zal dat wel gewoon zijn. Lieve die denkt, het zal wel voor een nieuw programma zijn. En ik was dus even gerustgesteld en dan zegt Michel: gedurende mijn lange tijd hier op aarde heb ik nog nooit iemand over de vloer gehad om de waterstand te controleren. Of de kwaliteit van het water. Of dergelijke. Bedankt, Michel. Bon, misschien moet ik het toch even over een andere boeg gooien. Stel dat dit echt een prank is, dan word ik er op dit moment goed ingeluisterd en dan ben ik mezelf volledig zot aan het maken. Dus, wat is de beste practical joke die met jou ooit is uitgehaald? En vond je hem zelf ook grappig? Deel dat eens even in de Q-app, dan kan ik ook even lachen. Op dit moment staat er 1 file op onze snelwegen. Niet om te lachen, je verliest 20 minuten op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Een deel van de weg is daar afgesloten.
1: With you.
2: Joren Linssen
0: en Meteor.
1: You
3: sounds better with you.
4: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: dit is mij nu ook aan het sturen dat normaal gezien mensen die werken voor een watersmaatschappij niet zomaar zich komen voordoen aan de voordeur van hallo, hier zijn we. Die komen normaal, doen die dat op voorhand. Komen die op voorhand even zeggen, we komen eraan. En dat is niet gebeurd en dan zijn er wel mensen die zich voordoen. Enfin, goed, ik ga er even vanuit, lieve vrienden, dat dit gewoon één grote practical joke is. Q-music. Joren Linssen. Ik hoort het ook aan mijn stem, kan het ook allemaal niet meer deftig uitleggen. Hè. Op dit moment is het ongelooflijk. Dus wie weet is dit niet hoe het moest gaan. En wie weet zijn wij opgelicht vandaag. Maar laten we er dus nog altijd van uitgaan dat ik ergens in een verborgen cameraprogramma zit en dat dit een practical joke is. Over practical jokes gesproken, Rebecca uit Wielsbeek die zegt alle meubels in mijn kantoor die stonden is ondersteboven. Mijn collega's vonden dat wel grappig. Op dat moment kwam net de grote baas binnen. Dat was iets minder lollig. Jonas uit Beernem zegt mijn ringtone werd veranderd in het geluid van... En elke keer als er iemand belde, zat ik dus een klein beetje met de rode wangen. Jordi Adijnse, goedenavond.
1: Goedenavond, Joren.
0: Practical jokes, jij kent er alles van, hè? Wat heb jij ooit gedaan?
1: Nou, wel, als ik op school zat, heb ik een keer iemand achter een moederkoek gestuurd bij de bakker.
0: Heerlijk. En die ging daar zomaar in mee, die had niet door van dat is iets uit de vrouw, wat uit de vrouw komt na de zwangerschap. Dat had hij totaal niet door.
1: Nee, geen idee. En de bakker zelf was het ook aan het meespelen, dus die zat mee in het verhaal zo wat.
0: Amai, je had er echt moeite en tijd in gestoken om het volledig te laten kloppen.
1: Inderdaad.
0: Heerlijk man, absoluut. Doe je dat tegenwoordig nog?
1: Wat minder en minder. Ja. Het is een beetje volwassener geworden ondertussen.
0: Nooit meer stoppen, hè. Nooit meer stoppen, hè, Jordi. Hey.
1: Inderdaad.
0: We mogen toch eens lachen, zeker.
1: Dat is waar. Dat
0: heerlijk.
1: Waar.
0: Zeg, fijne avond nog, man.
1: Bedankt, man.
0: Jojo, bye-bye. Wat is de zotste practical joke die jij ooit hebt ondergaan? Delen mag in de Q-app en mij geruststellen, nog liever eigenlijk. De Q-party, paars weer los.

0: Tickets and info, qmusic.be and in the Q app. With you.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één...
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.be.

practical jokes van de beste. En ze komen ook in vele getalen binnen in de Q-app. We gaan er zo meteen even door. Eerst wil ik even tijd en ruimte maken voor nieuwe muziek van Laura Tesoro. En ik zou zeggen, zet even de radio zo luid mogelijk, want ze heeft veel facetten. Ze heeft veel kanten van zichzelf, Laura Tesoro. En nu is ze zo wat akoestischer gegaan. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Dit is Hyde Park. Back Your Music.

0: 1 minuut 50, Laura Tesoro. En wat een plaat. Zo heeft ze er nog nooit gemaakt, denk ik. Dit was Hyde Park bij Q-Music.
1: Q-Music, Joren Linssen.
0: Als je dit weekend een goed feestje wil meemaken, dan zou ik blijven hangen. Want ik heb zometeen tickets voor de Q-Party zaterdag. Hoe je die kan winnen, vertel ik zometeen. En het is geen phishing, scamming of eender wat. Het is legitiem. En dat hoop ik ook bij mij. Ik hoop dat de man van de watermaatschappij echt was. En geen vuile scammer. Ik hoop dat het een practical joke is van iets of iemand, net zoals mijn auto die gisteren plots van plaats is veranderd zonder dat ik het zelf door had. Of het zelf gedaan had. Practical jokes in de Q-apps komen echt veel en masse binnen. Suzanne in Beringen zegt, mijn papa zei vroeger eens tegen mijn broer dat hij in de garage een emmerke stroom moest gaan halen. Oh, garme. Mijn broer die ging naar de garage met een emmer en riep naar mijn pa, zeg, waar ligt de stroom? Och, te goed. Thomas uit Lembeek die zegt, ooit een luchthoorn onder de bureaustoel van de chef, de big chief, geplaatst. Als hij ging zitten, dan is het een hartverzakking natuurlijk. Hè. Julie uit Gerardsbergen zegt, ik werd in het vijfde leerjaar weggestuurd naar het vijfde om het rond vierkant te gaan halen. Ah ja, ja. Het eerste leerjaar moest ze naar het vijfde gaan om een rond vierkant te gaan halen. Och, garme. Het is pesten op school. Audioberichtje van Christophe uit Landen.
2: Ik heb zo een keer iemand voor waterpaswater naar de winkel gestuurd.
0: Oh, het is erg, maar het is langs de andere kant ook heel grappig. Dit is een lang audiobericht van Jordi uit Heist op den Berg, maar ik wil het je toch niet onthouden.
3: Ik zat ooit op café met mijn tweelingbroer en twee van onze beste kameraden in Lier. Ik had gereden, ik was Bob en op een gegeven moment op de avond, het was zowel winter, zegt mijn broer en mijn kameraden van, oh zeg, ja, we zijn onze jas vergeten in uw auto, mogen wij die even gaan halen? Dus ik geef mij een sleutel af, ik drink nog iets. Die mannen halen hun jas, die komen terug. En s'avonds, na het café, komen we terug aan de parking. En ik ga naar de plaats waar mijn auto staat en ik zeg, gasten, mijn auto stond hier. En die direct zo van, nou ja, oké, dan zul jij fout zijn. Zijn er zeker dat dat hier was? Staat er niet een paar plaatsen verder of rij je verder? Zeg nee, mijn auto stond hier. Zeg, mijn auto gaat gepikt zijn. Wow, dat kan niet, allee jongen, doe eens normaal, dat kan niet, bla bla bla. Ik zeg, jawel, ik zeg, mijn auto is gepikt, mijn auto stond hier. Ik ben op de grond gevallen, ik ben beginnen huilen dat mijn auto weg was, want dat kost heel veel geld. En ja, ik dacht echt dat die gepikt was. En toen gaven de mannen toe dat ze die verplaatst hadden als ze van mij de sleutel hadden gekregen om om hem jas te gaan halen.
0: Het zit nog altijd diep. Allee, dat is er zo als het er net over gaat. Zo zou ik ook zijn. Ik zou dan zo later moeten zeggen, sorry. Het was maar voor te lachen. Gelukkig zijn we allemaal mooie mensen en doen we allemaal maar ons best. Niet waar, David Guetta en Sia. Help.

David Guetta en Sia. Zaterdag is er een nieuwe Q-party in Glabbeek. Dat is centraal in het land, met andere woorden. Je moet niet van, als je aan de zee zit, bijvoorbeeld helemaal naar Limburg of omgekeerd of ergens diep in het land rijden. Dat hoeft niet. Het kan gewoon in Glabbeek. En ik heb hier tickets liggen die voor jou kunnen zijn. Ik ga zo meteen, na 9 uur, een party animal, een bekende party animal, omschrijven. Die party animal die was op een Q-party aanwezig. En aan de hand van mijn omschrijving ga jij dan ongeveer weten over welke bekende party animal ik het heb. Als je dat weet, dan stuur je zijn voor- en familienaam in de Q-app van die bekende party animal. Dat is echt superbekend.

0: 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
1: Goedenavond. Chris van Averbeek is over de hele lijn schuldig. Het is voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer Van Averbeek, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Averbeek bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na het studentenprotest vandaag. Dat liep volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wissel. En ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Envo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspard slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden.
0: 9:02, goedenavond. Er staat 1 file op de A12 richting Brussel. Tussen Aartselaar en Boom is de weg afgesloten. Je moet daar 10 minuten bij rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Q-music. Joren Linssen.
0: Ciao, welke party animal zit zometeen op de Q-party? Het kan je tickets opleveren. Na 9:00.

0: Mabel.
1: So don't call me up.
0: Allee, zij komt dus al niet af, maar ik hoop jij wel. Nu zaterdag 3 oktober, nieuwe Q-party in Glabbeek. In het midden van het land, ideaal. Dat is een dikke feesten met Q-music DJ's. We doen ook elke Q-party het foute uur. Dus het is een feestje waar je je weekend compleet mee maakt eigenlijk. En je kan nu tickets winnen. Dus dan kan je gratis en voor niks binnen. Dat rijmt, leuk. Had ik zelf niet door. Ik ga zo meteen een bekende party animal omschrijven. Als jij de naam van die BV doorstuurt in de Q-app, dan ga je misschien naar de Q-party nu zaterdag in Glabbeek. Oké, luister goed, want hier komt de opgave. De party animal die we zoeken danst alsof zijn benen zwanworsten zijn en neemt altijd twee juryleden mee die zijn dance moves kunnen beoordelen. Als je hem de dag nadien zou vragen hoe het was, dan weet hij er niets meer van. Ligt dat nu aan zijn kater of heeft de man gewoon Alzheimer? Dat laten we in het midden. Wanneer hij na de party zijn dansdate meeneemt naar zijn loft, eindigt het met de woorden: het is gebeurd! Welke bekende party animal zoeken we? Voor- en familienaam mag nu in de Q-app. Ga jij misschien wel naar de Q-party?

0: Bon, wie gaat er naar? In Glabbeek, nu zaterdag. We zochten een party animal. Pieter Jan het Voormezele, een zeer goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hoe ver ligt de Voormezele van Glabbeek, Pieter Jan?
1: Oh, ik denk ongeveer een uur en een half.
0: Oké. Welke party animal zoeken we?
1: Erik van Looy.
2: Het is gebeurd, ja.
0: Zeker wel. We zochten Erik van Looy. Jij gaat naar de Q-party.
1: Ja, yeah, super.
0: Zalig, zalig, zalig. Ja, daar kan je wel een uur en een half voor rijden, hè.
1: Ja, dat is zeker dat.
0: En je mag ook nog eens drie vrienden meenemen. Jij bent geen Bob?
1: Nee, ik ben geen Bob.
0: Nee. Oké, okay, ja. Hey, maar jij neemt ze mee, hè, de anderen. Dus ja, goed. Ja,
1: dan moet iemand moeten maar rijden.
0: Iemand moet maar opofferen, hè. Voilà, absoluut. Hey, veel plezier, man. We gaan de tickets, we gaan dat nog regelen. Achter het scherm komt helemaal goed. Geniet ervan. Salut, hè.
1: Oké, dank u wel.
0: Bye, bye. En als je nog Erik van Looy hebt gestuurd, of ook Erik van Looy hebt gestuurd in de Q-app, ik zou hem even in de gaten houden, want het zou kunnen dat jij zo meteen zeer happy wordt, omdat je nog een berichtje krijgt van ons.

0: Ja, doe maar mee. Wij gaan zo meteen in galop richting Repeat of Niet. Dasha zit erin. Dit keer niet te paard, wel met de Chevy. En hoe gaat het ermee? Wel, dat gaan we zo meteen horen na 5 Seconds of Summer en Bebe Rexha.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik van nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleisje gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: better with you.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta. Zo snel.

0: repeat of niet.
1: We zitten aan een achtste play voor Dasha en 82 Chevy. Nummeren over haar Chevrolet uit 1982, maar vooral over ja, de herinneringen die daarbij horen. Zo de kleine dingen, de muziek, de achterbank, die ene handdruk op het raam. Alles wat haar doet denken aan die ene persoon. De voorbije plays in Repeat of Niet was het zowat nog vlees, nog vis. Er waren veel mensen die het goed vonden. Er waren minstens evenveel mensen die het niet goed vonden. Dus hoe zit het vandaag? Neem de Q-app erbij, ga naar berichten en stuur Repeat of Niet voor 82 Chevy van Dasha. En ho, daar is ze. Je hebt 2 minuten 50 de tijd. Kom aan.

0: John uit Bocholt, die zegt repeat voor Dasha en Edie to Chevy. Net zoals Stefanie uit Tongeren, Nico uit Jabeek. Komen nog een paar repeats binnen, maar... Je voelt mij al komen. Kelly uit Emblem zegt niet. Ik heb dit echt wel... Ik ben hier klaar mee. Ik ben echt beu gehoord. Gregory uit Oostende zegt... Amai. 2 minuten, 50 seconden. Kan lang duren. Kruip Moreje, Chevy en homo weg. Niet. Seppe uit Destelbergen zegt niet. Ik ben het beu gehoord. En dat na nog maar 8 keer. Els, Diego, Abdel zeggen allemaal niet. Steven uit Leren zegt afkeuren. Kenny uit Genk zegt niet. Wat een saai lied. Sorry Dasha, je gaat niet door. Morgen bij Matthias van den Bulk, rond 9:40, hoor je een gloednieuw nummer in repeat of niet. Het is gedaan voor de 82 Chevy. Maar morgen nieuw bloed en misschien is dat wel goed. Zometeen 1 vraag voor 5 nonkels. Eerst 2 files op de Vlaamse snelwegen. Je verliest een kwartier op de binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jette. En op de Brusselse buitenring momenteel niet. Maar wel op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. En nu Lost Frequencies.
1: Joren Linssen.
0: Dit is Living.

0: vijf nonkels.
1: Yes, de laatste van de week. Ik stel een vraag. Jij verzint er een goed nonkel antwoord op. Een flauw mopje. En daarvoor gaan we naar Valkenburg, lieve vrienden. Valkenburg in Nederland. Want bij Valken 68, dat is een Nederlandse voetbalclub, hebben een paar stiekeme voetballertjes een wedstrijd gespeeld op het afgesloten veld. En misschien, we hebben dat vroeger allemaal wel eens gedaan, dat we zoiets hadden van... En dat het gewoon niet anders ging dan op het voetbalveld van de plaatselijke voetbalclub om daar even op te gaan shotten. Maar de stiekeme voetballertjes in kwestie, die kwamen niet enkel potten stampen. Ze knipten het hek open en ze namen ook nog eens zo'n 150 vrienden mee. Na afloop van dat hooliganisme zaten er ook brandplekken en andere beschadigingen in het kunstgras. Dat kan niet enkel en alleen zijn van een normaal voetbalmatchje onder vrienden. We waren dus bijna getuige geweest van een illegale voetbalmatch. Maar...
0: Eén vraag.
1: Hoe weet je nu dat je aan het kijken bent naar een illegale voetbalwedstrijd? Hoe weet je nu dat je aan het kijken bent naar een illegale voetbalwedstrijd? Meedenken, lieve vrienden, mag. Je weet het, lieve onkels, in de Q-app.
2: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles, meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten, of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.be.
8: Q Music.

0: Pompeii. Morgen rond 3:15 tijdens de Q-top 40 stel ik jou een gloednieuwe Q-top schijf voor. Ik weet al welke dat wordt. En ik denk dat heel veel mensen daar zeer blij mee gaan zijn. Ik ben daar eigenlijk heel zeker van. Ik hou de lippen stijf op elkaar. Ik kan alleen zeggen, de fans van de artiest die morgen Q-topschijf wordt, gaan even blij zijn als de fans van Taylor Swift die afgelopen week Q-topschijf werd. Oh, ik heb toen niet te veel verteld.
1: Dit is deze week de Q

0: Maar dan wel eentje op het voetbalveld, want in Valkenburg, bij een Nederlandse voetbalclub daar, hebben een paar stiekeme voetballertjes het net opengeknipt, 150 vrienden mee op het veld genomen. En ze hebben daar een paar brandplekken en andere beschadigingen in het dure kunstgras van de voetbalclub achtergelaten. Met andere woorden, dat was een rete illegale voetbalmatch.
1: Eén vraag.
0: Hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalmatch zit te kijken?
1: Vijf nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Gregory. Hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalmatch zit te kijken? Er wordt niet met de VAR gewerkt, maar met PV's. Dat vind ik een beetje VAR gezocht.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Gael. Hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalwedstrijd zit te kijken? De voetbalshirts worden na afloop wit gewassen.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Gianni, hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalmatch zit te kijken? Als er op doel geschoten wordt, dan klinkt dat zo.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Julie. Hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalmatch zit te kijken? Er liggen dikke witte lijnen op het veld.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Senne. Hoe weet je nu dat je naar een illegale voetbalmatch zit te kijken? Als Gianni Infantino het georganiseerd heeft.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Bedankt voor meedenken, lieve onkels. Maandag is er opnieuw een vraag. En hoop ik dat jullie gewoon met z'n allen lekker terug zijn.

Je hoort de Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants en Hypnotized. Morgen is het vrijdag, lieve vrienden. En je vrijdag, die moet je beleven bij Q-Music, want dan start je weekend extra vroeg om 1 uur namelijk, want dan hoor je de Q-top 40 van 1 tot 4, met daarin dus ook een gloednieuwe Q-top schijf die voorgesteld wordt rond 3:15. Dus zet uw wekker, lieve vrienden. En daarna om 4 uur is dan Vincent Live, met extra weekend tussen 6 en 7. Maar daarvoor is er natuurlijk ook nog een finale. De grote finale voor de Q-guestlist van Miley in L.A. We sturen 1 luisteraar daar naartoe. En de vrijdag afsluiten, de vrijdagavond goed inzetten, doen we met Vrienden van de Vrijdag. Ulrike Douwer en is Bert de Kok erbij? Wel, dat weet ik nu zelf eigenlijk niet. Soms is hij erbij, soms niet. Je gaat morgen moeten luisteren, vanaf 7 uur. En zometeen, vanaf 10 uur... Hou al die tijdstippen nog maar eens bij. Liam van Averbeke heeft er heel veel zin in. Eerst heeft Alex Warren de piano van de Bausa gepikt. Dit is de Bausa. En nu... Alex Warren. Dit is Emerald Eyes. Fijne avond.

0: Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi hebben begraven, maar wordt niet vervolgd. Vrouwenvoetbal dan. OH Leuven speelt op dit moment tegen het Franse PSG in de Champions League. Aan het begin van de tweede helft staat het daar voorlopig 0-0. Beide ploegen hebben op dit moment 1 punt, omdat ze in hun eerste match allebei gelijk speelden. Op dag 1 van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Anvaux haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig dan bij 20 graden.
1: En onderweg zijn er momenteel 2 vertragingen van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is op de Brusselse binnenring. Reken daar 12 minuten extra tussen Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En richting Brussel zelf op de A12 een file van 7 minuten ter hoogte van Boom. De weg is daarvoor een stuk afgesloten. Sta je op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
2: Music. Liam van Haverbeke.
1: Hopelijk heb jij al gegeten, want het komende half uur daarvan ga je honger krijgen. Maar eerst deze Bruno Mars.

0: Goedenavond, vrienden van de Late Night. Het is 8:10, je luistert naar Q-Music. Liam hier, ik ben bij je tot middernacht. En ik wil deze avond beginnen met een beetje een vreemd onderwerp. Alleen toch voor dit uur. Namelijk eten. Ja, specifiek door ons kookboek. Dat ken je wel, hè? Dat is van de Boerinnenbond. Dat groot, dik kookboek. De moeder, zeg maar, van alle Vlaamse kookboeken ooit. Want dat boek bestaat bijna 100 jaar en krijgt daarom een speciale jubileumeditie. En daarin komen dan meer dan 650 recepten, de best of. En dat is heel mooi, maar... Ik wil eigenlijk vooral weten welke recepten daar nooit, maar dan ook nooit in gaan staan. Want iedereen heeft thuis wel iets dat voor jou compleet normaal is om te eten. Tot iemand het dan ziet en zegt... Wat zei jij nu aan het eten? Met andere woorden, wat is jouw rare eetgewoonte? Zo'n vreemde combinatie, een oud familierecept, iets wat je op een heel specifieke manier eet misschien. Wat eet jij waarvan andere mensen zeggen, dat kan toch echt niet lekker zijn? Stuur maar door in de Q-app, ik oordeel niet. Allee, ik ga toch mijn best doen.
1: Let's go.

morgen de finale bij Vincent Live, dan komen we te weten wie naar deze vrouw Miley mag gaan in LA. Je hoort het morgen tussen 4 en 7 bij Q. Amai, er komen echt al heel vieze dingen binnen in de Q-up. Dus we gaan even iets lekkers eten. Bijvoorbeeld Italiaans. Van deze Damiano David. Dit is Next Summer. I saw

0: vroeg net naar je rare eetgewoontes. Ik had misschien beter niet gegeten voor deze show. Want echt, wat daar binnenkomt, manneke is niet normaal. Zo is er Celine uit Herzelen.
1: Wat super lekker is kaas met choco. Echt een keer proberen.
0: Kaas met choco. Dat is heiligschennis, Celine. Daarnaast duurt ze nog iets erger. Speculoos en salami. Dat is ook superlekker samen. Jasmine uit Ieper stuurt appelmoes met garnaalkroketjes, mayonaise, frietjes en een slaatje. Maar dat is toch niet zo super raar, hè? Allee, dat vind ik op zich wel een lekker gerechtje. Natasha uit Blankenbergen die zegt wortelpuree met hespenworst. Ja, dat vind ik ook dan wel nog savat. Het is niet mijn favoriete maaltijd, maar ik zou het wel naar binnen werken. En dan is er nog Gregory uit Oostende die zegt... Liam, het was toch we listen and we don't judge? Ah ja, dat is waar, juist. Ik bedoel, allemaal zo lekker. Hoho.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance.
1: Eentje voor de man die je daarnet hoorde, Joren Linssen, is een hele grote fan van Lady Gaga. Ja, ons kookboek, het legendarische Vlaamse kookboek, wordt 100 jaar. En daarom komt er een speciale jubileumeditie. En daarom hebben we het ook vanavond over gerechten die er hoogstwaarschijnlijk nooit gaan in terechtkomen. Of met andere woorden, jouw rare eetgewoonte. Ik heb er eentje binnengekregen van David.
2: Daar is niks zo lekker als een friet. En daarover een rauw ei. Een rauw ei dat je losgeklopt hebt. Dan overgiet je je frieten met een rauw ei. Vroeger zeiden ze tegen mij, dat is een mijnwerkersmenu. Ja, ik kom dan in een mijnwerkersfamilie, dus ja, waarom niet?
1: Ja, David komt uit Genk, staat hier inderdaad. Goh ja, ik moet zeggen, friet met eieren, dat is wel een bekend recept. Ik had dat vroeger bij mijn grootouders, maar dat was het altijd een gebakken ei of zo. Maar rauw, zo'n beetje, ja, ik weet niet, de Vlaamse carbonara of zo. Ik zou het toch niet aanraden. Ik heb er ook eentje binnengekregen waar ik wat extra uitleg bij nodig heb. Goedenavond, dag Ilke uit Boom. Je hebt ook een rare eetgewoonte.
3: Ja, klopt. Ja, ik eet heel graag op een stokbrood camembert met dan de korst er sowieso af. En dan anchovisjes en zo wat look opgesneden in stukjes. Dat vind ik echt geweldig.
1: Maar rauwe look dan?
3: Ja, rauwe look inderdaad.
1: Oh, maar ook ondanks of je dat nu lekker vindt of niet, allee, ik wil het nu nog in het midden laten. Bij mening gaat het eerder naar de niet. Maar stel dat dat dan wel lekker is, maar dan ruikt dat toch heel raar.
3: Ja, dat stinkt. Ja, dat stinkt heel hard.
1: Ik wou uw maaltijd niet onmiddellijk afbreken, maar ja, inderdaad, het stinkt waarschijnlijk enorm.
3: Dat is inderdaad, maar het is zo lekker dat die geur laten we gewoon opzij.
1: Hoe is het dan ontstaan, die eetgewoonte?
3: Ja, ik weet niet, dat stond een keer camembert, stond een keer gewoon op de tafel en ook anchovisjes, zo wat in olie. En ik dacht van, oh, misschien is dat wel lekker samen en... Ja, daar zat zo wat look in en sindsdien doe ik daar gewoon rauwe look extra bij op. Dus.
1: En je zag dat liggen en dat stonk enorm en je dacht, dat kan niet slecht zijn.
3: Ja, ik dacht, al die geuren passen misschien nog wel goed samen, misschien smaken ook. Ja, en zo is dat ontstaan en nu durf ik dat af en toe al een keer te kopen.
1: En wat is af en toe? Is dat elke week, elke maand?
3: Oh nee, dat is echt van, als ik zo een keer een camembert in de winkel zie liggen of zo, dan denk ik van, oh, misschien is het nog een keer tijd voor camembert met anchovies.
1: Oké, ik ga het misschien eens proberen, maar ik beloof niets. Kan je misschien nog even beschrijven hoe dat het dan smaakt? Wat dat zo doet met jou?
3: Oh, ja, je hebt zo wat de wrenge smaak van die camembert, maar toch dan dat zoutachtige van die anchovies. En dan ja, gewoon de sterke smaak van die look. Dat is een goede combinatie. Ja.
1: Oké, merci voor de tip. Ik ga nu even gaan overgeven in het toilet, maar fijne avond nog, hè.
3: We zitten en we don't
1: it. Nee, het is waar. Fijne avond ook, merci om te delen, hè.
3: Geen probleem.

0: Hallo, met Sharon.
1: Dag Sharon, Liamak Music hier. Vertel, wat is jouw rare eetgewoonte?
0: Mijn rare eetgewoonte zijn boterhammen met salami en confituur.
1: Eetje. Hoe ben je daarop gekomen?
0: Van mijn papa.
1: En dat is een familietraditie?
0: Hij dopte dat in zijn koffie. Ik niet.
1: Dan nog eens salami en confituur in de koffie.
0: Ja, maar voor mij hoeft het niet in de koffie.
1: Oké. Kijk, ik ga er nog vragen over stellen, maar mijn maag gaat niet meer aan kunnen. Fijne avond, hè, Charles.
0: Dank u wel.
1: Goh, ik heb er mijn buik van vol. Al wel, ondertussen een hele goede avond. Even kijken hoe dat gaat onderweg. Gelukkig is er maar één plek waar je staat aan te schuiven momenteel. Op de Vlaamse snelwegen, dat is op de Brusselse binnenring. Reken daar een kwartier extra tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

Bonus Blue en Malif Edge of Desire. Ik zei net dat er één file was op de Vlaamse snelwegen op de Brusselse binnenring. Een kwartier tussen Grootbijgaarde, Dansaartlaan en Jette. Maar Torre uit Grimbergen die stuurt, reken maar 1 uur in plaats van 15 minuten. We staan er al een half uur in en het einde is nog lang niet in zicht. Je bent dus gewaarschuwd daar op de Brusselse binnenring. Ja, nu even iets anders dan eten en files. Waar je misschien ook wel niet supergoed gezind van gaat worden. Want bij zo iemand die stiekem al zit af te tellen naar kerstmis, of vind je het een gruwelijk idee dat er nu al kerstlichtjes zijn met Mariah Carey en een boom in je living. Welk kamp je ook bent, je kan er niet meer omheen. De adventskalenders die liggen alweer in de winkel. En ik heb er vandaag eentje gevonden, ook in de winkel, waarvan ik vooral hoop dat er achter het laatste deurtje geld zit, of een klomp goud of zo. Want hij is alles behalve goedkoop. Ik vertel het je zo meteen na deze Maestro, ofwel Stromae dus, met Papa Oetee.

Sienna Spyro vertaalt het herfstgevoel in een liedje met deze Great Expectation. En hoewel het dus letterlijk nog maar 1 oktober is, zag ik vandaag al adventskalenders liggen in de winkel. Echt waar. Ik vind dat zelf schandalig, hè. Dat is ontzettend vroeg. Maar het is niet alleen in de winkels, ook op TikTok zie ik alle kerstdingen voorbij komen. Het is niet meer normaal. En ook Meghan Markle, je weet wel, hè, van Suits en ook de vrouw natuurlijk van Prins Harry, die dacht blijkbaar, goh, ik ga misschien ook al een adventskalender lanceren. Ja, ze brengt er dus zelf ook in uit met haar merk As Ever. 24 handgemaakte chocolaatjes zitten erin. Ja, op zich wel een tof concept. De doos waarin het zit verpakt is ook gebaseerd op haar huis in Montecito. En zelfs haar kippen staan erop. Dat is allemaal heel charmant en tof voor Meghan. Leuk projectje, tot je de prijs ziet. Want het grapje kost, hou je vast, $148. Ofwel dus €130. Voor een dwaze adventskalender. 24 chocolaatjes, dat is het enige dat erin zit. Ja, voor die prijs, dan verwacht het toch op zijn minst dat de Meghan Markle en de kerstman in hoogstijgen persoon voor uw voordeur staan op 25 december. Jezus zeg. Oh ja, die misschien ook nog.

Och, je weet het nog goed. Hoe het voelde om eindelijk 18 jaar te worden. Eindelijk ook echt volwassen. Allee, toch in je hoofd. En meestal vieren we dat natuurlijk met een smak geld van de bomma. Of een uitgebreid feestje die vaak een klein beetje uit de hand loopt. Of allebei, als je een gelukszak bent. Maar dit jaar, als je 18 bent geworden, dan kan Europa daar nog iets bij doen. Bij wijze van een klein cadeautje. Namelijk jou gratis op reis sturen. Je hoort het zo meteen.

0: Ben, of ken jij iemand die in 2008 geboren is?
1: Ja, feel old yet.
0: Dan kan die persoon vanaf vandaag een gratis Discover EU reispas aanvragen. En daarmee kan je volgend jaar helemaal gratis door Europa reizen. Dat is ontzettend cool. Er staat wel iets in de kleine lettertjes, wat ook wel ontzettend belangrijk is. Want je moet geselecteerd worden van over de hele EU dus. Want er worden maar 40.000 van die passen uitgereikt. Nu, dat lijkt veel, maar ik heb het snel even gevraagd aan ChatGPT. Er wonen momenteel ongeveer dik 4 miljoen mensen in Europa die in 2008 geboren zijn. Dus succes ermee.

0: Zometeen aan het nieuws van 11. Leuk nieuws over
1: Emma Salden.
0: Ja, onze Emma. Hopelijk mis je ze niet te veel, want normaal gezien hoor je haar natuurlijk op dit uur. Maar ik neem het dit najaar even van haar over, omdat ze met een zwangerschapsverlof is. Gelukkig maakt ze wel een podcast, zodat je ze niet te hard hoeft te missen. Daarover vertel ik je na deze sloddervos. Dit is Lola Young.

0: Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder, dat zegt bouwheer Landis.
1: De werken duren nog tot dinsdagochtend en dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit moet je wel omleidingen volgen.
0: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden.
2: En opletten onderweg natuurlijk met die mist. En zeker op de plekken waar je wat tijd verliest, dat zijn er gelukkig maar 2 momenteel van langer dan 5 minuten. Het is aanschuiven op de Brusselse binnenring. Ja, hier in het systeem staat er 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Maar heel veel mensen hebben al gestuurd in de Q-app dat het een pak langer is, tot zelfs een uur. Dus houd daar rekening mee als je tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette moet zijn. Richting Brussel op de A12 staat er dan nog een file van 6 minuten tussen Boom en Willebroek-Noord. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Music. Liam van Haverbeke.
2: Op de plek van Emma Salde dus dit najaar, maar ik heb wel heugelijk nieuws over haar. Je hoort het na DJ Licious.

0: Jews in Texas. Goedenavond, vrienden van de Late Night. Liam hier, zoals al een paar weken trouwens, op je radio op dit uur. Ja, normaal gezien hoor je Emma Salde tussen 10 en 12. Nu dus even niet, want ze is thuis met haar baby. Maar ze heeft wel, voor ze vertrok, nog iets gemaakt. Bij wijze als cadeautje aan jou, waar ze best wel veel werk aan heeft gehad. Namelijk een volledige podcast over...
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Jabla. Samen met Reggie en Linda, heel cool. En ze gaan echt helemaal terug naar het begin van Milk Inc. Reggie die dus samen met Filip op zijn zolderkamer muziek zat te maken. En hoe Linda dan plots telefoon kreeg dat ze bij Milk Inc. mocht beginnen. Ook de eerste sportpaleizen, Werchter, de pauze natuurlijk, de comeback erna. Met andere woorden, alles zit erin. En dat gepropt in 7 heerlijke afleveringen van elk een half uur. En die staan dus sinds gisteren allemaal in de Q-app. Kan je integraal beluisteren. Dus als je Emma een klein beetje mist tussen 10 en 12 uur. Ik ga het u niet kwalijk nemen. Je kan haar momenteel 7 afleveringen lang horen in de Q-app. Maar daarna wel, allez, terugkomen naar mij, hè. Ja.

was Sarah, All Because of You. Bas won natuurlijk The Voice in het team van Koen Wouters. Dus dat geeft mij een zeer goedkope, maar wel een perfecte brug natuurlijk naar Clouseau. Want gisteren zei ik nog hier in de show dat ze twee keer het Koning Boudewijnstadion spelen volgend jaar. En vandaag kwam het heugelijke nieuws dat het er drie zijn. Drie keer staande mannen in het Boudewijnstadion. Dat is toch echt gestoord. Er is een extra show bijgekomen voor de liefhebbers op 7 augustus 2027. Dus als je gisteren dacht, net zoals mij, oei, ik heb het helemaal gemist. We hebben een nieuwe kans gekregen. Volgende week woensdag om 12:30 is de ticketverkoop. Zet dat dus in je agenda. Maar dat wist Juste al blijkbaar.

strijder. Warrior, Oscar and Wolf. Als je de Q Top 40 een beetje volgt, de man die je zo meteen gaat horen, die heeft vorige week serieus vooruitgang geboekt in de lijst. Jamie Miller met Baby Doll was toen de sterkste stijger, is dat trouwens nog steeds. Want je hoort pas morgen wie die titel van hem overneemt vanaf 1 uur in de Top 40 met onze Q-DJ Joren Linssen. Maar Jamie die ligt er waarschijnlijk niet van wakker, want hij heeft vanavond een vrij goede werkplek, zag ik voorbij komen. Hij staat in Riley in Amerika als special guest bij niemand minder dan de Jonas Brothers. Dus best een oké donderdagavondje, denk ik dan, voor deze man, Jamie Miller en Baby.

0: nodig.
1: Met Dionne Fleming met Niet Nodig. Het is 11:30 op de klok. Een hele goede avond. Er is maar één plekje momenteel op de Vlaamse snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is wel een serieus plekje op de Brusselse binnenring. Ja, in ons systeem staat hier een kwartier, maar ik denk dat ons systeem een beetje verkeerd is. Want het is tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Mensen sturen in de Q-app dat ze er al een uur stilstaan. En er is toevallig ook net een ervaringsdeskundige de studio binnengewandeld.
2: Jawel, jawel. Ik noem mezelf met trots ervaringsdeskundige. Ik stond er daarnet zelf in, Liam.
1: Uh-huh.
2: Maar ik denk dat we het probleem allemaal samen kunnen verhelpen ook.
1: Hoezo?
2: Ja, want ik heb gemerkt dat wij als Vlaming gewoon niet kunnen ritsen. En oké, goed, die snelweg gaat daar ineens van 3 rijvakken naar 1 rijvak.
1: Uh-huh.
2: Maar als iedereen gewoon weet dat je, voordat je moet invoegen, helemaal moet doorrijden en dan mooi als een rits in elkaar moet glijden als wagens,
3: ja,
2: dan gaat dat supervlot.
1: Okay.
2: Dan kan je gewoon doorrijden en dan is die file daar een manusje van niks. Maar op dit moment is iedereen gewoon op elkaar agressief aan het doen en
1: zo,
2: elkaar niet aan het voorlaten. En ja, jongens, voeg gewoon in, rits gewoon en dan is dat direct opgelost.
1: Zometeen na 12 uur hoor je Matthias dus vanuit de Q-Academy met de verhalen over ritsen en zo. Of,
2: Wel, misschien dat ik nu uit frustratie er nog een verhaal
1: misschien
2: in
1: wel,
2: steken,
1: want je was echt gefrustreerd. Je hebt iets stouts gedaan, hè?
2: Ik weet niet of ik dat hier mag vertellen, Liam.
1: Jawel, je mag het vertellen.
2: Oh, ik heb mijn middelvinger 2 keer opgestoken.
3: Oeh, fuck.

waar denk jij aan als je aan een krokodil denkt? Nee, ik denk niet aan Freya Ridings, voor alle duidelijkheid. Amai, sorry. Ik denk vooral aan niet te dichtbij komen. Gevaarlijke beesten. Maar ook aan rivieren, moerassen. Zo van die warme, zompige gebieden. Zoet water dat ook. Zo van dat bruin water, je kent het wel. Jij hebt misschien hetzelfde denkpatroon. Maar wat blijkt nu uit onderzoek? We moeten ons beeld van die beesten serieus bijstellen. Je hoort er na deze man, Teddy Swims.

Wouter die stuurt aan mijn bolo van Lacoste. Bert zegt aan mijn schoonmoeder. Ja, ik zei daarnet, wat denk jij wanneer je denkt aan een krokodil? Want we moeten ons beeld van die beesten blijkbaar een beetje bijstellen. Onderzoekers van de KU Leuven en het Instituut voor Natuurwetenschappen die hebben fossielen onderzocht van krokodilachtigen van miljoenen jaren geleden. En daaruit blijkt dat sommige van die krokodillen heel goed aangepast waren aan leven in zout water. En dat vond ik curieus, dus ik ben het artikel verder gaan lezen natuurlijk. Anders zou ik het niet vertellen op de radio. Maar ze waren dus blijkbaar zo goed aangepast dat ze gewoon de Atlantische Oceaan konden oversteken. Die krokodillen, dat waren wel de grootste soorten, maar toch. Dus dan dacht ik, amai, we mogen blij zijn dat dat vandaag niet meer kan. Maar ja, die genen, die zitten er wel nog altijd in bij bepaalde krokodillen. Dus ik wil er niet te veel over nadenken wat dat zou kunnen geven. Zometeen de toekomst op je radio van Yours Truly, Liam Luun. Want ik kan, naar het schijnt, de toekomst voorspellen. Ik ga het testen na Shakira en haar zoo. Hopelijk eentje zonder krokodillen.

ik moet hier even iets proberen met dit nummer. Want een paar weken voor deze uitkwam, de nieuwe van de Swedish House Mafia, was ik een nummer van Judith aan het afkondigen. Zij brengt morgen, dus ja, eigenlijk over 10 minuten, haar nieuwe album uit. En ik kondigde een nummer af en ik moest een nummer van de Swedish House Mafia aankondigen. En toen zei ik dit. Haar album komt begin volgende maand uit. Op 2 oktober, we zijn heel benieuwd. En we mogen blij zijn dat zij zo snel nieuwe muziek uitbrengt. Want hoe gelukkig we waren met de nieuwe muziek van de Swedish House Mafia. Zo stil is het nu alweer, ja, een dik jaar, hè. Rond het iconische trio. Dit is nog eens een laatste hit bij Q van vorige zomer, dus Wait So Long. Ja, en kijk, een paar weken later, hup, was hij er, de nieuwe plaat. Dus blijkbaar, het kan niet anders zijn natuurlijk, kan ik de toekomst voorspellen. Of nog beter, ik kan de toekomst afdwingen. Dus, van welke artiest wil jij dringend nog eens nieuwe muziek? Stuur die naam even door in de Q-app. Dan zeg ik ze zo meteen als laatste woorden van deze dag op de radio. En dan, ja, op hoop van zegen, komt er binnenkort nieuwe muziek. Yeah.

Ik heb dus blijkbaar een nieuwe functie hier bij Q-Music. Namelijk... artiesten onder druk zetten om nieuwe muziek te maken. Ja, ik zei eerder dat de Swedish House Mafia dringend nieuwe muziek moesten uitbrengen. En hup, dat gebeurde. Dus we gaan nu proberen of het ook echt een ding is en of het werkt. Dus zet u maar bij de waarzegger. Berichtje van Laura uit Waregem. Rihanna, Liam, als jij dit kan regelen, ben ik je eeuwig dankbaar. Rihanna, geen probleem. Komt eraan, ze. Ik heb ook een bericht van Matthias uit Sint-Niklaas. Adel, het is tijd. Adel. Genoteerd. Ook een bericht van Hanne uit Bilze. Ik wil nog een nieuwe van One Direction. Ja. Dat wordt misschien wel iets moeilijker, Hanne. Maar goed, ik heb het gezegd. Meer kan ik ook niet doen, natuurlijk. Zometeen, trouwens, Matthias van de Q-Academy. Ondertussen al even jouw nachtvriend. Dus geen paniek in de studio. Maar nu wel nog Panic at the Disco. Met High Hopes. Een

0: En zo is het middernacht en krijg je het nieuws van Ortwin. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Meenen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij een begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder, dat zegt bouwheer Liantis.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Gusta Paek, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Paek kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee.

0: Music.
1: Q Academy. Matthias Stoyanov.
2: Maar voor een uur bespreek ik dat voetbalnieuws nog met jou. Eerst nog goede muziek van Pink of Another M54 Ultra.

Cameron Whitcomb, ik ga je even iets laten horen. Dit is Anne-Marie, die ken je wel, denk ik. Zij heeft iets gemeen met deze. Zara Larsson, die klinkt je ook wel bekend in de oren, denk ik. En zij, Anne-Marie en Zara Larsson, zij hebben alle twee iets gemeen met deze. Demi Lovato. En nee, ze hebben niet alle drie een nummer ingezongen van Disney. Demi Lovato, Zara Larsson en Anne-Marie. Maar ze hebben wel alle drie een nummer gemaakt met Clean Bandit. Dus je krijgt Clean Bandit. Niet met Zara Larsson. Niet met Anne-Marie. Wel deze met Demi Lovato. Kirsten.

Temper City met Self-Aware. Mijn favoriet van het moment bij Q. Morgen weer een nieuwe Q Top 40 met Joren Linzen. Vandaag, allee, vorige editie stond hij op 5. Benieuwd wat het morgen gaat zijn. Zometeen gaan we even de emotionele kant op met A Great Big World. Maar eerst Shaboozy en Miles Smith bij Q. Het is dik 20 over 12. Goeienacht.

0: Great Big World met Christina Aguilera.
1: Say something.
0: Say something. Een heel emotioneel nummer. En ik heb ook wat emotioneel nieuws mee, liever. Uit de Champions League, Belgisch nieuws. En ja, ik zeg het, je gaat het eigenlijk niet graag horen. En ik ben ook niet blij dat ik het er met jou over moet hebben. Maar ik ben ook niet blij hierover. Want het gaat dus nog steeds niet vooruit op die Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaar, de Dansaardlaan en Jette. Op dit moment staat het daar op 25 minuten maar liefst die je daar verliest. En ik weet exact de reden, jongens.

0: Mark ging het over voetbal hebben. In de Champions League, daar is vanavond gevoetbald. Ja, de Women's Champions League is dat. En onze Leuvense vrouwen van OH Leuven, die hebben het vanavond opgenomen tegen PSG. Nu, ze hebben niet gewonnen. Het was met 0-5. Niet zo'n fantastische wedstrijd voor hen. Maar ongeacht die score moet me wel even iets van het hart. Want ik ben ongelooflijk fier dat ons Belgisch vrouwenvoetbal ook op Europees niveau meedraait. Maar blijkbaar zijn sommige voetballiefhebbers dat niet echt.
1: Kijk, geen vrouwenvoetbal.
2: Alles kalm.
3: De vraag is hoe ver
1: ze gaan. Ik wil er niet op handen, maar kijk er niet naar. Ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken, sorry.
4: Oké, en als Sydney Sweeney zou meedoen? Daar zit ze aan.
0: Je hoorde Olivier de Schacht. In de podcast Ongefilterd. En Olivier speelde zelf zo'n 17 jaar lang bij Anderlecht voetbal op het hoogste niveau. En ik denk dat hij daar een dégoût van het voetbal gekregen heeft of zo. Want hier zegt hij dus in die podcast dat hij niet naar 22 mensen kan kijken die voetbal spelen, gewoon omdat het geen mannen zijn. De enige uitzondering die hij zou maken, zegt hij, is als er een halfnaakt model meespeelt. Ja, Olivier, you do you natuurlijk. Ik zal zorgen dat ik een andere bezigheid voor jou voorzie wanneer er nog eens vrouwenvoetbal op tv is. Misschien een stickerboek van Cristiano Ronaldo of zo. Die vindt voetbal ook niet meer zo leuk. Zometeen krijg je de Q-topschijf van Taylor Swift. Maar dit is wel David Guetta bij Q. Laat die reacties maar komen. Wat vind jij ervan?

is het weer 1 uur. En enkele minuutjes daarna krijg je mijn nieuws van iets overeen, maar dat is nog helemaal leeg, dat nieuws. En ik heb nog nieuws nodig om over te kunnen vertellen natuurlijk. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, stuur even in de app van Q wat jij al hebt meegemaakt. Dit eerste uur van de dag, deze 2e oktober. En Harry Styles die gaat mij intussen entertainen. Daarna komen de Chainsmokers trouwens.

Chainsmokers met Coldplay. Something just like this. Bedankt voor jullie berichtjes. Ik weet wat ik allemaal ga kunnen vertellen tijdens mijn nieuws van iets over één. Het is bijna 1 uur. Hey, is dit voor Elbeck You?

0: Williams met Robin Thicke, Blurred Lines. Er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring is dat. Ik denk dat de werken daar intussen vertrokken zijn. Maar toch sta je daar nog 7 minuten stil tussen Zelk en Jette op de binnenring. Voor de rest geen enkele andere file waar je langer dan 5 minuten stilstaat.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: Hoe klinkt het nieuws geschreven door de luisteraars van Q? Je hoort het over 7 minuutjes.

0: zijn.
1: Robin Schulz en James Blunt. Oké, misschien weten zij ook hoe laat het is. Het is inderdaad iets over één, dus je krijgt het nieuws van mezelf, Matthias. In Waregem heeft Niels om 11:15 tijdens zijn nachtdienst ontdekt dat hij zijn koffie al de hele tijd zonder suiker aan het drinken was. Hij meldt dat hij daar pas achter kwam toen hij zijn laatste tas koffie heeft opgedronken. Of er iets mis is met zijn smaakzin, wordt nu verder onderzocht. In Diest is Sarah rond 12:30 met de auto gestopt om haar ruiten te kuisen. Ze zag naar eigen zeggen niets meer door alle vlekken op het glas. Ze rijdt nu verder met haar ramen open, zodat ze niet meer vuil kunnen worden. En in Eeklo is Thomas zo net nog bezig geweest met het opruimen van de keuken samen met zijn vrienden. Hij meldt dat er nog één glas op tafel staat waarvan niemand weet wie ervan gedronken heeft. De verdachte is nog onbekend. En het weer, vannacht is de nacht wat langer dan gisteren.

Het is 1:15. En Hilde uit Keerbergen heeft zo net mijn nacht gemaakt. Want zij vergelijkt mij met niemand minder dan Balthazar Brett van Despicable Me, verschrikkelijke ikke 3. Ook wel Bubblegum Man genoemd. Laat me jou even beschrijven hoe die eruit ziet, mocht je die film nog niet gezien hebben. De meneer draagt een paars kostuum, wat op zich al vrij extravagant is. Heeft een nektapijt dat zeer lang is, met haar dat recht omhoog staat en een zwarte snor. Hilde, ik weet niet goed of ik dit als een compliment moet opnemen, maar ik ben wel heel blij dat je meekijkt. Zometeen krijg je deze. Ja, wadde, dat smaakt naar meer. Vlak na deze Mannen van Bazaar krijg je Natasha Bedingfield met Unwritten. Ik wens je nog een hele goede nacht bij Q. En ik ga eventjes bekomen wat Hilde zo net over mij

0: Radio Kink.
1: 4 uur lang aan podcastplezier kan je nu beluisteren over dat 30-jarig bestaan van Milk Inc. Je kan die podcast vinden op de site van Q-Music. Qmusic.be is dat. Daar vind je gewoon 7 afleveringen terug waar je mee kan amuseren. Dit is The Weeknd samen met 21 Savage en Metro Booming. Sabrina Carpenter die staat daarna klaar voor jou. Het is bijna 2:30.

Sabrina Carpenter. Om 1:30 s'nachts bij Q. Met Taste. En ik denk dat ik aan Sabrina Carpenter wel eens een vraagje kan stellen. Maar eigenlijk aan alle vrouwen. Ik heb een vraagje voor jullie. Dus luister even goed. Kan een man ooit te lief zijn? Kan een man ooit te lief zijn? Is dat een ding? Want als ik Hindi van Blind Getrouwd moet geloven, is dat blijkbaar een afknapper. Ja, ik wil meer tekst en uitleg. Vooraleer ik mijn vriendin kwijtspeel als ik nog eens voor haar kook of zo.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor met nooduitgang. Carla uit Herentals die zegt dat haar man zeker nog wel eens te lief mag zijn tegen haar. Het is misschien wat lang geleden. Ja, het lijkt me iets dat jullie onder elkaar vooral moeten oplossen. Maar ik heb intussen zelf ook wat onderzoek gedaan. Kan een man ooit te lief zijn voor een vrouw? Ja, in een artikel van HLN staat uitgelegd: te lief kan je als man niet zijn, maar blijkbaar is het gewoon slecht als we ons te veel aanpassen om de anderen gelukkig te stellen. Bon, nu heb ik een excuus om toch één koppige dag per week te introduceren thuis. Nee, ik zou niet willen dat mijn lief afknapt op mij, hè?

Alesso and One Republic. In Your Eyes. Zeg, Damiano David, die ken je wel van Måneskin. Die is vorige week getrouwd met Dove Cameron. Hij had hele mooie foto's en ik heb zelfs inspiratie kunnen gebruiken. Ja, als ik natuurlijk ooit trouw met mijn vriendin, als ik niet te lief doe tegen haar, dit is een BQ.